De psalmen. Psalm 19, versen 1 tot en met 15. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. De hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt, ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd. Elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd. Zonder tong of taal. Geen stem laat zich horen. En toch klinkt de boodschap over heel de aarde. Reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld. Hij gaf de zon een tent. En die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt. Als een held die stralend aan zijn tocht begint. Uit de ene einder klimt hij omhoog. En zijn omloop reikt tot de andere einder. Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed. De wet van de Heer is volmaakt. Een verademing voor de ziel. Wat de Heer zegt is betrouwbaar. Het maakt de eenvoudige wijs. Wat de Heer voorschrijft is goed, een vreugde voor het hart. Wat de Heer verordent is helder, een licht voor de ogen. Wat de Heer zegt is zonder smet. Het houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn betrouwbaar, rechtvaardig allemaal. En begeerenswaardiger dan goud, dan een schat aan puur goud. En zoeter dan honing zo uit de raad. Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen. Hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond. Wie kan al zijn fouten onderkennen? God, zuiver mij van onbewuste fouten. En behoed uw dienaar voor hoogmoed, dat die niet de overhand krijgt. Dan zal ik onkruikbaar blijven en aan geen groot kwaad onderworpen zijn. Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, laat het u genoegen doen, Heer, mijn rots, mijn verlosser.

De psalmen. Psalm 20, versen 1 tot en met 10. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. In dit uur van rampspoed zal de Heer u verhoren. De naam van Jacobs God houdt u staande. Laat Hij u hulp sturen vanuit zijn heiligdom, u steunen vanuit Sion. Mogen Hij al uw gaven gedenken en uw brandoffers welwillend aanvaarden. Dat Hij u zal geven wat uw hart verlangt en al uw plannen laat slagen. Wij zingen een lied als u triomfeert. Wij ontplooien de banier om de naam van onze God. De Heer vervult wat u verlangt. Nu al ben ik er zeker van. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Hij antwoordt hem vanuit zijn heilige hemel. Hij laat hem triomferen door zijn machtige arm. De een zweert bij wagens, de ander bij paarden. Wij zweren bij de naam van de Heer, onze God. Zij gaan door de knieën, zij vallen voorover, maar wij houden stand, wij staan rechtop. Heer, laat de koning triomferen. Antwoord ons op de dag dat wij om u roepen.

De psalmen. Psalm 21, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Heer, om uw macht is de koning verheugd. Hij jubelt uitbundig om uw overwinning. U hebt hem gegeven wat zijn hart begeert. Wat zijn lippen vroegen, is hem niet geweigerd. U was hem voor, met overvloed aan zegen. Met een gouden kroon hebt u zijn hoofd geëerd. Hij vroeg u om leven, en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, voorgoed. Groot is zijn faam door uw overwinning. U hebt hem bekleed met verhevenheid en pracht. U geeft hem zegen, een zegen die duurt. Bij het zien van uw aanschijn is hij zielsgelukkig. Ja, de koning vertrouwt op de Heer. Hij wankelt niet. De Hoogste heeft hem lief. Uw hand weet elke vijand te vinden. Uw rechterhand vindt iedereen die u haat. Zij komen terecht in een oven van vuur, zodra u uw aanschijn laat zien. U verslindt hen in uw woede, verteert hen in dat vuur. De vrucht van hun schoot vaagt u weg van de aarde. Hun zaad vaagt u weg uit het mensdom. Zij zinnen op kwaad tegen u, beramen hun listen, maar slagen nooit. U bindt hen schouder aan schouder en stelt u dreigend voor hen op. Verhef u, Heer, in uw macht. Wij zullen zingen en musiceren over uw grote daden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio. Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: De psalmen. Psalm 22, versen 1 tot en met 32. Voor de leider van de muzikanten over hulp bij de dageraad, een zangstuk op naam van David. Mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Waarom houdt u zich ver van mijn hulpgeroep, ver van mijn gejammer? Ik roep overdag, mijn God, en u antwoordt niet. En in de nacht, maar ik vind geen rust. U bent de Heilige, hoog op uw troon, en Israël zingt uw lof. Onze vaderen vertrouwden op u, en u hebt hen gered. Zij riepen u aan en werden bevrijd. Hun vertrouwen in u werd nooit beschaamd. Maar ik ben een worm. Ik tel niet mee, veracht bij het volk, verguisd bij de mensen. Iedereen die mij ziet, lacht en spot met mij, gaat grijnzen en schudt zijn hoofd. Hij bouwt op de Heer, die zal hem redden, die zal hem bevrijden. Hij houdt toch van hem. U hebt mij uit de schoot gehaald en veilig tegen de borst van mijn moeder gevleid. Ik ben, nauwelijks geboren, u toevertrouwd. Van de moederschoot af bent

Zinkt diep in mij. Mijn kracht is als een potscherf verpulverd. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast. U hebt mij neergelegd in het stof van de dood. De honden staan al om mij heen. Een meute boosdoeners heeft mij omsingeld. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn beenderen kan ik tellen. Eén voor één. Zij maar kijken en zich om mij vermaken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om wat ik aan heb. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn kracht haast u en help mij. Behoed mijn nek voor het zwaard en mijn lichaam voor grijpende honden. Ontruk mij aan de muil van de leeuw. Aan de horens van buffels, u antwoordt mij. Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters en u prijzen in de gemeenschap. Wie de Heer vreest, prijs hem. Alle nazaten van Jacob, eer hem. Alle nazaten van Israël, vrees hem. Want hij kende geen afschuw en geen verachting voor het ongeluk van de ongelukkigen. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend. Nee, hij luisterde toen om hem werd geroepen. U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied. Te midden van de Godvrezenden volbreng ik mijn geloften. Zo kunnen armen eten en hun honger stillen. Dat zij die hem zoeken de Heer loven, houdt moed. Voor altijd. Laat alle einden van de aarde het bedenken en zich keren naar de Heer en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken. Want de Heer is koning, Hij alleen, de Heer is heerser over alle volken. Zelfs degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem. En als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten hem dienen. Zij melden het weer aan de generatie na hen en berichten over zijn heilbrengend werk aan het volk dat straks wordt geboren. De Heer heeft het volbracht.

de psalmen. Psalm 23, versen 1 tot en met 6. Een zangstuk op naam van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten. Hij voert mij naar vredig water. Daar geeft hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam. Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want u bent bij mij. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. Voor mijn ogen dekt u de tafel, zodat ook mijn belagers het zien. Met olie zalft u mijn hoofd, mijn beker is tot de rand gevuld. Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven. Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.

De psalmen. Psalm 24, versen 1 tot en met 10. Op naam van David, een zangstuk. Aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat, het vasteland en zijn bewoners. Hij zelf heeft haar op de zeeën vastgelegd en op de stromen verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag op zijn heilige plaats staan? Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt, wie niet tot afgoden bidt en wie niet zweert bij vreemde goden. Hij ontvangt zegen van de Heer, welvaart van God, zijn helper. Ja, zo is de mens die hem zoekt en die denkt om uw gunst, o Jacob. Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, al oude poorten, omhoog. De koning van de glorie komt binnen. Wie is toch die koning van de glorie? De Heer, de dappere held, de Heer, de held in de strijd. Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, al oude poorten, omhoog. De koning van de glorie komt binnen. Wie is toch die koning van de glorie? De Heer van de machten, Hij is de koning van de glorie.

De Psalmen. Psalm 25, versen 1 tot en met 22. Opnaam van David. Alef. Mijn verlangen gaat uit naar u, Heer. U bent mijn God. Beet. Op u vertrouw ik. Beschaam mij niet. Laat mijn vijand niet over mij juichen. Gimel. Niet degene die op u bouwt, maar degene die u ontrouw is, zal te schande staan. Dalet. Leer mij uw wegen kennen, Heer. Maak mij wegwijs op uw paden. He. Wijs mij het spoor van trouw aan u. Wees voor mij een meester. U bent de God die mij redt. Wauw. Ik bouw altijd op u. Zayin. Heer, denk aan uw barmhartigheid en uw liefde van eeuwen geleden. Geet. Vergeet mijn zonden en wat ik verkeerd deed in mijn jeugd. Denk aan mij in liefde, want u, Heer, bent goed. Teet. De Heer is goed. De Heer is rechtvaardig. Zelfs zondaars wijst Hij de ware weg. Jood. Hij brengt de armen op het rechte spoor. Hij leert hun zijn weg. Kaf. Al de wegen van de Heer zijn liefde en trouw, voor wie zijn verbond en geboden onderhouden. Lamed. Omwille van uw naam, Heer, zult u mijn schulden vergeven, al zijn zij nog zo groot. Meem. Iedereen die ontzag kent voor de Heer, wijst hij de weg die hij kiezen moet. Noen. Daar vindt hij dan blijvend geluk. Zijn nageslacht zal het land beërven, Sameg. Wie ontzag kent voor de Heer, hoort tot zijn kring. Hij maakt hun zijn verbond bekend, Ayin. Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer. Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden. P. Wend u tot mij, ontferm u over mij, want ik ben hulpeloos, ik ben alleen. Tzade. Verruim mijn zo benauwde hart, bevrijd mij uit mijn beklemming. Resh. Zie mijn kwellingen, zie mijn nood. Neem al mijn zonden van mij weg. Zie toch hoe velen mijn vijanden zijn en hoe zij mij met dodelijke haat haten. Shin. Waak over mij en red mij. Beschaam mij niet. Ik schuil bij u. Tau. Als ik dan oprecht ben en zonder bedrog, bescherm mij. Ik bouw op u, alleen op u. O God, red Israël uit alles wat hem benauwt.

De psalmen. Psalm 26, versen 1 tot en met 12. Op naam van David. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven. En zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Heer, u mag mij beproeven en onderzoeken. Mijn nieren en hart toetsen. Altijd staat mij uw liefde voor ogen. Ik bewandel de weg van trouw aan u. Ik ga niet om met bedriegers en met huichelaars laat ik mij niet in. Ik gruw van het gezelschap van de bozen en met schurken ga ik niet om. Ik was mijn handen als teken van onschuld. Dan loop ik rondom uw altaar, Heer. Met luide stem zing ik een danklied om al uw wonderdaden te verkondigen. Ik houd van het huis waar u woont, Heer, de plaats waar uw glorie verblijft. Ontneem mij mijn lichaam en leven niet, zoals u met zondaars en moordenaars doet. Hun handen zijn vuil van het vele kwaad. Hun rechterhand puilt uit van het smeergeld, maar ik... Een onbesproken leven leid ik. Verlos mij en wees mij genadig. Mijn voet staat op het geëffende pad. In de vieringen zal ik de Heer loven.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst de inleiding. Ignatius van Loyola was een rijke en veelzijdige persoonlijkheid. Het grafschrift dat een ons onbekende Vlaamse jezuïet bij het eerste eeuwfeest van de orde voor haar stichter bedacht, duidt dit trefzeker aan. Niet begrensd door het allergrootste en tegelijk besloten in het allerkleinste, dat is goddelijk. Ignatius was een man die een wijdse visie combineerde met een zorgvuldige aandacht voor het detail. Hij was een mysticus, die uitzonderlijke gebedsgenaden ervoer en in een intieme vereniging met God leefde, en tegelijk een uiterst realistische organisator en mensenkenner, die verrassend goed kon inschatten wat haalbaar was en daar ongemeen taai aan vasthield. In een verregaande ascese heeft hij zijn gezondheid blijvend schade berokkend, maar hij kon ook intens van Gods schepping genieten en anderen laten genieten. Hij eiste van zijn volgelingen een blinde gehoorzaamheid, een uitdrukking die overigens niet van hemzelf stamt, maar die hij uit de monastieke traditie overnam. En zag daarin het meest markante kenmerk van zijn orde. Maar hij droeg zijn medebroeders praktisch altijd op wat zij zelf hem voorstelden. Voor het kerkelijke gezag had hij een heilige eerbied, maar dat belette hem niet, integendeel, dat zette hem ertoe aan om tot het uiterste toe zijn eigen ideeën naar voren te brengen, juist bij die kerkelijke gezagsdragers. In Alcala zat hij 6 weken, in Salamanca nog eens ruim 3 weken, gevangen bij de Inquisitie. Het heeft hem bang nog bitter gemaakt. Deemoed betekende voor hem met Christus delen in armoede en versmading. In het verlangen daarnaar vindt zijn vurige Christusliefde haar hoogtepunt. Maar hij heeft tegelijk de geest van de Renaissance in hart en nieren en daarmee een grote achting voor het unieke van elke individuele persoon. In zijn geestelijke oefeningen noemt hij de gevoelens van de retretant uiterst serieus. Wie is ooit begonnen de idee te verbreiden dat Ignatius een koele, berekende man was? En vindt daarin de sleutel tot de onderscheiding der geesten en tot het vinden van de wil van God, die voor hem het uiteindelijke en allesbeslissende is en die hij met nooit aflatende inzet zoekt. Hij verlangt met heel zijn hart naar de hemel en tegelijk leeft hij helemaal op deze aarde waar hij God moeiteloos vindt. Hij brandt van apostolische ijver om wat hij zelf van God ervaren heeft aan anderen zo mee te delen dat het hun leven diepgaand en blijvend verandert. En daarom schrikt hij er niet voor terug om als man van 33 jaar een studie van 11 jaar te beginnen vanaf de beginselen van het Latijn tot de bekroning met de magistersgraad van de Parijse Universiteit. Tussen 18 en 23 november 1538 biedt hij met grote overtuiging en devotie zichzelf en zijn gezellen aan voor iedere zending, waar ter wereld ook, aan paus Paulus III, die zelf nog geen 2 weken eerder heel Rome had laten delen in de pracht en praal van het huwelijk van zijn 14-jarige kleinzoon Ottavio met de 16-jarige weduwe Margaretha, een buitenechtelijke dochter van keizer Karel V. In een tijd waarin de leer over de voorbestemming de menselijke vrijheid bedreigde, maakt Ignatius de vrijheid tot het eerste en laatste woord van zijn geestelijke oefeningen. In zijn denken en voelen, in zijn maatschappelijke, politieke en theologische opvattingen,
is hij volop een kind van de 16e eeuw. Hij heeft echter ook een spirituele intuïtie, die zo origineel en creatief is, dat volgens Raner de theologie haar nu pas schoorvoetend begint te verwerken. Zo zouden nog heel wat meer paradoxale facetten van zijn persoonlijkheid genoemd kunnen worden. Er zij echter nog slechts op één typerend voorbeeld gewezen. Het betreft een zin die weliswaar niet letterlijk zo door Ignatius gezegd of geschreven is, maar die wel enigszins anders geformuleerd meermalen bij hem voorkomt en die luidt: dit zij de eerste regel van uw handelen. Vertrouw zo op God alsof het resultaat alleen van uzelf en niet van God afhangt. Span u echter zo in alsof u zelf niets tot stand brengt en God alles. Tegen deze achtergrond bedenken men dat deze 1,58 meter kleine Bask een zo belangrijke rol gespeeld heeft in de 16e eeuw dat in ieder handboek van de kerkgeschiedenis zijn leven beschreven, zijn betekenis geschilderd en zijn persoonlijkheid geduid wordt. Biografieën van hem verschijnen minstens alle 10 jaren, ofschoon de biografie nog altijd op zich laat wachten. Om over het aantal artikelen maar te zwijgen. Het zal de lezer dan niet meer verwonderen dat er heel wat karikaturen van Ignatius in omloop zijn, die helaas vaak een verrassend taai leven leiden, en dat ook vele van de betere biografieën van Ignatius een zekere eenzijdigheid niet geheel hebben weten te vermijden. Sommigen hebben hem verheerlijkt, anderen verguist, zoals ook zijn orde opgehemeld en tot zondebok van links en rechts gemaakt is. Sommigen hebben bepaalde eigenschappen sterk naar voren gehaald, anderen schetsen een volslagen ander beeld, en de meesten hebben minstens een stukje gelijk. Zeker is dat het uiterst moeilijk is om een leven van Ignatius te schrijven dat de uitzonderlijke spanwijdte van zijn persoon recht doet. Eind vorige eeuw gaf de beroemde Duitse historicus Johannes Janssen via pater Bernard Duhr aan de algemene overste van de Jesuiten, gewoonlijk generale overste of kortweg generaal genoemd, Anton an der Lady, de ondubbelzinnige raad: de enige weg om de persoon, de bedoelingen en het werk van Ignatius diepgaand te leren kennen, is een volledige publicatie van alle documenten. Die raad werd serieus genomen. Het Historisch Instituut van de Sociëteit van Jezus werd opgericht, eerst in Madrid, in 1929 naar Rome verplaatst, dan dat sedert 1903 meer dan 130 kloeke boekdelen, waaronder nauwelijks één enkele van minder dan 800 bladzijden, heeft uitgegeven, waarvan er 26 rechtstreeks op Ignatius betrekking hebben. Candido de Dalmases, geboren op 25 mei 1905 in Barcelona en gestorven op 25 augustus 85 te Rome, was 2x7 jaar directeur van dit instituut en zelf uitgever van enkele belangrijke delen. Hij is een eminent historicus en kent de Ignatiaanse bronnen als weinig anderen. Zijn Ignatiusbiografie, in deze vertaling enigszins ingekort en bewerkt, is de vrucht van een lang leven van nauwgezette wetenschappelijke arbeid precies op dit terrein. Zij is rijk aan tot nog toe weinig bekende details. Zij is nuchter, bescheiden, betrouwbaar en evenwichtig en biedt juist daardoor een sympathieke en gedegen toegang tot de boeiende, complexe figuur van Ignatius. Nu de Sociëteit van Jezus op 27 september 1990 haar 450-jarig bestaan viert en wij in 91 de 500ste geboortedag van Ignatius herdenken, wordt daarom aan de Nederlandstalige lezers uit de vele Ignatius-biografieën een vertaling van juist deze levensbeschrijving aangeboden.

Hoofdstuk 1. De zoon van de heer van Loyola. Inigo, de 13e na een dozijn. In Aspesia, in Baskenland, werd hij geboren, waarschijnlijk in 1491. Boven de doopvont, ze staat er nog steeds, werd hij door pastoor Juan de Zabala, Inigo, gedoopt. De volledige naam was Inigo López de Loyola. Later veranderde hij zijn naam in Ignatius. Voor die verandering heeft hij nooit een verklaring gegeven. Pedro de Ribadeneira, zijn eerste biograaf, zegt dat hij dat deed omdat de naam Ignatius ook bij andere volkeren bekend en gebruikelijk is. Vermoedelijk werd hij ertoe gebracht door zijn verering voor Ignatius, de bisschop van Antiochië, die omstreeks 110 als martelaar te Rome was gestorven. Wat er ook van zij, in 1535 wordt hij in de registers van de Parijse Universiteit vermeld als heer Ignatius de Loyola uit het bisdom Pamplona. Ignatius' vader, Beltran Ibanez de Onas, ongeveer 1439 en gestorven in 1507, was in 1467 gehuwd met Marina Sanchez de Licona. Hij streed aan de zijde van de katholieke koningen tijdens de oorlog over de troonopvolging van Castilië na de dood van Hendrik de Vierde. Koos de koning van Portugal, Alfonsus de Vijfde, partij voor troonpretendante Juana la Beltranea. Hij drong Castilië binnen, nam Toro in en sloeg het beleg om Burgos. Beltran nam deel aan de tegenaanval, waarbij tenslotte Toro heroverd en Burgos bevrijd werd. Ook in de verdediging van Fuentarrabia tegen de Fransen speelde hij een rol. De katholieke koningen herinnerden hem aan deze feiten in een schrijven uit Córdoba van 10 juni 1484, waarbij hem een aantal privileges werden verleend. Hij werd opnieuw bevestigd in zijn beschermheerschap van de kerk van Aspesia, vanwege de vele goede en trouwe diensten aan ons bewezen bij het beleg van Toro, dat door de koning van Portugal was bezet, alsmede bij het beleg van de burcht van Burgos en bij de verdediging van Fuentarrabia toen het door de Fransen omsingeld was. En u geruime tijd samen met uw verwanten en op eigen kosten aanwezig was en zich aan levensgevaar blootstelde. Ten slotte vanwege de andere diensten die u ons hebt bewezen en zo hopen wij nog zult bewijzen. Als beschermheer van de parochiekerk van Aspesia regelde Beltran in 1490 in overleg met de pastoor en de 7 beneficianten de verdeling van de inkomsten van de parochie. In 1499 diende hij het verzoek in dat de bepalingen van de synode van dat jaar in Pampeluna zouden worden toegepast op de kerk van Aspesia. In 1506 zien wij hem in overleg met de geestelijken nieuwe regels opstellen voor de toelating tot de heilige wijdingen. De belangrijkste daarvan was wel dat een kandidaat pas gewijd mocht worden als hij eerst 4 jaar had gestudeerd, zodat hij die geestelijke werd, zich correct zou weten uit te drukken en goed zou kunnen zingen. Deze verordeningen werden voorgelegd aan vicaris-generaal van Pamplona, die ze ongeldig verklaarde, omdat ze zijn opgesteld door personen die daartoe niet de macht noch het recht hebben of hadden. Niettemin nam hij ze over en na enkele wijzigingen bekrachtigde hij ze op 20 februari 1507. Op 23 oktober 1507 liet Beltran een testament opstellen door notaris Juan Martínez de Egurza. Het schijnt
dat hij dezelfde dag nog is overleden. Zijn jonge zoon, Inigo, was toen 16 jaar oud. Over Ignatius' moeder en haar voorouders is ons maar weinig bekend. Bij haar huwelijk in 1467 was zij ongeveer 20 jaar oud. Voor haar karaktereigenschappen moeten we het doen met wat vage, prijzende woorden van de getuigen bij het zalig verklaringsproces van haar zoon in 1595. Deze schetsen haar als standvastig in het geloof en gehoorzaam aan de kerk. Haar talrijke kroost heeft zij ongetwijfeld in deze gevoelens grootgebracht. Wij weten niet wanneer zij is gestorven. In ieder geval voor 1508. Over het aantal broeders en zusters van Ignatius en hun namen zijn we in het ongewisse. Het testament van zijn vader had alle onduidelijkheden kunnen ophelderen, maar het is niet bewaard gebleven. Tijdens het zaligverklaringsproces van Ignatius wordt er over hem gezegd dat hij de laatste en jongste was van de 13 kinderen die deze twee edele caballeros, Beltran en Marina, hebben gehad. Reeds eerder had Pedro de Ribadeneira vermeld dat de ouders van Ignatius 8 zonen en 5 dochters hadden. In het spoor van hun voorvaderen dienden de zonen de koning van Castilië in het leger of bij de verovering van Amerika. Pero López was hierop een uitzondering. Hij werd pastoor van Aspasia. De zusters van Ignatius trouwden naar hun stand. Al konden enigen van hen lezen nog schrijven en zelfs geen handtekening zetten onder officiële papieren die hun werden voorgelegd. Een stadje, een slot en een helder dal. Aspasia is een kleine stad in het Irauhiguidal. Daardoorheen stroomt de Urola, de voornaamste rivier van Gipuzkoa in Baskeland. Van het zuiden naar het noorden. Ze gaat door een engte tussen de bergen Elosura en Pagotxeta. Niet ver van Azeitoysia wordt het dal snel breder en stroomt de rivier in de richting van Aspasia. Tussen die twee stadjes in ligt het slot Loyola. Daarboven reizen de hellingen van het Izatairsgebergte hoog op. Voorbij Aspasia wordt het rivierdal weer smaller. Na Sestona en Iraita mondt de Urola bij Zumaya uit in zee. Pater Pedro de Tablares bezocht het slot Loyola in 1550, dus nog tijdens het leven van Ignatius. Wat hem het meest opviel was dat het dal zo fris en helder was. Iets soortgelijks was wel nergens anders te vinden. Hij zag hoe rond Loyola aan alle kanten bosjes en allerhande fruitbomen stonden, zodat men het slot pas zag als men voor de poort stond. Aspasia ontving haar stichtingsoorkonde uit de handen van koning Ferdinand de Vierde op 20 februari 1310. Hierin lezen wij: allen die wensen te gaan wonen in Garmendia, in Iraurcui gelegen, zullen de onafhankelijkheid en vrijheid behouden die zij genoten in hun huidige woonplaats. In een ander document uit 1311 wordt de nieuwe stad Salvasierra de Iraurcui genoemd. Deze naam behield ze tot de 16e eeuw, toen die geleidelijk vervangen werd door Aspasia. De koning verleende aan de inwoners van Salvasierra het beschermheerschap over de kerk van San Sebastian te Soriasu. Zij kregen het recht de pastoor en de beneficianten voor te dragen aan de bisschop van Pamplona, onder wiens juridictie de stad viel. In het Baskeland is de caserio erg belangrijk. Met de landrijen eromheen vormt ze de casa isolar, huis en gebied, van de landheer.
De eigenaar en zijn kinderen worden naar het huis genoemd. De familie van Ignatius bezat de huizen Loyola en Oñas. Vandaar dat men beide namen om beurten tegenkomt. Oñas lag op een heuvel, Loyola in het dal. Het waren de huizen van de parientes majores, de familiehoofden. De Baskische maatschappij werd gedragen door de verschillende families waaruit ze bestond. De familie was een eenheid berustend op bloedverwantschap. Op eigen grondgebied oefenden de parientes majores een werkelijke macht uit. Ze maakten daar ook vaak misbruik van tegen de steden die zich nog niet krachtig georganiseerd hadden, omdat ze van jongere datum waren. Om hun macht te vergroten, streefden de parientes majores door huwelijken naar een nauwer verband met andere families. Ze zochten ook wel verbintenissen met andere buren, die zich dan verplichten hun zijde te kiezen in de strijd met hun rivalen. De kroniekschrijvers uit die tijd spreken uitvoerig over de gevechten van deze ridderbonden en over de ellende die het gevolg was van hun onderlinge naijver. Het leven van het Baskische volk lijkt geheel door die voortdurende rivaliteit beheerst te worden. Waarschijnlijk was de werkelijkheid minder tragisch. Omstreeks het begin van de 16e eeuw werden die twisten minder heftig. Ignatius' vader, nog zijn broer, waren erbij betrokken. Maar Martin Garcia bleef zich wel pariente major noemen en zich als zodanig beschouwen. En ook bleef er nog lang een ware kloof bestaan tussen de parientes majores en de steden uit de streek. Zo sloot de landrechter van Guipuscoa, Pedro de Nava, in 1518 de parientes majores uit van de zittingen en beraadslaging van de Raad van Aspesia. Hetzelfde gold voor de familie Balda in Ascoysia. Toen deze beschikking in 1519 zou gaan gelden voor de broer van Ignatius, werd ze gedeeltelijk verzacht. Martin en zijn opvolgers zouden, zo zij dat wensten, aanwezig kunnen zijn bij dergelijke raadsvergaderingen, op voorwaarde dat genoemde Martin Garcia of zijn nakomelingen, heren van genoemd huis Loyola, niet het woord zouden voeren of mogen voeren en ook dat hun stem geen groter gewicht zou hebben in dergelijke algemene raadsvergaderingen dan die van welke andere bewoner van dit gebied. De heer van Loyola werd aldus gelijkgesteld met iedere andere burger van Aspesia.

vroomheid, voorrechten en 80.000 dukaten. Op politiek gebied waren Loyola's altijd trouwe dienaren van de kroon van Kastilië. Vanaf Johan I tot Isabella de Katholieke en haar echtgenoot Ferdinand hebben de koningen van Kastilië hun dankbaarheid betoond aan de Loyola's voor hun trouw. Met name twee belangrijke voorrechten werden herhaaldelijk bevestigd. Allereerst werd door koning Johan I op 15 maart 1377 aan Beltran Janes de Loyola een jaarwedde toegekend van 2000 maravedis die overerfelijk zou zijn tot in lengte van jaren. Het bedrag zou betaald worden uit de zegelrechten en tinden die rusten op het ijzer dat gesmeed wordt in de smidsen van Barenola en Aranas. Beide smidsen lagen op het grondgebied van Aspasia. Het gehucht Barenola ligt nog steeds langs de weg van Regil naar Aspasia en in de grond zijn nog sporen van de oude smidsen. Belangrijker was dat aan de Loyola's het beschermheerschap werd verleend van de kerk van Aspasia, koninklijk klooster van Sebastian de Soriasu geheten. Deze kerk was koninklijk bezit en ging zo over in de handen van de heer van Loyola. Behalve beschermheer was hij ook heer van de kerk. Pater Pedro de Tablares schreef in 1550 dat hij leek op een bisschop die zorgt voor de beneficiën en alles wat betrekking heeft

0: op de kerk. Naast een aparte plaats in de kerk, waar hij ook zou worden begraven, had hij het recht om de pastoor en de 7 beneficianten voor te dragen en zorgde hij voor 2 kapelaans. Hij ontving 3/4 van de kerkbijdragen der gelovigen en 1/4 van de zogeheten altaargaven. Beide voorrechten werden in 1484 door de katholieke koningen opnieuw bevestigd aan de vader van Ignatius. Waren de Loyola's rijk? In de tweede helft van de 15e eeuw noteert de geschiedschrijver Lope Garcia de Salazar: deze heer van Loyola is, afgezien van de heer van Lescano, de machtigste uit het geslacht Oñas aan inkomsten, geld en familie. De heer van Loyola bezat een groot erfgoed omvattend het slot Oñas en het slot Loyola, 4 huizen in Aspesia, waarvan 1 met de naam Insula aan de toegang tot de stand stond, 1 aantal caserio's, 2 smidsen, vele weidegronden, boomgaarden en 1 molen. In zijn memorial van 1569 zegt Francisco Pérez de Yarza dat in de tijd van Martín García's kleindochter Lorenza 21 boerderijen tot de bezittingen behoorden. Ook de kerk van Aspesia met alles wat haar toebehoorde maakte deel uit van het familiebezit. In een brief van 20 november 1552 geeft pater Antonio de Aroas ons een concrete aanwijzing over het erfgoed der Loyola's. Hij wilde de praatjes de kop indrukken die in omloop waren over het huwelijk van Lorenza de Oñas, achternicht van Ignatius, met Don Juan de Borja, de zoon van Francisco, hertog van Gandia. Hij zegt dat de bruidegom het meest geldelijke voordeel had van dit huwelijk. Hij bezat immers alleen maar een commanderij van de Orde van Santiago. De bruid daarentegen was reeds vrouw van Loyola geworden na de dood van haar vader Beltrán de Oñas. En Aroas voegt hieraan toe dat de bezittingen van de Loyola's naar schatting een waarde hadden van meer dan 80.000 ducaten. Het beschermheerschap van de kerk van Aspesia leverde aan de beschermheer jaarlijks 1.000 ducaten op, de andere bezittingen 700 en de helft van de notariaat dat hij gekocht had nog eens 200. Jaarlijks ontving de heer van Loyola dus ongeveer 1900 ducaten. Andere bedragen moeten daarbij worden geteld, met name de 2000 erfelijke maravedis die de koningen hadden toegekend. Kortom, de inkomsten waren weliswaar niet zo groot als van andere grote heren, met wel 10 of 20.000 ducaten, maar toch heel bevredigend voor een landheer uit het midden van de 16e eeuw. Waarschijnlijk waren de inkomsten van de andere parientes majores van Guipúzcoa niet groter. Het godsdienstig leven van de Loyola's zal niet veel verschil hebben van dat van hun tijdgenoten in Spanje. Een diep en oprecht geloof, een grote trouw in de godsdienstige praktijken, maar daarnaast ook zedelijke misstappen waarvoor ze heel eerlijk uitkwamen. We zien dat heel duidelijk in de testamenten. Deze beginnen onveranderlijk met een vurige geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt er gevraagd om veel gebed voor hun enorme zonden en tenslotte worden er legaten vastgesteld voor goede werken. Maar daarnaast waren er in de familie Loyola ook vrome mensen, zoals de schoonzuster van Ignatius, Magdalena de Araos, en zijn neef Beltrán, over wie hij in lovende woorden spreekt. Godsdienstige aangelegenheden speelden in het leven van de heren van Loyola een belangrijke rol. Het beschermheerschap van de kerk gaf hun het recht en de plicht om zich te bemoeien met de kerkelijke zaken van Aspesia. Het godsdienstig leven van de familie was nauw verweven met dat van de parochie. Als een Bask iets in zijn hoofd heeft. Inigo werd waarschijnlijk in 1491 geboren. Kort voor of na de dood van zijn vader, dus omstreeks 1507, verliet hij het ouderlijk huis ongeveer 16 jaar oud. Op die leeftijd hebben omgeving en gezin aan iemands persoonlijkheid al een bepaalde vorm gegeven. Ignatius is zijn hele leven dan ook een echte Bask gebleven. In de bronnen van zijn levensbeschrijving zien we herhaaldelijk hoe hij de typische eigenschappen behield van zijn streekgenoten. Twee onbeduidende, maar tekenende voorvallen als voorbeeld. Tegen het einde van zijn leven was uit versterving en om gezondheidsredenen alles wat hij at hem om het even. Het leek alsof hij zijn smaakzintuig verloren had. Maar als men hem een bijzonder genoegen wilde doen, bood men hem 4 gepofte kastanjes aan. Hij vond die erg lekker, omdat het vruchten waren uit zijn streek en hij ze in zijn jeugd vaak had gegeten. Eens slaagde hij er niet in iemand die bij hem troost was komen zoeken op te monteren. Daarom vroeg hij hem waarmee hij hem plezier zou kunnen doen. De ander antwoordde dat hij Ignatius graag voor hem zou zien dansen en zingen, zoals dat in Baskenland gebruikelijk was. Ignatius vond het niet beneden zijn waardigheid om te doen wat gevraagd werd. Maar daarna zei hij wel dat dit niet nog één keer van hem gevraagd moest worden. Omdat hij een geboren Bask was, kon hij zich zo goed concentreren, wist hij wel overwogen en rustig, maar gedurfd een zaak aan te pakken en twijfelde hij niet aan zichzelf, al kon hij zich niet gemakkelijk uitdrukken. Het resulteerde van dat alles was die buitengewone wilskracht waarop Simão Rodrigues zinspeelde toen hij in 1553 tegen pater Luis Gonçalves de Camara zei: "U moet weten dat Ignatius een goed en zeer deugdzaam mens is, maar hij is een Bask. En als hij eenmaal iets in zijn hoofd heeft..." Rodrigues heeft zijn zin niet afgemaakt, maar het is niet moeilijk te raden wat hij wilde zeggen. Kardinaal Rodolfo Pio de Carpi, beschermheer van de sociëteit, zou gezegd hebben, sprekend over de beslissingen van Ignatius: "Hij heeft de spijker erin geslagen, daarmee aangevend hoe vast en onwrikbaar Ignatius aan zijn beslissingen vasthield." Een andere karakteristieke trek die hij gemeen had met de mensen uit zijn streek waren de zuiverheid en onvoorwaardelijkheid van zijn geloof. Zijn Baskische afkomst blijkt ook in zijn moeizaam woordgebruik. Waarschijnlijk sprak Ignatius thuis Baskisch zoals de mensen uit zijn streek. Als Antonio Araos in zijn brieven een uitdrukking wilde gebruiken die alleen voor hem bestemd was, gebruikte hij daarvoor vaak een Baskisch woord. Als 16-jarige was Ignatius zich ervan bewust te behoren tot een aanzienlijke familie van Guipuscoa, welke zich had onderscheiden in de dienst van de koningen van Castilië. Zijn vader en zijn oudste broer hebben hem zeer zeker de wapenfeiten verhaald van zijn voorvaderen en wat voor privileges zij daarvoor van de vorsten ontvangen hadden. Ook als generaal van de sociëteit vond hij het niet beneden zijn waardigheid om zich van dit menselijk middel te bedienen. In 1551 was er sprake van de stichting van een college van de sociëteit in Leuven. Hij gaf pater Claude Jailly de raad om hierover met de koning van Spanje te spreken en daarbij erop te wijzen hoe trouw pater Ignatius en zijn verwanten de kroon hadden gediend. En hij schreef aan zijn neef Beltran, die toen heer van Loyola was: "Zoals ons voorgeslacht heeft willen uitblinken in tijdelijke zaken, God geve dat dat niet voor niets is geweest. Zo moet u dat willen als het gaat over wat van onvergankelijke waarde is." Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 2 van dit boek. Tot dan.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U vernam het reeds in de vorige aflevering. We werden uitgenodigd door dat mooie klokkengelui van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we staan als het ware op de drempel klaar om de kerk binnen te gaan. Onze pelgrimstocht heeft ons zo vanuit Kortemark en bij de Zusters van Liefde aldaar gebracht tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw. En het is in de schaduw, zeg maar, van deze prachtige basiliek dat de Zusters van Liefde ook hier een huis hebben in Dadizele. Vorige aflevering mochten we kennis maken met Colette, die hier regelmatig komt bidden. Een prachtige getuigenis van hoe vertraging in het leven en het opzoeken van stilte en momenten van gebed belangrijk kan zijn. Wel, wij betreden de trappen van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en gaan hier binnen als pelgrims, met onze intenties in onze rugzak. En het is een uitnodiging van Maria om die rugzak ook echt mee naar binnen te nemen. We gaan die als het ware neerzetten bij Onze Lieve Vrouw. Al onze zorgen, al onze bedenkingen, al onze moeilijkheden, maar ook onze grote dankbaarheid. Want ongetwijfeld hebben velen van u vele redenen om Jezus Christus te danken voor zijn moeder, voor de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Laten we binnengaan, dierbare medepelgrims, in de laatste halte, het eindpunt van onze pelgrimstocht vandaag, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

0: En toen ik binnenwandelde in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Daan de Zele, kwam zuster Johanna al mij onmiddellijk tegemoet. Zij is een van de zusters van liefde hier in Daan de Zele. Want jullie hebben een huis in Kortemark en eentje in Daan de Zele. En zij was zo vriendelijk om speciaal voor ons alle lampen van de basiliek aan te steken om de schoonheid te kunnen bewonderen. Zuster Johanna, je bent toch wel heel blij dat je hier mocht dienst doen.
1: Ja, ik doe het heel graag. Ja, dat is waar. Ik kan helpen en ik al wat we kunnen doen eigenlijk. He. Voor alles hier in de basiliek een beetje in orde te krijgen. Ja, te doen.
0: Want u vindt het een mooie plaats, maar het is dus ook belangrijk dat alles op orde wordt gehouden.
1: Ja, dat is heel juist. He. Dat is altijd, want er komt hier veel volk. Het is er. Raar als je hier binnenkomt dat er niemand zit. Nu is het wel een kalme periode, maar in de mei maand en dan in de novene van 8 september tot 17 september komt er hier heel veel volk. Ja. Ja.
0: Wat vindt u zo bijzonder aan deze plaats?
1: Maria die vereerd wordt. Die. Maria wordt hier eigenlijk echt vereerd. En de mensen komen toch al dikwijls. Er zijn er veel die zeggen, als ik hier binnenkom, valt iets over mij. Eigenlijk, ja. En ze gaan buiten en ze krijgen die kracht eigenlijk voor hun intenties. Wat ligt hier in een intentieboek ook, waar dat er veel op geschreven wordt ook.
0: Ik zou zeggen, ik kan dat enkel maar beamen. Hè, want toen ik de basiliek binnenkwam, ik was al heel geraakt. Toen ik het rosarium ben rondgegaan, het gebed daar. Je voelt iets wat je moeilijk kan uitleggen. En dat wordt nog sterker als je de basiliek binnenkomt.
1: Ja, dat is juist, dat is eigenlijk waar. Ja, want Rosarium is eigenlijk een mooie gebedsplaats eigenlijk, hé, waar de mysteries van de rozenkrans staan. En dat er, het komt ook veel volk binnen. Aan ieder, van ieder mysterie staat er een kapel met de mysterie uitgebeeld. Ja.
0: Zijn er zo bepaalde ontmoetingen die u heeft gehad, bijvoorbeeld in de basiliek, die u zijn bijgebleven of dingen die u speciaal zijn bijgebleven?
1: De mensen komen wel soms een gebed vragen. Ze zien dat we zusters zijn, he? Dat we religieus zijn.
0: Alle geluk.
1: Ja. Eigenlijk, ja, dat zien ze wel. En ze komen wel dikwijls een gebed vragen, eigenlijk. He? En ik zeg dan ook spontaan dikwijls, ik zal ook voor uw intenties bidden. Want hier branden er altijd kaarsen. He? Nu is het een beetje, alles zo. Nee, het is hier dan een levensboom ook, waar dat er vele mensen eigenlijk een kaars ontsteken voor Maria van het leven. Ah, ja. En hetzelfde beeld die vroeger buiten stond, als ze nu binnen gezet hebben. Maar eigenlijk, onze lieve vrouw van de Hadesele zal ons voor van het leven.
0: Maria, in uw eigen leven, heeft zij een belangrijke rol?
1: Ja, ze speelt wel een belangrijke rol. Door haar ja-woord dat zij gegeven heeft. Want het is eigenlijk daardoor dat wij ook ons ja-woord kunnen geven, he, aan Jezus eigenlijk. He. Wij willen haar navolgen. Ja, we zijn dienstmaagden, zeer niet.
0: Ja, helemaal. En trouwens, die kaarsen die zijn heel belangrijk, want dat is een van uw taken hier, hè?
1: Ja, ik vul hier de kaarsen aan en dan die uitgebrand zijn, doe ik weg. Dat is een beetje mijn werk hier.
0: U zei het bijna verontschuldigend, alsof het een heel klein werkje is. Maar als u dat werk niet zou doen, dan zou het hier een rommeltje zijn, toch?
1: Als ik hier niet ben, zijn dan vrijwilligers die dat wel komen doen. Maar dat is al een beetje vast van mijn werk eigenlijk. Omdat ik vroeger in een woon- en zorgcentrum werkte. Mm-hmm. Maar nu maar we gaan wel nog goeiedag gaan zeggen aan die mensen. Maar we moeten er niet mee werken. We werken er eigenlijk niet meer. Ja. Maar we gaan nog veel op bezoek. En daardoor heb ik de opdracht gekregen van mijn overste eigenlijk. Voor hier een beetje meer te komen helpen.
0: Ja. Maar wel mooi natuurlijk om op zo'n plaats dat te mogen doen.
1: Ik doe het heel graag, ja.
0: En kunt je misschien iets vertellen aan onze luisteraars over uw eigen leven?
1: Eigenlijk, als ik kind was, heb ik nog gezegd, ik zal leren voor de zuster van het rusthoord. Eigenlijk, ik heb altijd bejaarden graag gezien en altijd een voetje voor bejaarden eigenlijk. En hoe dat ik daar terecht gekomen is. Ja. Mijn vader was opgevoed door onze zusters van Liefde, van Kortemark, omdat hij wees was in een weesenschool. Hij heeft die zus zodanig dankbaar geweest dat wij ieder jaar naar een bepaalde zuster gingen op bezoek. Eigenlijk gezag ze als de tweede moeder. Mm. En zo heb ik dat de klooster eigenlijk leren kennen. Hè. Maar ik heb nooit gedacht heb voor naar een ander klooster te gaan. Dat heb ik nooit gedaan. Ja.
0: Het was onmiddellijk duidelijk.
1: Ja, ja, het was heel duidelijk. Hè. Want het eerste dat mijn vader vroeg, waar ga je binnen? Want ik heb op 5 jaar gewerkt bij de zusters van Vlaslo. Ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm. En ik zeg een korte mark. Het was onmiddellijk goed. Ik heb eigenlijk nooit geen tegenwerking gehad. Al was ik een enige meisje. Ik was de oudste. Ik had nog 2 broers. Maar ze zijn al alle 2 gestorven. En ik heb nooit getwijfeld. Eigenlijk, ik ben altijd heel gelukkig geweest in het klooster.
0: U ziet er ook heel gelukkig uit, hoor. Dat moet ik toch wel even zeggen. U ziet er heel gelukkig uit. Maar ja, het is mij toch wel heel erg opvallend dat in de verhalen die we al gehoord hebben van de zusters ook, altijd hetzelfde terugkomt. De liefde die wordt gegeven, leidt ook tot roepingen, hè?
1: Ah ja, dat is juist eigenlijk. Hé. Maar wij willen niet anders doen dan liefde geven aan een ander. Hé. Dat is eigenlijk onze grootste roeping. Hé. We willen Jezus navolgen. Echt in ons totaal te geven. He. Je moet hier radicaal voor hem leven, anders dat geen zin. He. Het is dat.
0: Nee, dat is waar. Wat ik ook altijd heel leuk vind. Van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Van aan de kust, van Niepoort ben ik.
0: Dat is Niepoort, ja. Jawel. Dat vind ik ook altijd zo leuk aan de West-Vlaamse nuchterheid. Hè? Ja. In het klooster in Kortemark hangt die fameuze spreuk Doe stille voort. Ja. Ik denk dat een beetje jullie lijfspreuk is geworden. Zo.
1: Ja. En al wat je voor de mensen van de mijne hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. We moeten Jezus zien in iedere mens eigenlijk. Hè? Het is gelijk van waar dat ze zijn, van welk land, van welke. Ja. Eigenlijk, we moeten eigenlijk voor iedereen liefde geven. Dat is onze grootste opgave eigenlijk. Ze zat om daarvoor om leven eigenlijk. He. Jezus en Maria navolgen. Ja.
0: Als de mensen zouden kunnen zien hoe gelukkig dat je zijt, ze zouden allemaal Jezus navolgen, denk ik, zuster Johanna.
1: Maar ik hoop het dat er nog navolgers komen. Nee. Hey, wij verlangen niet. We bidden echt voor roepingen. Hey, in Kortemark, in het hoofdklooster, hebben we iedere maand een uur dat we voor de mensen uit te nodigen om te bidden voor roepingen. Hier in Dadenzele, de tweede woensdag van de maand, van 3:30 tot 4:30, ook een speciaal uur voor roepingen. Ja, omdat we verlangen voor roepingen te hebben. Nee. Dat ons werk kan voortgaan eigenlijk. Ja. Hey, want moest iedereen leven. Eerst, zoals de paus van ons vraagt, eigenlijk en doet, het zou heel een andere wereld zijn. He. Het zou geen zo miserie zijn. Mensen.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar voor uw getuigenis hier zo bij Onze Lieve Vrouw van Dadenzele. Wij gaan die intentie meenemen in ons gebed bij Onze Lieve Vrouw. De bedoeling is dat we op het einde van onze pelgrimstocht nog een laatste wees gegroet zullen bidden. We gaan dat ook heel in het bijzonder doen voor roepingen.
1: En we kunnen dat bidden bij het beeld van Maria, hè?
0: Laten we het misschien samen doen.
1: Ja, we kunnen dat dicht bij haar doen. Ja. Dat is geen probleem. Het is hier ook een crypte. Ik weet niet als je dat weet, nee. Dat er hier een crypte is. Na het beeld van Maria, hier, het ligt daar een ridder Jan begraven die vermoord geweest is in Antwerpen. Hij is hier begraven. Maar die echt de grond of veel gegeven heeft voor de basiliek te kunnen bouwen.
0: Ah, ja.
1: Voor hier de kerk te kunnen bouwen.
0: Ik volg u.
1: Als je de trap naar beneden gaat, kun je die crypte zien.
0: Nadat we kennis mochten maken met zuster Johanna, was het de eerste tijd om af te dalen in de crypte. Alvorens we onze pelgrimstocht eindigen aan het beeld van onze lieve vrouw van Dadenzele. Naast in het centrale gedeelte een altaar vindt men op de rechterzijde een prachtige beeldenpartij die de graflegging van onze Heer Jezus Christus uitbeelden. Aan de linkerzijde vinden we het graf van ridder Jan, die we zo meteen wat beter zullen leren kennen. Alsook de verschillende attributen die aan zijn ridderschap worden toegekend. Wat heeft deze ridder Jan te maken met de basiliek van Dadizele? Met zuster Johanna aan onze zijde ontdekken we het samen in de crypte van de basiliek. En de crypte is dan hier beneden. Ja, wij dalen dus af in de crypte, zoals u kan horen, beste medepelgrims. En er is hier inderdaad, de zuster zegt een prachtig beeld, maar het is eigenlijk echt een beeldenpartij. Hè, meerdere beelden waar de graflegging van Jezus te zien is.
1: En je brandt er altijd kaarsen en die figuren van armen, benen, ja. Dat zijn mensen die verhoord geweest zijn en die dat hier, je kan dat kopen in het winkeltje. En toen ook die grafsteen, daar stenen ook wat dat erop staat eigenlijk. En daar ligt ridder Jan.
0: Wel, maar we gaan hier een keer rustig kijken inderdaad, om dus, we zien hier een heel indrukwekkend graf eigenlijk. En er staat op, sepulturen van Janne, de heren van Dadizele. Rudder in zijn leven, raad en de kamerlink, mijns geduchts, herens gertogen van Bourgogne, graven van Vlaanderen en de soeverein Balieu en de kapitein-generaal van Vlaanderen. Ja, het is een hele titel die er eigenlijk op staat. En dit is de ridder, we gaan hem zo meteen zijn leven een beetje ontdekken. Het is een hele mooie crypte hieronder, vlak bij het beeld van onze lieve vrouw. De handschoenen, het zwaard en de sporen van ridder Jan van Veerdegem van Dadizele. Die liggen dus hier ook uitgestald. De attributen die de ridder gebruikte in zijn ridderschap natuurlijk, hè. Zo, we mochten al wat kennis maken met deze ridder Jan van Dadizele. Een klein beetje informatie dus over Jan van Veerdegem konden we op deze wijze tot ons laten komen. En een beetje snuisteren, zeg maar, naar wat meer informatie bracht ons naar de geschiedenis van de Westhoek en de memoires van Jan van Dadizele. We gaan dus bij het slot van onze pelgrimstocht toch nog wat stilstaan bij het leven van deze bijzondere ridder, alvorens we naar zijn graf zullen naderen. En zo zijn we dus eigenlijk terechtgekomen in de 15e eeuw. Willem van Dampierre, zijn zoon Gwijde en zijn kleinzoon Robrecht van Bethune hebben elk hun rol gespeeld in de geschiedenis en vervolgens plaatsgeruimd voor de Lodewijken van Nevers en van Malen. Bij de dood van Lodewijk van Malen in 1384 treedt zijn dochter Margaretha in de voetsporen van de Dampierres en maakt ze definitief een kruis over het geslacht. Voortaan zal haar echtgenoot, Philips, de lakens uitdelen in het graafschap van Vlaanderen. De tijd van de hertogen van Bourgondië breekt definitief door als hun zoon Jan zonder vrees in 1404 aantreedt als graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië. En zo ontdekken we dus ook nog een deeltje van deze geschiedenis, deze mémoire de Jean de Dadizele, die leefde tussen 1434 en 1481, aan wiens graf wij hier staan in de crypte. Ergens tussen de 23e en 24e februari van het jaar 1432, een periode van 24 uur, die in de 15e eeuw telt als schrikkeldag. Pas later zullen we om de 4 jaar een 29e dag toevoegen aan de maand februari. Met andere woorden, de 29e februari 1432 bestaat nog niet. Jan is amper 8 jaar als zijn vader overlijdt in 1440 en hij de nieuwe heer van Dadizele wordt. In 1443 trekt hij in bij zijn leermeester Jan Pochon en ondergaat hij een vorming die hem 4 jaren in Rijssel en 2 jaar in Atrecht zal houden. In 1449 verhuist de jonge man van dan 17 jaar naar Montigny, de heerlijkheid van Simon van Lalaing, de man die kanselier is van graaf Philips de Goede, de hertog van Bourgondië. Een schitterende stap voortwaarts in zijn carrière. Vooral met de wetenschap in het achterhoofd dat die Simon van Lalaing de kapitein is van het kasteel en de haven van Sluis, de stad van Oudenaarde, admiraal ter zee, en dat de man geldt als de commissaris die verantwoordelijk is voor het vernieuwen van de wetgevingen in de Vlaamse steden. En dus wanneer de teksten ons tegemoet komen, dan is het eigenlijk te lezen als een dagboek, een chronologische lijst van gebeurtenissen. Hij wordt in het bad van de Gentse opstand geworpen, waarbij de kleine Neringen het opnemen tegen de graaf. En vooral rond Gaveren gaat het er hevig aan toe. De hele lijst begint in 1452 met het beleg van Oudenaarde. Jan van Dalizede is duidelijk van de partij als de grafelijke troepen in actie schieten tegen de Gentenaars in Ruppelmonde en in Hulst. De kastelen van Schinderbeke, Poeke en Gaveren worden heroverd. De 23e mei van het jaar 1453 maken ze een einde aan het verzet van die van Gent en wordt er een vredesakkoord ondertekend. Met de achterachterkleindochter van Jan Breydel is nog niet aangebroken. Eerst staan er nog jaren gevuld met reizen naar Frankfurt, Straatsburg en de Bourgogne. Het is pas in de wedemaand, in de zomer van 1455, dat het eindelijk zover is. Hij schrijft: het huwelijk was gesloten, de 23e van de wedemaand juni te Brugge, daar zij onder trouwe daden en de trouwden in de 29e van de hooimaand te Dadizelen. Na zijn huwelijk blijft het koppel nog 6 jaar wonen bij zijn meester, Simon de Lalaing, en blijft hij zijn dienaar tot aan dienstdood. In die periode zullen er 3 kinderen ter wereld komen. Er is ook sprake van het toekennen van enkele privileges rond een weekmarkt in Dadizelen en voor de handboogschuttersgilde in 1463.

De 2e mei van 1465 treedt Jan van Dadizele in dienst bij Karel van Bourgogne. Natuurlijk bij ons beter gekend als Karel de Stoute, die op dat moment klaargestoomd wordt om zijn vader als graaf van Vlaanderen op te volgen. Het brengt hem op een reeks slagvelden in Frankrijk, Luik en Dinant, waar het conflicten regent met de Fransen als tegenpartij, maar waar zijn patroon telkens aan het langste eind trekt. In 1467 sterft Philips de Goede en wordt Karel de nieuwe graaf van Vlaanderen. Hij deed zijn eerste inkomen als graaf van Vlaanderen binnen zijn der steden van Gent de 28e dag van juni. Zo staat er in het dagboek. En daarna volgt opnieuw een ellenlange lijst van wapenfeiten die zich vooral concentreren op die van Ludieke. Jan van Dadizele die koppelt de hele tijd zijn eigen carrière als het ware aan dat van Joos van Lala, de zoon van zijn vroegere meester. En dat zal hem geen windeieren opleveren. Terwijl Joos wordt aangesteld als soeverein baljuw van Vlaanderen, schopt Jan het zelf nu al tot stedenhouder-generaal in opdracht van Lala. Eigenlijk moeten we zeggen, samen hadden ze de twee hoogste posities in Vlaanderen. In diezelfde periode zal Filip van Comen, zijn vroegere buurman, adviseur worden van de Franse koning Lodewijk de 11e. En dat betekende echt vijandschap tussen Jan van Dadizele en Filip van Comen. Het gaat erg snel. In 1477 sneuvelt de graaf tijdens een veldslag in Nancy. Joos zelf wordt na de bataille gevangen gezet. En zo wordt Jan van Dadizele de soeverein baljuw over Vlaanderen en later hoog baljuw van Gent. Met de overlidene van den hertog Karel wordt Maria zijn enige dochter erfachtig hertoginne en graafnede van Vlaanderen. De 20-jarige Maria van Bourgondië dus, de enige dochter van de gesneuvelde Karel de Stoute. Zij krijgt Vlaanderen, Artesië en nog heel veel meer in haar schoot geworpen. De nieuwe gravin is in Gent met haar stiefmoeder Margaretha van York en een handvol getrouwen. En veel van al dat Bourgondisch prestige lijkt er helaas niet meer overgebleven. De Staten-Generaal profiteert uiteraard onmiddellijk van de situatie om de puntjes op de i te plaatsen. Een tijdelijke toestand. Uiteindelijk zal blijken dat de Bourgondische achterban zich als een hecht blok achter hun gravin zal scharen. En dat ook Vlaanderen zich, na de nodige toezeggingen van Maria, zal ontpoppen tot een toegewijde partner. Onze Jan van Dadizele die bevindt zich echter in een erg delicate positie. In het gezelschap van zijn nieuwe chef staan er blijde intredes op het programma in de rumoerige steden van Gent, Brugge, Vilvoorde, Leuven, Ieper en in Brussel de wille dat gemeenten in elke steden in de wapenen op de markt stonden. Zo schrijft de ridder. De gilden hebben er al van geprofiteerd om zich onder meer meester te maken van Brugge en Ieper. Inderdaad, veel plezier kunnen deze hulpeloze Maria van Bourgondië en Jan van Dadizele onmogelijk hebben beleefd bij deze intredes. Het huwelijk van de gravin, dat zou plaatsvinden in de maand augustus, zorgt ervoor dat de Vlaamse grensregio in de meimaand van 1477 geplaagd wordt door de Fransen. En zij vallen onder meer het kasteel van Spierre aan. De voorbode van een inval in Vlaanderen. Die van Gent, Brugge, Kortrijk, Ieper, het Vrije en Wervik trekken er met hun oorlogstuig naartoe. En op korte tijd is er een flink leger opgebouwd. Helaas, stuk voor stuk, eigenlijk mensen die geen professionele soldaten zijn. En dus zullen ze al heel snel zware verliezen lijden. Dat zien we ook in de dagboeken trouwens van onze ridder Jan. Die toch met grote moed probeert om met dit leger van amateurs

De 17e augustus zal hertog Maximiliaan van Oostenrijk voor het eerst op het toneel verschijnen. Onze ridder Jan, toen nog gewoon Jan van Dadizele, is hoogbeljuw van Gent en hij zal met de gedeputeerden op weg trekken om de nieuwe machthebber welkom te heten. Deze hertog Maximiliaan zal huwen met Maria van Bourgondië. Een huwelijk dat wordt gesloten op de 19e augustus in de kapel van Wallen. En de heer van Dadizele is erbij aanwezig en te gast bij het somptueus banket later op de avond. En dan volgt op 22 juni van het jaar 1478 de vreugde bij de geboorte van Philips de Schone. Omtrent de middag in het Prinsenhof te Brugge, dat Maria van Bourgondië, de echtgenote dus van Maximiliaan van Oostenrijk, toen betrokken had, kwam ter wereld. In al de steden en dorpen van de Staten van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Artois, Namen, Holland, Zeeland, Limburg, Luxemburg enzovoort, welke aan het machtig huis van Bourgondië onderhorig waren, werd de geboorte op de prachtigste begroet, zo schrijft hij. Het is overduidelijk dat de Bourgondische rangen dus gesloten zijn. De grote feestvreugde illustreert het aldus. En dus zien we dat onze Jan van Dadizele ondertussen op een goed blaadje is komen te staan van Maria van Bourgondië, die ondertussen gehuwd is met Maximiliaan van Oostenrijk, de hertog. Overal juicht men dus het gelukkige voorval dat Maximiliaan een erfgenaam heeft gekregen toe. En dat gebeurt met ongehoorde pracht en rijkdom, en dat op alle plaatsen. En zeker niet in het minst in Brugge. Een weergave

Het zwaar gebrom van de klokken kondigt omtrent de middag de intrede van de prins aan. Tonelen en praalschavotten staan op de bijzonderste plaatsen opgericht. Overal in de straten zijn de vreugdevuren aangestoken. Met het vallen van de avond is de hele stad met toortsen en fakkels verlicht. En de volgende dag wordt er door het magistraat, in het bijzijn van Lodewijk van Brugge, de heer van Gruthuizen en Martin Lem, de burgemeester, een verbod van alle slavelijke werken uitgevaardigd. Voor de Halle, het stadhuis en het Prinsenhof, wordt er geld aan de ingezetenen uitgereikt, die allen de grootste geestdrift betuigen en de stad onder het geroep van heil, heil deden weergalmen. Een houten gaanderij, 8 voeten breed en 5 voeten boven de grond verheven, strekt zich uit van Schertogenhof, lopende door de Sint-Amandstraat, over de markt, de Breidelstraat, tot aan de zuidelijke deur van de Sint-Donaaskerk. De verheven zoldering is rijkelijk bedekt met tapijten en behangen met gouden lakens. Aan beide zijden staan de schutters van de voet- en handbooggilden. En samen met de 52 dekens en meer dan 1400 ambachtslieden die elk een flambouw in de hand houden. Een houten stok met daarboven een kleine glazen lantaarn. De afgevaardigden van de onderhorige steden zijn ook tot het feest geroepen. En om 4 uur in de namiddag schiet de stoet in gang. En beginnen de hoogwaardigheidsbekleders onder het luiden van de klokken hun tocht naar de kerk. Met vooraan de afgevaardigden van de steden die zeggenschap moeten afleggen aan Brugge. 4 van Sluis, Damme, Aardenburg, Blankenbergen en 2 van Oostende. Ze dragen allemaal een toorts van zowat 3 kilo. Ze worden gevolgd door 150 in het zwart gekleed.

de edelen van de Poorterie, met daarachter twee schepenen en een pensionaris van Gent, de heren van de Wet van Brugge en meer dan 100 heren van het Hof, dragen allen brandende waslichten in de hand. Daarna komen de geestelijken statig aangestapt. 7 gemijterde abten en 8 andere prelaten worden gevolgd door die van het kapittel van Sint Donaas, de bijzonderste kapelanen van het Hof en de bisschoppen van Sarepten en Doornik. Allemaal getooid in hun prachtigste gewaden. De stoet wordt afgesloten met nog verscheidene helden en edelen van het land. En de hertogin, Margaretha van York, de weduwe van Karel de Stoute, draagt de kleine prins in haar armen. Adolf van Ravenstein is er en ook de heer van Sankt Pol. Bizar genoeg is er echter van onze Jan van Dadizede geen sprake. Ook de Sint-Donaaskerk is rijkelijk versierd met een exclusieve doopvont centraal in het hoofdkoor. En de belangrijkste edelen heffen het kind de hoogte in. De bisschop van Doornik doopt het kind en geeft het, op verzoek van de hertogin, de naam van Philips. Net zoals zijn overleden grootvader, Philips de Goede. De kleine krijgt goud, zilver, geld en juwelen van de hoge gasten en dan vertrekt de stoet terug naar het Prinsenhof. Langs de straten waar de stoet voorbij moet, staan er duizenden mensen verzameld. Vooral op de grote markt staat er een menigte van volk. Iedereen wil het kind zien. Want, zo vertelt een oude kroniek, staan er onder de mensen van Brugge nogal wat aanhangers van Lodewijk de XI, de koning van Frankrijk, die sinds de geboorte van deze kleine overal rondbazuint dat het kind geen zoon is, maar eigenlijk een schone dochter. En wanneer de stoet eindelijk op de markt aankomt en er halt houdt, toont hertogin Margaretha het naakte kind aan het volk. Al een geluk dat het zomer was. Bekijk hier uw jonge heer Philips, voortgesproten uit het bloed van de Romeinse keizers. Zo roept ze zonder enige gijnen. En uit de duizenden monden weerklinkt nu opnieuw heil. Heil! En de heer van Ravenstein strooit gul in het rond met gouden en zilveren penningen. De feestelijke dag wordt afgesloten met een plechtig avondmaal, waarbij alle gasten die hebben deelgenomen aan de doopplechtigheid mogen aanschuiven. De huizen worden opnieuw verlicht en op de bijzonderste plekken van de stad wordt er vuurwerk afgestoken.

0: een mooie beschrijving van wat ongetwijfeld een zeer indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Het zou echter niet lang duren eer de strijd met de Fransen terug zou losbarsten. En de hulp van Jan van Dadizelen wordt daar ook bij ingeroepen. Het zou ons te ver leiden om heel deze geschiedenis met veldslagen en dergelijke meer uit de doeken te doen. Maar uiteindelijk, ondanks het feit dat de Fransen beduidend meer paardenvolk ter beschikking hebben, is er een massa van Vlaams voetvolk die prima geleid wordt door de heren van Romont en Nassau en ook vele andere ridders en edelmannen die ook al te voet aan hun zijde vechten. En de Fransen lijden verliezen. Dezelfde avond nog, de 7e augustus van 1479, zullen de Vlamingen het achtergelaten kamp van de vijand overrompelen. Artillerie, wagens en proviant liggen er voor het grijpen. Wat een schitterende buit treffen de Vlamingen daar aan. En er wacht nog een andere beloning voor een reeks Vlamingen die zich van hun beste zijde hebben laten zien tijdens de slag. 17 mensen worden tot ridder geslagen. En jawel, onze Jan van Dadizelen is daarbij. Uiteindelijk zal ridder Jan van Dadizelen de scepter zwaaien over 12 burggraafschappen. Hij is dan slechts 24 jaar en zou dus uiteindelijk een hele machtige jongeman worden hier in deze streken. Het is werkelijk niet bij te houden hoeveel huizen zouden behoren aan de familie van Jan van Dadizelen. Maar uiteindelijk zal dus in een brief van 3 september 1481 de hertog Maximiliaan de ridder Jan van Dadizelen uitnodigen aan het hof. Er was daarvoor al eerder een brief gestuurd aan onze ridder Jan die hij naast zich had neergelegd. Maar deze aandringing van de hertog Maximiliaan met de woorden, lieve en de welgeminde, God zij met u, is onze geliefde dat gij bij ons komt. De zin van Maximiliaan zullen de ridder Jan dan uiteindelijk toch aansporen om naar zijn hertog te reizen. En we weten allen hoe dat geëindigd is. Hij kwam dus om het leven in die fameuze aanslag op zijn leven. De rest is natuurlijk speculatie. En we staan hier dus aan de voet van het graf van die ridder Jan van Dadizelen, die dus onder meer een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen van wat uiteindelijk de basiliek zou worden. Een heuse ridderlijke geschiedenis hier in de crypte van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. We gaan langzamerhand afscheid nemen van onze ridder Jan van Dadizelen en gaan opnieuw naar boven. Want daar wacht zuster Johanna ons nog op om samen te naderen tot het beeld van onze Lieve Vrouw van Dadizelen, om daar onze intenties neer te leggen. Zo bereiken wij het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht vandaag.
1: Je kunt dat dicht bij haar doen, ja, ja. Dat is geen probleem. Maar hier, ja. Bij Maria, ja.
0: Zullen wij samen een wees gegroet bidden in een bijzonder voor roepingen voor jullie congregatie en voor alle intenties van de luisteraars.
1: Goed, ja.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Dadizelen,
1: bid voor ons.
0: Dank u wel, zuster Johanna. Wat een fantastisch moment dat we hier heel dicht bij het hele mooie beeldje van onze lieve vrouw van Dadizele hebben kunnen beleven. De mensen moeten maar hier allemaal een keer op bezoek komen. Hè.
1: Die engelen die daar, al dat zilver, dat is echt zilver, dat van allemaal geschonken van de mensen van Dadizele. Over zoveel jaren, dat is een... Ja, weet ik, zo moet kijken, dat zat er wat...
0: En ik zie ook dat de voet waarop Maria staat versierd is met hele grote bergkristallen.
1: Ja, dat, wat dat dan bedoelt, dat weet ik niet meer. dat kan ik niet van geven.
0: Misschien toch om de schoonheid ook uit te drukken. Ja, ja. En op een of andere manier, kristal, hè, wordt toch geassocieerd ook met de hemel. Om op deze wijze een soort van, ja, een mooie troon te geven waar Maria kan op staan. Hè.
1: Just, maar dat is wel mooi eigenlijk. Hè.
0: Ja,
1: en altijd branden er hier kaars. Kijk, dat is het beeld van Maria. En de mensen die zo'n witte kaars aan het zien, maar dat altijd dicht bij Maria zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was wel eigenlijk rang.
0: Dank u wel voor uw gebed. Voor uw leven dat u hebt gegeven. Hè?
1: Ah, jammer, jammer, jammer. Dus ik bedoel voor deze.
0: Doe stille voort.
1: Zo, ja, stille voort.
0: Dank u wel en graag tot de volgende keer.
1: Ja, ja.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht, onze bedevaart als het ware, van Kortemark bij de Zusters van Liefde, aldaar, naar onze lieve vrouw van Dadizelen en deze prachtige basiliek met zijn bijzonder ridderlijke geschiedenis in de crypte. Een volgende keer gaan wij op stap in een nieuwe tocht. Te voet, met de fiets, wie weet het vliegtuig of de helikopter. We zullen het allemaal ontvangen uit de hand van God, zoals we dat steeds doen als pelgrims in eigen land. Van harte dank voor uw meewandelen en fietsen. En graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 8 september, waarop wij het feest vieren van Maria geboorte. Met vreugde vieren wij de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt, die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum, 8 september, herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem, op de plaats van het huis waar Maria geboren is. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne van het ochtendgebed op pagina 1406. En voor de psalmen gaat u naar pagina 1556. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar Zoon aanbidden. Maria, hemelkoningin, gij neemt de wereld voor u in, sterren der zee die ons geleidt, moeder en maagd aan God gewijd. Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, een jonge loot uit oude stam, waaraan de bloem der liefde prijkt, die God en mens is tegelijk. Wij vieren uw geboortedag, met grote blijdschap en ontzag, o uitverkoren koningskind, door God en mens omstrijd bemind. Al zijn wij uit

de aarde aards. Uw liefde trekt ons hemelwaarts, die ons zo moederlijk omhult, met diepe vrede ons vervult. Lof zij aan de drievuldigheid, in aller eeuwen eeuwigheid, want door haar onvolprezen werk zijt gij de moeder van de kerk. Maria is gezegend door de Heer. Zij heeft genade gevonden bij God, die haar heil is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open, al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open, al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maria is gezegend door de Heer. Zij heeft genade gevonden bij God, die haar heil is. De Allerhoogste heeft zijn woontent geheiligd. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagens steekt hij in brand. Wees niet halstarrig, erkent mij als God, als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Allerhoogste heeft zijn woontent geheiligd. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Maagd Maria. Zijn stad op de heilige bergen, de Heer heeft haar lief, de poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van God. Eens worden Egypte en Babel geteld, tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Kus. Ook zij worden burgers van Sion. Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren. En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer. Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis. Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Maagd Maria. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Uit het boek Genesis. In die dagen riep God de mens en vroeg hem, waar zijt gij? Hij antwoordde, ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen. Maar hij zei, wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb? De mens antwoordde, de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw, hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang, omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten alle dagen van uw leven. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. En tot de vrouw heeft hij gezegd, zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap. Met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst. En tot de man heeft hij gezegd, omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doorn zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult gij werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond waaruit gij genomen zijt. Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden.

Heden is de heilige maagd Maria, geboren uit het geslacht van David. Door haar is het heil van de wereld aan ons verschenen. Haar heilig leven is een licht voor de mensheid. Laten wij met eerbied de geboorte vieren van de maagd Maria. Door haar is het heil van de wereld aan ons verschenen. Haar heilig leven is een licht voor de mensheid. Uit een preek van de heilige Andreas, bisschop van Creta, overleden in het jaar 740. Christus betekent het einde van de wet. Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet als hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat hij zelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade geleefd. De wet heeft hij namelijk onder het juk gebracht en de genade daarmee harmonisch verbonden, waarbij hij niet het eigene van het een met het eigene van het ander vermengd heeft, maar op een God zeer waardige wijze wat zwaar, slaafs en onderdrukt was, licht en vrijgemaakt heeft. Zo zullen wij dan niet meer onderworpen zijn aan de machten van de kosmos, zoals de apostel Paulus zegt, en niet meer gebukt gaan onder het slavenjuk van de letter van de wet. Dit is immers het belangrijkste van Christus' weldaden jegens ons. Dit is de openbaring van het mysterie. Dit is de vernieuwing van onze natuur. God wordt mens en de menselijke natuur die hij heeft aangenomen, wordt vergoddelijkt. Echter, bij een zo schitterende en stralende komst van God onder de mensen, moest op die vreugde ook een inleiding komen, waardoor de grote gave van het heil tot ons zou komen. Dit is nu de betekenis van de viering van het feest van vandaag. Deze inleiding is de geboorte van de Moeder Gods. De voltooiing en vervulling daarvan is echter de door God beschikte eenwording van het woord met het vlees. De maagd wordt nu immers geboren, gevoed en gevormd om moeder te zijn voor God, de koning van alle eeuwen. Hieruit komt dan ook voor ons een dubbel gewin voort. Enerzijds worden wij tot de waarheid gebracht en anderzijds worden wij bevrijd uit het slavenbestaan onder de letter van de wet. Hoe en op welke manier? Wel, de duisternis wijkt voor de komst van het licht en de genade brengt de vrijheid in plaats van de letter van de wet. Het feest dat wij vandaag vieren staat nu op de grens van beide gebeurtenissen. Het is de verbinding tussen waarheid en voorafbeelding en brengt het nieuwe in plaats van het oude. Laat nu heel de schepping jubelen en dansen en aan de vreugde van deze dag bijdragen wat dit feest waardig is. Laat er vandaag één gemeenschappelijke viering zijn van hemelse en aardse bewoners. Laat alles wat op aarde en boven de aarde is, samen feest vieren. Vandaag is immers de tempel voor de schepper van het heelal opgericht en wordt voor de schepper op nieuwe en passende wijze een schepsel bereid tot woonplaats van God.

Heden vieren wij met eerbied de geboorte van de Moeder Gods, Maria, die altijd maagd is gebleven. Haar heilig leven is een licht voor alle kerken. Laten wij met hart en ziel de lof van Christus zingen bij deze heilige viering van de hoogverheven Moeder Gods, Maria. Haar heilig leven is een licht voor alle kerken.

0: Laat ons bidden. Heer, schenk genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de Maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die naar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was
4: in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag, dinsdag 8 september, het feest van de geboorte van onze lieve vrouw. En daar gaan wij het zeker over hebben vandaag. Ook brengen wij u graag iets meer informatie over een nieuw programma op de radio dat vandaag van start gaat. Daarover later meer, eerst ter ere van onze lieve vrouw, het lied Mother Mary van Athenes.

beste luisteraars. Afgelopen zomer is er in Polen een zeer groot beeld ter ere van onze lieve vrouw ingewijd. Op zaterdag 15 augustus verzamelde zich een menigte van ongeveer 2000 mensen voor de plechtige inzegening van het monument van onze lieve vrouw van Barmhartigheid in het kleine Poolse plaatsje Konotopie. Dat is centraal in Polen gelegen. Na de heilige mis verscheen er precies op het moment waarop de bisschop het monument inzegende een helikopter boven het beeld. Duizenden rode rozenblaadjes dwarrelden al snel uit de blauwe hemel naar beneden, werden door de wind meegenomen en verspreidden zich over Maria's uitgestrekte handen. Het was een snikhete dag. Op het uitgestrekte plein aan de voet van het monument was het moeilijk om een plekje in de schaduw te vinden. Mensen waaierden zichzelf koelte toe met hun hoed, beschermden hun kinderen tegen de zon en hielden hun flesjes water binnen handbereik. Ondanks de drukkende hitte waren pelgrims uit heel Polen naar deze plaats gekomen. De plechtigheid begon met het gezamenlijk bidden van de rozenkrans. Bisschop Krzysztof Wetkowski ging voor in de mis, samen met enkele tientallen priesters die concelebreerden. Ook de voormalige Poolse president en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Lech Wałęsa, was aanwezig en zat op de eerste rij. De bisschop herinnerde de gelovigen eraan dat het monument niet zomaar op een plaats zonder religieuze geschiedenis was verrezen. Al tientallen jaren bezoeken inwoners en pelgrims een nabijgelegen kapel die is toegewijd aan onze lieve vrouw van smarten. De plaats waar wij staan is geen gewone plaats. Het is een plaats die geheiligd is door de gebeden van pelgrims, zei hij in zijn preek. De bisschop ging ook in op de indrukwekkende afmetingen van het monument. Hij gaf daaraan een veel diepere betekenis dan de discussies op internet over hoogtes en recordhouders. Alleen als God groot is, is ook de mens groot, zei hij, waarbij hij paus Benedictus de 16e citeerde. Maria is daarom niet bedoeld om de blik van de toeschouwer bij zichzelf vast te houden. Haar aanwezigheid verwijst verder. Hier slaan wij onze ogen omhoog. We richten onze ogen op Maria, die ons naar God verwijst, benadrukte de bisschop. Bij zijn overweging over de titel Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid wees de bisschop op de verbondenheid van het bisdom Wokoklawek met de heilige Faustina Kowalska, de heilige die door God werd uitgekozen om de goddelijke barmhartigheid te verkondigen, werd geboren en gedoopt in een nabijgelegen dorp. De bisschop merkte op dat barmhartigheid een geschenk van God is, maar tegelijkertijd een opdracht die aan alle christenen is toevertrouwd. Ware barmhartigheid kan niet los worden gezien van de waarheid. Zij moet tot uiting komen in concrete woorden en daden, en niet in toegeeflijkheid tegenover het kwaad. De bisschop moedigde iedereen aan om af te zien van overhaaste oordelen, kwaadsprekerij, laster en kwetsende woorden. Hij benadrukte dat het niet alleen geldt binnen gezinnen en op het werk, maar ook op sociale media, in politieke debatten en binnen christelijke gemeenschappen. Zijn woorden kregen extra betekenis omdat het monument al lang voor de inzegening tot verhitte discussies op internet had geleid. Het monument van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid overtreft qua omvang de bekendste religieuze beelden van ons continent. Het hele bouwwerk is 55,5 meter hoog. Het bestaat uit een sokkel in de vorm van een kroon van ongeveer 15 meter, waarin zich een lift en een uitkijkplatform bevinden, met daarboven een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten,
van ongeveer 40,5 meter hoog. Van dichtbij oogt het beeld ondanks zijn omvang niet zwaar of log. De onderste helft lijkt op een enorme zuil, maar Maria's gebogen hoofd en geopende handen verzachten de massaliteit van het monument. In plaats van boven de menigte uit te torenen in een gebaar van triomf, lijkt zij naar de mensen toe af te dalen. Door zijn enorme afmetingen is het monument veel hoger dan het beroemde beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Het stoot ook zonder twijfel het beeld van Christus koning in Polen van de troon. Dat was voorheen het hoogste religieuze bouwwerk van Europa. Toch is het monument geen wereldrecordhouder. Het beeld van Maria zelf, dus zonder sokkel, is lager dan het beeld van Virgen de la Paz in Venezuela. En ook van de maagd van Socavón in Bolivie. Die zijn respectievelijk 46,6 meter en 45,4 meter. Wanneer de sokkel wordt meegerekend, blijft het bouwwerk echter het hoogste object van dit soort op het Europese continent. Vanaf het uitkijkplatform in de kroon kunnen bezoekers genieten van een panoramisch uitzicht over de schilderachtige streek in Polen. Het project werd gefinancierd door Grazina en Roman Karkosik, een echtpaar dat behoort tot de rijkste ondernemers van Polen. Zij investeren al jarenlang in de ontwikkeling van die regio. Het echtpaar beschouwt het monument als een persoonlijk dankoffer met een diep spirituele betekenis. Beeldhouwer Adam Jakub Matejowski, afkomstig uit het nabijgelegen dorp Plaueza, ontwierp het beeld en koos de plaats waar het moest komen. Het staat vlak bij een heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Smarte in hetzelfde dorp. Een plaats die de familie Karkosik eveneens heeft geholpen te herstellen en uit te breiden. In het heiligdom staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarte van ongeveer 53 centimeter hoog. Veel mensen die daar Maria's voorspraak hebben ingeroepen, hebben ervaren dat hun gebeden op schijnbaar wonderbaarlijke wijze werden verhoord. Het is dit kleine beeld dat de inspiratie vormde voor de nieuwe monumentale versie. De initiatiefnemers dienden in 2023 de eerste aanvraag voor het uitkijkplatform en het monument in bij het gemeentebestuur. In oktober 2024 kregen zij een bouwvergunning. De bouw begon in januari 2025 en duurde ongeveer 18 maanden. Duizenden tonnen beton werden gestort om ervoor te zorgen dat het bouwwerk even lang stand houdt. Het monument van de Moeder van God in Konotopie in Polen behoort nu tot de bekendste religieuze bouwwerken ter wereld. Alles wijst erop dat het nog lang de titel van het hoogste beeld van zijn soort in Europa zal behouden. Maar de 12.000 mensen die op 15 augustus naar die plek kwamen, kwamen niet om het beeld op te meten. Zij kwamen om te bidden. Hoewel het monument gemakkelijk kan worden beschreven aan de hand van cijfers en statistieken, kunnen de dingen die mensen aan zijn voeten meebrachten, dankbaarheid, hoop, zorgen om hun gezin en oprechte gebeden om hulp, eenvoudigweg niet worden gemeten.

0: Beste luisteraars, wij gaan het zeker nog hebben over het feest van Maria geboorte. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. Dan komt priester Carlo ook even in de studio om het daar met ons over te hebben. Maar eerst gaan wij het hebben over een nieuw programma op Radio Maria. Vandaag gaat het programma Kunstzoekers van start. Zoals de titel misschien al laat uitschijnen, is dit een kunstprogramma. Wij gaan samen met Chris en Jaak op zoek naar de mooiste kunst in België. Zowel de gekende meesterwerken als de onbekende pareltjes zullen wij nader bekijken en leren kennen. En Chris en Jaak zullen alles beschrijven wat ze zien, zodat wij er precies zelf bij zijn. En dan krijgen wij nog wat uitleg over de kunstwerken en het ontstaan ervan. De bezochte kunstwerken zullen geen geheimen meer kennen voor ons. En vandaag is dus de eerste uitzending van dit programma. En wij bezoeken de Sint-Pauluskerk te Gent. Deze kerk, de bouw ervan, is van start gegaan in 1930. En ook alle muziek in deze uitzending zal uit die periode komen. Het is een mooi, harmonisch, neo-Romaanse kerk met witte steen bekleed. De glasramen van glazenier Camille Ganton-Defont zijn buitengewoon schoon. En ook is er een Mariabeeld met een bijzonder verhaal en een mooie boodschap. Als u graag naar deze uitzending wil luisteren, dan zeker om 10:30 luisteren naar Radio Maria. Laten wij alvast luisteren naar een fragment.
1: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer pastoor, maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
2: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
1: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen eigenlijk. Die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
2: Chris, waarom staat dat hier?
1: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan. En op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel ja, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet, kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam. Allemaal kleurige blaadjes en krulletjes. Donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog 2 schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij alsof ze helemaal geen zorgen hebben. Heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang. En die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm. En hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard. De schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God.
2: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

Beste luisteraars, we gingen het nog hebben over het feest dat wij vandaag mogen vieren. En het feest van Maria geboorte wordt al zeer lang gevierd in de kerk. Men denkt dat het feest is ontstaan in verband met de inwijding van een kerk aan Maria gewijd, de huidige Sint-Anna-kerk in Jeruzalem in de 6e eeuw. Volgens de overlevering stond hier het huis van Maria's ouders, Joachim en Anna, en zou Maria in dat huis geboren zijn. In de 8e eeuw werd het feest onder paus Sergius de Eerste, die trouwens stierf op 8 september in het jaar 701, ook in Rome gevierd. Het is het derde geboortefeest op de Romeinse kalender. Wij vieren natuurlijk de geboorte van Jezus met Kerstmis. Wij vieren ook de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni en de geboorte van de heilige maagd Maria vandaag op 8 september. Het apocryfe proto-evangelie van Jacobus vertelt ons meer over de geboorte van Maria. Dit geschrift heeft geen historische waarde, maar weerspiegelt wel de ontwikkeling van de christelijke vroomheid. Volgens dit verhaal zijn Anna en Joachim onvruchtbaar, maar bidden zij om een kind. Zij krijgen de belofte van een kind dat Gods heilsplan voor de wereld verder zal helpen verwezenlijken. Zo'n verhaal, zoals we dat ook kennen uit verschillende Bijbelse verhalen, benadrukt de bijzondere aanwezigheid van God in Maria's leven vanaf het allereerste begin. De heilige Augustinus heeft het over de verbinding van Maria's geboorte met het verlossingswerk van Jezus. Hij roept de aarde op zich te verheugen en te stralen in het licht van haar geboorte. Zij is de bloem van het veld waaruit de kostbare lelie van het dal is opgebloeid. Door haar geboorte wordt de natuur die wij van onze eerste ouders hebben geërfd, veranderd. Het openingsgebed van de mis spreekt over de geboorte van Maria's zoon als de dageraad van onze verlossing en vraagt om een vermeerdering van de vrede. De belangrijkste gebeurtenis in Maria's leven blijft altijd de aankondiging. De kerk vereert haar als de moeder van God, maar ziet haar bovenal als de leerlinge die ons bij uitstek een voorbeeld en model van christelijk leven kan geven. In haar geloof, in haar gehoorzaamheid aan haar zoon en in de manier waarop zij zich als naaste ontfermde over haar verwante Elisabeth en over het bruidspaar in Cana op hun trouwdag, is Maria een vrouw die wij vooral kunnen navolgen vanwege haar vertrouwen tijdens de donkerste momenten in het leven van Jezus, haar zoon. Hierin en in vele andere momenten uit haar leven wordt duidelijk waarom het volk van God erop vertrouwt dat het bij haar een toevlucht en troost, hulp en bescherming kan vinden. Elke menselijke geboorte kunnen wij zien als een oproep tot nieuwe hoop in de wereld. De liefde van twee mensen heeft zich verbonden met God in zijn scheppend werk. De liefhebbende ouders hebben hoop getoond in een wereld vol moeite en lijden. Het nieuwe kind draagt in zich de mogelijkheid om een instrument te worden, waardoor Gods liefde en vrede de wereld bereiken. Dit alles geldt op een wonderbaarlijke manier voor Maria. Als Jezus de volmaakte uitdrukking is van Gods liefde, dan is Maria daarvan de voorafschaduwing. Als Jezus de volheid van de verlossing heeft gebracht, dan is Maria daarvan de dageraad. Verjaardagen brengen vreugde, zowel bij degene die zijn verjaardag viert, als bij familie en vrienden. Na de geboorte van Jezus brengt de geboorte van Maria de grootst mogelijke vreugde aan de wereld. Telkens wanneer wij haar geboorte vieren,
Mogen wij vol vertrouwen hopen op een vermeerdering van de vrede in ons hart en in de wereld als geheel.

0: En ondertussen, beste luisteraars, is priester Carlo bij ons in de studio. Priester Carlo, zoals de luisteraars al konden horen, is het vandaag feest in de kerk.
1: Ja, Marieke, dat klopt. Vandaag op deze 8e september vieren we de geboorte van de heilige maagd Maria. Dat wil dus zeggen een verjaardag. We vieren de verjaardag van onze hemelse moeder. En zoals gewoonlijk, we hebben toch die traditie, kunnen we misschien een cadeau geven aan de heilige maagd Maria vandaag. En we kunnen even nadenken, dat kan een gebed zijn, dat kan een moment van meditatie zijn, dat kan een extra rozenkrans zijn, een gift geven aan Maria. Door een gebed, maar waarom ook niet een gift geven aan Radio Maria, aan het werk van de heilige maagd Maria. Elke dag laten wij ons inspireren door onze hemelse moeder om haar radio hier in ons land te verspreiden en dat met de hulp van de luisteraars en weldoeners van Radio Maria. Misschien vandaag een dag om extra weldoener te worden van Radio Maria op de verjaardag van de heilige maagd Maria, de verjaardag van onze hemelse moeder. Alvast van harte dank. En we kunnen misschien samen een wees gegroet bidden ter ere van de verjaardag van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Amen.

En zo, beste luisteraars, konden jullie het lied Viva Maria horen in een opname op het jongerenfestival in Medjugorje. Van harte, beste luisteraars, een gezegend feest gewenst op deze verjaardag van onze lieve vrouw. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Maar zoals altijd gaan wij eerst nog een Bijbelvers van de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik heb hier een kaartje getrokken. Het Bijbelvers voor deze dag komt uit Psalm 33. De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog. Psalm 33, vers 13. De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag, op 8 september, vieren wij het feest van Maria geboorte. Met vreugde vieren wij de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem op de plaats van het huis waar Maria geboren is. De hymne kan u vinden op pagina 1406. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1407. En de psalmen vindt u vanaf pagina 780. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Maria, Hemelkoningin, gij neemt de wereld voor u in. Sterre der zee, die ons geleidt, moeder en maagd aan God gewijd. Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, een jonge loot uit oude stam, waaraan de bloem der liefde prijkt, die God en mens is tegelijk. Wij vieren uw geboortedag met grote blijdschap en ontzag. O uitverkoren koningskind, door God en mens om strijd bemind. Al zijn wij uit de aarde aards, uw liefde trekt ons hemelwaarts, die ons zo moederlijk omhult, met diepe vrede ons vervult. Lof zij aan de drievuldigheid in aller eeuwen eeuwigheid, want door haar onvolprezen werk zijt gij de moeder van de kerk. Wij vieren de geboorte van de heilige maagd Maria uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Juda en het koningshuis van David. God, mijn God zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen, zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken, wanneer ik op mijn bed aan u denk. Dan blijf ik wakend over u peinzen, want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels, met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het

begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij vieren de geboorte van de heilige maagd Maria uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Juda en het koningshuis van David. Toen de heilige maagd werd geboren, ging een licht op over de wereld. Gelukkig de stam, heilig de wortel, en gezegend de vrucht daaraan ontsproten. Looft de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem. Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem. Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem. Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem. Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem. Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer. Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem. Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Toen de heilige maagd werd geboren, ging een licht op over de wereld. Gelukkig de stam, heilig de wortel, en gezegend de vrucht daaraan ontsproten. Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de maagd Maria, opdat zij voor ons ten beste spreekt bij de Heer Jezus Christus. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken te midden der zijne. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer, want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen, jubelt des heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen, gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen, trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken, neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters, voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de Maagd Maria, opdat zij voor ons ten beste spreekt bij de Heer Jezus Christus. Uit de profeet Jesaja. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een scheut bloeit op uit zijn wortel. Op hem rust de geest van de Heer. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van raad en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren. In zijn tent laat Hij haar wonen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft Hij haar uitverkoren. Uw geboorte, maagd en moeder Gods, bracht vreugde over de hele aarde, want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus, onze God. Hij heeft de vloek weggenomen en heil gebracht. Hij versloeg de dood en schonk het eeuwig leven.

Uw geboorte, maagd en moeder Gods, bracht vreugde over de hele aarde. Want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus onze God. Hij heeft de vloek weggenomen en heil gebracht. Hij versloeg de dood en schonk het eeuwig leven. Gelooft zij Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Zon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad vooraf gegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Hou ons vrij van het bederf van de zonde. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, schenk genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Lux Mundi Christus, licht van de wereld, zingen ze daar in Tessee. En vandaag hier op Radio Maria. En we zijn bijna zover. En dan gaan we beginnen met de Eucharistieviering. Nog een momentje geduld, alstublieft.

0: zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ons ook is in de naam des Heeren.

0: Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige Maagd Maria. Want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid. Christus, onze God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Na al het katholieke geweld van de afgelopen paar dagen, en dat bedoel ik natuurlijk op een hele positieve manier, zijn we nu weer wat ingekeerd, teruggekeerd tot de rust, en vieren we de prachtige feestdag van de geboorte van onze lieve vrouw, de geboorte van de heilige Maagd Maria. Het is vandaag de verjaardag van Maria. 9 maanden geleden hebben we natuurlijk het hoogfeest gevierd, op 8 december het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria die zonder zonde is, en vandaag wordt de heilige Maagd geboren. En dat is een feest dat ook in de hemel wordt gevierd natuurlijk. Het is namelijk een feest waarop we vieren dat Maria als maagd natuurlijk haar hele leven zou leven. Niet alleen als maagd omdat ze nooit een man zou hebben gekend, maar ook als maagd omdat ze nooit de zonde zou hebben gekend. Een prachtige dag die we met heel veel vreugde en met heel veel liefde mogen vieren. Voor die momenten dat we onze hemelse moeder toch hebben bedroefd door onze zondigheid, zullen we aan het begin van deze eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: hebben.
1: Laat ons bidden. God, schenk uw hemelse genade aan alle die u dienen. Laat het geboortefeest van de heilige maagd Maria de vrede versterken in hen, voor wie haar maagdelijk moederschap het begin is van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit de profeet Micha. Dit zegt de Heer. Gij, Bethlehem Ephrata, het kleinste onder Juda's geslachten. Uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik rekende op uw genade, Heer. Maak gij mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria, en alle lof waardig. Want uit u is geboren de zon der gerechtigheid, Christus onze Heer. Alleluia.
3: Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden. Peres was de vader van Geshon, Geshon van Aram, Aram van Aminabad, Aminabad van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, die uit Rahab geboren werd. Boas was de vader van Obed, geboren uit Rut. Obed was de vader van Isaï en Isaï van David de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asa, Asa van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia, Josia van Jechonia en zijn broers, in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonia de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abihud, Abihud van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak. Jozef, zoon van David, Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is in vertaling God met ons. Woord van de Heer. Broeders en zusters, beste luisteraars. We zullen straks na de Heilige Mis even een korte overhoring houden over wie nog de geslachtslijst kan oplepelen. Ja, die geslachtslijst die wordt natuurlijk niet zo heel vaak gelezen. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, en dat gaan we vandaag ook doen, waarom wordt die hele lange geslachtslijst elk jaar gelezen bij dit feest van de geboorte van Maria? Nou, het is natuurlijk primair om aan te geven dat Jezus Christus, wanneer hij wordt geboren, niet zomaar uit de hemel komt vallen. Het is niet dat ineens God zijn plannen helemaal omgooit en dat hij in het Oude Testament van alles doet, maar daarna ineens heel radicaal bijstuurt. Nee, God wil aangeven, juist bij de komst van Jezus Christus is de vervulling daar. Dus die geslachtslijst die geeft aan dat het al eeuwen daarvoor werd voorbereid en dat uiteindelijk die lang verwachte Messias, die koning Jezus Christus, geboren zal worden. En hij wordt natuurlijk niet zomaar geboren, hij wordt geboren op een hele bijzondere manier, namelijk uit de maagd Maria. Nou, dat is een groot wonder wat we meerdere keren in het jaar vieren natuurlijk. We bekijken dat leven van Maria van alle kanten. En daarom hebben we ook zoveel Mariafeesten. En ik heb nu het grote geluk in de parochie dat ik een paar mensen mag voorbereiden op hun doopsel, een paar volwassenen. En die zijn altijd verbaasd over het aantal feesten dat wij vieren in de kerk. Dan heb je net een heel groot feest achter de rug en ja hoor, daar is het volgende feest alweer. En als je daar even over na gaat denken, waarom vieren wij zoveel als katholieken? En wat is dat katholieke vieren? Wat betekent dat eigenlijk precies? Waarom is dat zo belangrijk voor ons? Nou, op het moment dat wij een feest vieren in onze katholieke kerk, dan delen we eigenlijk in de vreugde van de heilige in de hemel. Dus het is niet zo dat wij hier op aarde iets anders doen dan datgene wat ze in de hemel doen. Nee, op het moment dat wij feest vieren, dan mogen we als het ware al een klein voorproefje krijgen op die vreugde die ons wacht als we voorgoed bij God zullen zijn. En de vreugde van God om de moeder Maria is enorm. We weten natuurlijk, God is almachtig en God is ook alwetend. Maar tegelijkertijd heeft hij toch een hele kleine kwetsbare vrouw in het hart van zijn plan geplaatst. En we weten ook allemaal dat deze vrouw een vrije wil had en nog steeds heeft in de hemel zelfs. En dat uiteindelijk dat hele plan van God staat of valt bij het jaarwoord van deze eenvoudige maagd Maria. En we weten dat ze haar ja-woord niet een beetje geeft, maar vol overtuiging, met haar volledige hele hart, met haar onbevlekte hart. En dat zal ze niet één keer geven, dat zal ze keer op keer blijven herhalen. En het prachtige van dat ja-woord van de heilige maagd Maria is dat het ook nog doorklinkt in onze tijd. Het is niet iets van 2000 jaar geleden. Nee, ook in onze tijd blijft Maria haar ja-woord spreken. En natuurlijk, ik merk dat ook als ik uitleg geef, catechese geef aan aanstaande katholieken, dan willen ze veel weten over Maria, want daar is natuurlijk veel verwarring over ontstaan in de loop van de eeuwen. Waarom wordt zij zo ontzettend belangrijk gevonden in de kerk? En mogen we überhaupt wel devotie tot haar hebben? Dat is een vraag die ook regelmatig wordt gesteld. Ja, die devotie mogen we hebben. En dat is niet omdat wij dat belangrijk vinden als gelovigen of dat wij dat belangrijk vinden als kerk. Nee, dat is omdat God dat zelf aanwijst. In de heilige maagd Maria laat hij natuurlijk dat plan ontstaan. En de heilige maagd Maria is ook degene die uitroept: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Dus die Maria-devotie is niet iets wat wij zelf hebben bedacht als kerk. Het is iets dat uiteindelijk God in het hart van Maria heeft gelegd en wat Maria als het ware uitjubelt van vreugde. En Maria, de nederigheid zelf, die natuurlijk helemaal niet de blik op haarzelf wil richten, maar die ook tegelijkertijd weet, op het moment dat we onze blik op de heilige maagd richten, komen we altijd onherroepelijk ook bij Jezus Christus uit. Nou, het afgelopen weekend hebben we dat ook op een hele bijzondere manier mogen vieren. Natuurlijk met name afgelopen zaterdag, met de eerste zaterdagdevotie, die helemaal draait om het feit dat op het moment dat wij ons volledig, als het ware, thuis weten in dat onbevlekte hart van de heilige maagd Maria, dat we dan ons thuis weten in het paradijs zelf. Want in dat onbevlekte hart van Maria zijn alle grote geheimen van God bewaard gebleven. Ongerept en ongeschonden gebleven. Dus in die zin is dat onbevlekte hart van de maagd, is als het ware de ark van het verbond, het tabernakel van het nieuwe verbond. De plaats waar het levende brood uiteindelijk zich kon voeden, Jezus Christus, onze Heer. Nou, het is prachtig te beseffen dat de heilige maagd Maria van God deze zeer eervolle taak heeft gekregen om aan het einde van de schepping, van Gods schepping, we gaan natuurlijk steeds meer naar het einde toe, om daar als het ware voorop te lopen in Gods plan. We hebben afgelopen zaterdag met die eerste zaterdagdevotie ook weer ons die prachtige woorden in herinnering geroepen van Maria die ze spreekt in Fatima. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. En God wil dat de devotie tot mijn onbevlekte hart in de wereld tot stand wordt gebracht. En dan zegt ze ook nog iets prachtigs. Iedereen die mijn onbevlekt hart vereert en bemint, die zal ik plaatsen als bloemen rond de troon van God. Nou, dat is wat er uiteindelijk is gebeurd afgelopen zaterdag. Niet alleen in Amsterdam, maar op vele plaatsen. En dat is wat er ook zal blijven gebeuren de komende weken en maanden en jaren. Maria, als we heel veel liefde voor haar hebben, die schikt ons als bloemen rond de troon van God. Nou, we vieren vandaag haar verjaardag, we vieren vandaag haar geboortedag. We vieren dag dat in een diepe vreugde, namelijk een vreugde die ook wordt gedeeld door de engelen en de heiligen. En bij zo'n dag past uiteindelijk alleen maar dankbaarheid. En daarom zullen we deze heilige mis vandaag ook opdragen uit dankbaarheid voor al het goede dat God ons geeft door zijn moeder Maria.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer tot bruid worden aan.
2: Tot lof en eer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, laat uw enig geboren zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

U dan, al goede vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus en hullebisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen. En die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verwonden dezelfde gemeenschap, heren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van uw verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij aldus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u God zijn almachtige Vader. U prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker

en dringt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: In Jezus, wij verkondigen de dood. En wij beleiden tot gij wederkomt. Dat gij verheerlijkt zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in een gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: In uw eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De maagd zal een zoon ter wereld brengen, die zijn volk zal redden uit hun zonde.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, gij hebt uw kerk gesterkt door de heilige geheimen. En binnen nu laat uw volk zich vol blijdschap verheugen over het feest van de heilige maagd Maria, omdat haar geboorte een teken was van hoop voor heel de wereld en de dageraad van het heil. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Met uw
0: geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
2: Wij danken God.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aan het zesde deel gekomen van deze catechese reeks en we hebben bij de vorige aflevering de eerste periode van de heilige Theresia afgesloten. In 5 afleveringen hebben we gekeken naar het gezin, de ouders van de heilige Theresia, dan de zussen en broers die zij heeft gekend. En nu zijn we eigenlijk gekomen aan november, 15 november 1877. De heilige Theresia is nu 4 jaar en 10 maanden. Zij is geboren namelijk op 2 januari 1873. En zij zelf, later, wanneer zij haar leven gaat bekijken en gaat opschrijven in een autobiografie, zal ze zeggen dat die eerste periode een hele mooie periode was. En die loopt dus vanaf 2 januari 1873 tot zeg maar 15 november 1877. 4 jaar en 10 maanden zal ze dan zijn. Vandaag, tijdens deze aflevering, gaan we even terugblikken op deze eerste periode, om van daaruit enkele punten naar voren te brengen die zeer belangrijk zullen zijn in de andere periodes die Theresia van Lisieux zal kennen. Zij kent er eigenlijk 3. De eerste periode is deze die we reeds hebben beschreven. De tweede periode zullen we vanaf de volgende aflevering bespreken. En die zal lopen tot wanneer zij zelf in de Karmel zal binnengaan. Wanneer zij zelf zich als slotzuster zal overgeven in een leven volledig gegeven aan de Heer. En die laatste periode zal dan lopen tot aan haar dood op 24-jarige leeftijd. Maar dus zoals gezegd, we gaan vandaag even terugblikken op die eerste periode, om ze samen te vatten en er enkele punten naar voren te halen die belangrijk zijn voor de rest van haar leven. Die eerste periode gaat dus vanaf de geboorte, 2 januari 1873, tot de verhuis naar Lisieux en dit mede door het overlijden van haar moeder. We blikken even terug. We hebben reeds gezegd dat de 2 ouders van Theresia van Lisieux de heilige Louis Martin en Zélie Guérin zijn. Louis Martin, een hele brave, goede man, geboren op 22 augustus 1823 en Zélie Guérin, een zeer godvruchtige vrouw, geboren op 23 december 1831. Getrouwd op 12 juli 1858. Gezamenlijk zullen ze 9 kinderen hebben. De eerste, Louise, geboren op 22 februari 1860. De tweede, Pauline, geboren op 7 september 1861. Daarna Léonie, geboren op 3 juni 1863. Daarna volgen enkele kinderen die vroegtijdig zullen overlijden, Marie-Hélène, Marie-Joseph Louis en Marie-Joseph Jean-Baptiste. Daarna komt nog Céline, geboren op 28 april 1869. Daarna weer een meisje die vroegtijdig overlijdt, Mélanie Thérèse. En dan Theresia, geboren op 2 januari 1873. Het is een hecht gezin. 5 dochters die overleven na de kindertijd en voor wie de ouders hun best doen om ze goed op te leiden, op te voeden, het werkelijke voedsel geven. Want dat is opvoeden. Opvoeden is niet alleen richtlijnen meegeven voor het leven, maar het is waarlijk voedsel geven. En dat voedsel vindt het gezin Martin in de eerste plaats bij God, doorheen het gebed en door het beleven van de sacramenten. En nu hebben we het over Theresia zelf. We blikken terug op die eerste periode van haar leven, van 2 januari tot 15 november 1877.
Die 2 januari is natuurlijk in het jaar 1873. Want dan wordt ze geboren. Om 23:30. Zo wordt er beschreven geboorte van Marie-Françoise Thérèse Martin. Kortweg Thérèse. Woonachtig in Alençon, een dorpje in Normandië. Wat hebben we nog geweten over de heilige Theresia? Enkele dagen na haar geboorte, op 4 januari, zal ze gedoopt worden in de kerk van Onze Lieve Vrouw door pastoor Lucien Dumaine. Op 12 januari 1873 zal Zélie, de moeder, merken dat zij geen melk kan geven aan het kind. En dan wordt er een oplossing gezocht, maar niet onmiddellijk gevonden. Op 14 januari 1873 wordt de eerste glimlach van Theresia beschreven in een brief geschreven door de moeder Zélie. Tussen 17 en 19 januari van dat jaar 1873 zal zij voor het eerst ziek zijn. Een ziekte die eigenlijk afkomstig is door het slechte voedsel die zij ontvangt. De moeder zal later merken dat het feit dat zij niet haar kinderen op een normale manier kan voeden, dat dat eigenlijk gelinkt is aan haar ziekte, op dat moment nog verborgen. 2 maanden later, op 28 februari, vervalt Theresia in een ziekte. Een zware ziekte, waardoor ze eigenlijk ondervoed is. Op 10 maart van het jaar 1873, ze is op dat moment 2 maanden en 8 dagen oud, zal de toestand ernstig zijn. En ze zoeken nu echt wel een oplossing, een noodoplossing. En die zullen ze vinden bij een gezin enkele kilometers verder van het dorp Alençon, de familie Taillé. En in die familie is er een vrouw die wel voedsel zal kunnen geven aan het kind Theresia. Dat wil zeggen dat zij, Theresia, vanaf 15 maart 1873 wordt opgenomen in een ander gezin. En dit voor verschillende maanden. De ziekte van Theresia is nog niet voorbij. Het is pas op 30 maart, 2 weken na haar aankomst bij het nieuwe gezin, dat zij beter zal gaan. En dit weten we dankzij de correspondentie van die familie Taillé. De familie Taillé, de moeder noemt Roos. Roos Taillé zal verschillende keren met Theresia naar haar eigen moeder gaan. En zo weten we dat zij op 15 mei een bezoek brengt aan Alençon en zelfs meegaat naar de markt. Op 22 mei wordt er beschreven in een brief dat Thérèse op dat moment iets meer dan 6 kilo weegt. Ze is dus serieus bijgekomen en ze lijkt gezond. Op 20 juli staat er in een brief dat Thérèse goed gebruind is door de zon en reeds een, zo staat er, dikke baby is. Op 13 december 1873 wordt beschreven dat Thérèse bijna alleen wandelt. Ze kan dus al recht staan, maar wandelen gaat nog niet volledig. En zo komt zij aan haar eerste verjaardag, 2 januari 1874. En enkele dagen later, namelijk op 8 januari, zal er geschreven staan dat Thérèse helemaal alleen en zelfstandig kan stappen. Zo zien we het eerste jaar van Theresia. Een gelukkig kind, maar tegelijkertijd een kind dat in een noodsituatie is opgevangen door een ander gezin.
En zij blijft daar nog enkele maanden. Dat zal zijn tot 2 april 1874. In totaal iets meer dan een jaar dat zij aanwezig is geweest bij een vrouw die haar kon voeden. Bij een vrouw, een goede vrouw, en een gezin die haar heeft kunnen opvangen te midden van een crisis, waardoor zij toch heeft kunnen overleven. Dankzij die goedheid van het gezin dat haar heeft willen opvangen. Zo dadelijk bekijken we verder vanaf het tweede jaar.

In de terugblik van het leven van de heilige Theresia van Lisieux zijn we gekomen aan het tweede levensjaar. We hebben gezien in het eerste levensjaar is haar gezondheid slecht, omwille van het feit dat de moeder reeds ziek is, ook al is die ziekte nog verborgen, en zij zal worden opgenomen in een ander gezin. En dat duurt tot 2 april 1874. Op dat moment is Theresia 1 jaar en 3 maanden oud. Op 1 juni schrijft de moeder, Zélie, in een brief, Theresia is dan al terug enkele maanden bij haar, dat Theresia sterk, intelligent en mooi is. Op 24 juni van datzelfde jaar schrijft ze dat ze ongeveer begint te spreken over van alles en nog wat. Op 25 juni staat er dan weer in een brief dat Theresia op een schommel bijna zwaar gevallen was. Maar gelukkig heeft men haar daarvan kunnen weerhouden. Op 9 augustus 1874 is er een week dat Theresia ziek zal zijn door de tanden die beginnen uit te komen. Op 8 november staat er in een brief dat zij haar gebed zo mooi doet. Dat zal heel belangrijk zijn voor haar, namelijk dat contact met God in een persoonlijke relatie die zij van kinds af aan zal beleven. Dan zijn we aan het jaar 1875 gekomen. 2 jaar is ze dan, op 2 januari, en het is in dat jaar dat zij voor het eerst een uitdrukking zal uitspreken dat ook zij religieuze wil worden. In de maand februari wordt er dan weer gezegd dat Theresia op een bepaald moment is gevlucht van thuis om naar de mis te kunnen gaan. Ze was toen 2 jaar en 1 maand oud. Op 29 maart in datzelfde jaar 1875 zal ze voor het eerst een reis meemaken met de trein. Want daar gaat ze op bezoek bij haar tante, de zus van de moeder, die in het klooster als visitandine was. Op 4 juli, 2,5 jaar is ze dan, wordt er vaak gezegd dat Theresia verkouden is. Het zijn zo die typische kinderkwaaltjes die haar voor de rest van haar leven eigenlijk vaak ziek zullen maken. Ze geraakt er eigenlijk nooit van verlost. Op 8 oktober 1875 wordt er weer gezegd dat ze hoge koorts heeft, dat ze pijn heeft aan de tanden en dat ze een zeer zwakke maag heeft. Op 24 oktober, 2 weken later, zegt men dan weer dat ze zeer goed is met gezondheid, ze is genezen en ze is toch zo schattig, zegt de moeder. Op 5 november 1875, ze is bijna 3 jaar, wordt er gezegd door de moeder dat ze niet kan inslapen op een bepaalde avond omdat ze haar gebed nog niet had kunnen doen. Ook dit is weer belangrijk. Op zo'n jonge leeftijd reeds voelen dat de relatie met God belangrijk is en daardoor kan ze de slaap niet vatten. Op 14 november van dat jaar zal ze ook de Vespers bijwonen. De Vespers waarbij er gepreekt werd en waarbij ze zal zeggen dat ze niets had begrepen van de preek. Heel logisch waarschijnlijk, want ze was nog geen 3 jaar. Op 20 december 1875 wordt er gezegd dat ze eigenlijk zeer intelligent is en een beetje intelligenter dan andere kinderen op haar leeftijd, want ze kent op dat moment reeds al de letters van het alfabet. En zo komen we aan het jaar 1876. Op 2 januari wordt ze 3 jaar.
Op 5 maart wordt er in een brief beschreven dat ze heel veel vooruitgang boekt bij de lessen die zij ontvangt van haar oudste zus, die eigenlijk als eerste juffrouw, als eerste leerkracht zal dienen bij de opvoeding van Theresia. Op 25 maart 1876 is het verhaal dat we reeds hebben besproken, waarbij zij zichzelf pijn doet wanneer zij slaapt in haar bed, door op een onverwachte manier met haar hoofd te botsen tegen een houten staaf verbonden aan het bed. Op 14 mei wordt er in een brief beschreven dat Theresia een gouden hart heeft volgens de moeder en tegelijkertijd ook veel durf heeft, dat zij heel veel durft zeggen. Het is ook op die dag dat zij met een glimlach een aalmoes zal geven aan een oude man die ze tegenkomt op straat. Op 16 juli moeten we ook even opmerken dat Zélie voor de eerste maal in een brief haar eigen zwakte en zelfs ziekte verkondigt aan haar broer. Dit is 1 jaar voor haar eigen overlijden. Het is op dat moment dat de moeder begint zorgen te maken over de toekomst van het gezin. Maar de briefwisseling over de kinderen gaat verder. En zo schrijft zij op 8 november 1876 dat Therese de mazelen heeft, maar na 4 dagen reeds genezen zal zijn. En zo komen we aan Theresia, die 4 jaar wordt, op 2 januari 1877. Op 13 februari van dat jaar 1877 wordt er gezegd dat ze zich verveelt tijdens de preek tijdens een eucharistie. Zelfs bij de heilige kinderen kan dat eens gebeuren. Op 4 maart schrijft de moeder dan weer dat Therese over niets anders spreekt dan over de goede God. En tegelijkertijd wil zij op dat moment elke dag weten welke dag het is, want dat houdt ze graag bij. Op 22 maart, Therese is dan 4 jaar en 2 maanden, is er geschreven dat Therese nooit zou liegen voor geen goud in de wereld en dat zij met heel veel geestdrift durft spreken. Op 3 april zal ze nogmaals uitdrukking geven van het feit dat zij zich wil laten opsluiten in een klooster en dat zij wil binnentreden. Op 4 april van dat jaar zal ze haar eerste brief schrijven. En wij hebben die brief in een van de vorige catecheses voorgelezen. Dat was geschreven aan een vriendin van haar zus. Op 10 mei 1877 zal zij uitleggen aan haar iets oudere zus Céline wat de Almachtige betekent. Therese zal op dat moment zeggen: de Almachtige, wel, dat betekent dat God doet wat hij wil. Op 28 augustus, een hele belangrijke datum in deze eerste periode, zal de moeder, Zélie, om 00:30 s'nachts sterven, in aanwezigheid van haar man en de 3 oudste kinderen. Therese zal slapen en 's morgens zal zij te horen krijgen dat haar moeder is weggegaan naar de hemel. En reeds op 29 augustus zal Therese haar zus Pauline, de 2e oudste, kiezen als 2e mama. Het is op diezelfde dag dat Zélie reeds zal begraven worden op de plaatselijke begraafplaats.
En zo zullen we komen aan 15 november 1877. Dat zal de dag zijn dat het gezin Martin, de vader Louis, met de 5 dochters en een persoon die zal komen helpen voor de opvoeding van de kinderen. Het is op die dag, 15 november 1877, dat ze zullen aankomen in Lisieux, waar het gezin dan zal verblijven. Omdat de familie van de moeder, die gestorven is, vooral woonde in Lisieux en zij wensen te helpen voor het gezin, opdat de kinderen wel degelijk een goede opvoeding verder kunnen hebben zonder hun eigen moeder. En dat noemt Thérèse zelf de eerste periode in haar leven. We hebben deze periode aandachtig besproken in de vorige afleveringen en vandaag hebben we een zeer gedetailleerde biografie gegeven van het leven van Thérèse, 2 januari 1873 tot 15 november 1877. Zo dadelijk gaan we van deze eerste levensjaren enkele punten eruit halen die belangrijk zullen zijn voor de toekomst van Thérèse. Daarover zo dadelijk meer.

En na de heel gedetailleerde biografie van Therese moeten we het nu even hebben over enkele belangrijke punten. Het eerste belangrijke punt in het leven van het kleine kind Therese is het gebed. En het echte geloof. Het geloof wordt natuurlijk meegegeven, onmiddellijk, vanaf de geboorte, zeg maar, aan het kind Therese. Maar zelf neemt zij dat geloof ook echt aan. Elke dag, hoe klein ze ook nog is, gaat ze om met de goede God. En zo spreekt ze ook over God, de goede God. Wanneer ze 4 jaar en een half is, zal haar moeder sterven. En toch blijft ze spreken over de goede God. Het is niet aan iedereen gegeven, maar misschien wel zeer specifiek ook voor die tijd, dat men de dood, op zich hoe erg ook, nooit zag als een straf van God, komende van God. Men zag dat altijd, op een realistische manier, als iets dat erbij hoort. En dat is het belangrijke punt dat we echt wel uit het leven van Theresia moeten halen. Zij heeft sinds het begin een hele normale relatie met God, die zij goed noemt. Zij gelooft heel sterk en zij ziet de dood als iets dat erbij hoort. We hebben het reeds in een vroegere catechese gezegd dat ook wij elke dag opnieuw verschillende malen zeggen tot Maria: bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Maar de realiteit van de dood, wel, die duwen wij misschien graag van ons af. En eigenlijk is een christen daar wel altijd mee bezig. Niet op een negatieve manier, maar net op een positieve manier. Zoals Therese van Lisieux later zal zeggen: ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. De dood bij ons verandert. Verandert iets voor zichzelf, maar verandert ook in de gedachten die de mensen vaak over de dood hebben. Voor een gelovige is de dood geen einde, maar een overgang naar God. En Therese, en dat zien we zelfs al in haar eerste levensjaren, zal dit geloven en zal daarmee bezig zijn. Dat is het eerste punt, heel belangrijk. En zij zelf, die op een vroege leeftijd zal sterven, 24 jaar, zal dat geloof eigenlijk nooit van zich afduwen. Ook al zal ze moeilijkheden kennen op dat vlak in haar geestelijke leven, maar daarover later meer. Een tweede belangrijke punt is eigenlijk een klein detail dat beschreven staat in de gedetailleerde biografie. Namelijk, ze is nog maar 3 jaar en 4 maanden oud wanneer ze een aalmoes zal geven aan een oude man die zij op straat tegenkomt wanneer ze met haar moeder op straat wandelt. Op die jonge leeftijd zal haar hart reeds gaan naar de ander. En dat zal ze ook heel haar leven beleven. In navolging van Jezus Christus. En we zouden eigenlijk ook mogen zeggen bij Theresia, in navolging van de heilige maagd Maria, gaat haar hart naar de anderen. Sommigen beschrijven Theresia soms als een icoon van de heilige maagd Maria. Als het misschien soms moeilijk is om zich Maria voor te stellen, kunnen we doorheen het leven van Theresia van Lisieux er een icoon in opmerken. Dat wil zeggen, eigenlijk een afspiegeling van de heilige maagd Maria, die nog zoveel beter en grootser was. Zij die de moeder van God is geworden. Wel, Theresia gaat met haar hart in de eerste plaats naar God. En als tweede punt, ze gaat ook naar de naaste. En ook dat is haar meegegeven doorheen haar opvoeding van de ouders. De ouders hebben altijd zelf heel veel gedaan voor anderen. Later zullen we zien dat de vader, Louis, een heel groot deel van zijn kleinere fortuin die hij had verzameld door zijn werk, zal geven aan de kerk om er een altaar mee te bouwen. Enzovoort. Ze hadden elke maand een bepaald budget om te geven aan de armen. Theresia is daarin opgegroeid en ze neemt dat over door niet zomaar onbeduidend te zijn
tegenover de armoede van de andere. Maar haar hart gaat ook naar die ander. En dat is het tweede punt. En een derde en laatste punt dat we uit haar eerste levensjaren halen, is het feit dat Therese, hoe jong ook, al verschillende keren de uitdrukking heeft gegeven van haar wens om binnen te treden in een religieuze orde. De Karmel, dat is nog niet echt gekend voor haar op dat moment, maar wel dat ze haar leven wil geven aan Jezus, aan de goede God. En dat zal ze dan ook doen, zelfs op een zeer vroege leeftijd, met het akkoord van de paus en van de plaatselijke bisschop. Maar daarover zullen we het later zeker nog hebben. Maar belangrijk op dit moment is het feit dat zij nu reeds weet wat zij wil. En haar wil is niet zomaar eventjes een kleine vlucht, een kleine gedachte, maar is reeds iets dat gerijpt is in het hart, dat opgevoed is om zich te geven aan God en aan de naaste. Want ook al zal haar wens zijn om in een slotklooster binnen te gaan, zij heeft in het diepste van haar hart ook het grote verlangen om te evangeliseren, om zelfs naar de andere kant van de wereld te trekken om God bekend te maken bij de mensen. Op een gegeven moment in haar leven zal zij die mogelijkheid eigenlijk krijgen, maar wordt zij net op het einde ervan weerhouden door ziekte en dan ook door haar eigen sterven. We zullen het daar in de volgende catechesis zeker over hebben, want bij de volgende aflevering gaan we beginnen over die tweede periode in haar leven van 15 november 1877, waarbij ze verhuist naar Lisieux en waarbij ze verder zal moeten gaan zonder haar eigen moeder, net gestorven, maar wel met haar tweede gekozen moeder, de oudere zus Pauline, de tweede oudste van het gezin van de Martins. Maar daarover in een volgende catechese meer.

0: Radio Maria. Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
1: Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
2: Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed.

0: kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
1: Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We kunnen dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
0: Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation. Namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrika plein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
1: Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid. En dan is de kerk er gekomen.
0: Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk. Geen huizen. En ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen. Koeien. Veldjes met groenten hier en daar. Een boerderij. Die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn. Maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900. En het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid. Een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
1: Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
0: Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
1: Ja, wat is hier veel veranderd?
0: Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen. Net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie. De parochie Sint-Paulus sinds 1902. En verder zien we ook een grote school. Het Sint-Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
1: Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
0: Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de

0: betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
1: Jazeker, ja. Lees maar.
0: Ik citeer dus, hè. Inziende de vurige begeerte der gelovigen bewonenden den Kortrijkse Steenweg onder de parochie van Sint-Pieters buiten te Gent en de altijd aangroeiende bevolking deze parochie, beoogende de meerdere ere gods en het geestelijk welzijn onze diocesanen, gebruikmakende van onze bisschoppelijke macht, gehoord hebben onze synodalen raad en de eerwaarde heer pastoor van Sint-Pietersbuiten, hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pietersbuiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijkse Steenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
1: Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en is nog altijd, er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
0: Ja, dus die eerste priester van onze parochie, die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht, die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk. En de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. Onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg.

We zijn ondertussen de Sint-Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijs-wit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren en daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi samenspel, allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. Deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder de toren rijden. En als het moet in het droge uitstappen. En dan gaan we binnen. Een van de zijdeuren nemen. En dan door de tweede deur. En zo komen we de kerk binnen. En zoals altijd, het eerste wat je voelt als je deze kerk binnenkomt, is een oase van rust. Het is hier zo stil, vergeleken met de drukke stad buiten de deur. Stil, ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht aan de ene kant door de witte glazen. Een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.

0: Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
1: Ik denk dat het exact 34 jaar is. Althans, indien men de jaren erbij telt, na mijn op pensioenstelling.
0: Ja, die moet ik zeker
1: vrijwillig. Ja, ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd. Officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel toch. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch want hij heeft nu 6 parochiekerken die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk. Hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik, denk ik, nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja. Goed.
0: Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
1: Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is, terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat me af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zit eigenlijk in het eilen. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terechtkwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie. En wat nieuw was, dat was in gewapend beton. En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk, je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u. Je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien eigenlijk, ongezien, omdat het een totaal origineel constructie-element is. Daarnaast zijn er zeer veel mooie, buitengewoon mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, dat is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot 2 maal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting, met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook. En dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. Hè,
0: de glasramen.
1: De glasramen natuurlijk, hè, met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. De 6 taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn 3 glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk. Die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept heb je langs de ene kant een glasraam, een roos, zoals men dat noemt, in het Frans een rosace, met schitterende klank, kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het Evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje, de doopkapel, met ook drie glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde twee glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. Als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
0: Meneer pastoor, naast het hoge altaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
1: Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik het deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria, ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen. En u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? En het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand. Ik zou zeggen van kop tot teen en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend, dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinte getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen, zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. En eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een kapelletje, een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar er groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw hadden daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, het begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wonderen van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde. Dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks de brand is een beeld van Maria toch bewaard gebleven.
1: Ja.
0: Meneer Pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik en ik hebben ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
1: Ja.
0: Hartelijk dank.
1: En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.

0: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
1: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen eigenlijk. Die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
1: Chris, waarom staat dat hier?
0: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel Jaak, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam, allemaal kleurige blaadjes en krulletjes, donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm, en hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard, de schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt. De mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
1: Kun je even lezen wat erop staat?
0: Daar staat erop, Camille Gonton de Foix Gant.
1: Ja, Camille Gonton de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers, en daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop, om zich te onderscheiden van zijn broers. Maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje, ik vermoed naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gonton. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gonton. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste zes van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Ganton gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd. Beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets

0: berce mon cœur pour la vie.
1: Chris, laten we nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
2: Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voren in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak, heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk. Hé? En dan links, na zijn bekering, de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyne, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts, dus, is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius. Een hele moedige jongen en ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend, en het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art déco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek.

0: venster aan de rechterkant.
1: Waarom noemen ze dat een roosvenster?
0: Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel. En daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend. In een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover. En rechts van haar is God in het rood. En hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
1: Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
0: Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto. Zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen. Daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria, want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria. Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gonton. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronsen, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlare, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Rombouts kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was, hè?
1: Ja, ik ben gaan kijken en dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianenstraat 24 in Gent hier. Zijn op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gonton de Foix. De hevel is versierd in keramiek in dezelfde elegante zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en 2 figuren met de inscriptie Ars et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
0: Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianenstraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al

0: lezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdagavond 2 juni 2023 werd onze geliefde Sint-Pauluskerk voor de tweede maal slachtoffer van opzettelijke brandstichting. De schade is aanzienlijk. De voormalige bidkapel links van de linkerzijingang is volledig uitgebrand. Gordijnen van bichtstoelen, kerkstoelen enzovoort zijn vernield. De rookschade is aanzienlijk. Alle binnenmuren zijn beslagen met een fijne roetlaag. Het reinigen van de kerk zal maanden in beslag nemen. Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasteren beelden, gewoon witte beelden. Maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet verwijderen en dan afdoppen met een papiertje, zodat de roet verwijderd was. En dat was serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden. Dus in totaal 10 beelden dat we moesten reinigen.
0: Ja, het was wel een geduldwerkje, hé? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden, hé? De rechterzijkapel van de kerk, vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, 1, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt. Wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst. En de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang. Eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei, eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld. En wij gaan dan stilletjes aan naar buiten om de uitzending af te ronden.

0: En hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren. Weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitse straat. Het is een kerk uit 1930. Wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft, of dat je toch eens in de buurt bent, neem gerust een kijkje. Jullie zullen daar altijd welkom worden ontvangen. Meer informatie zul je wel kunnen terugvinden op de website van Radio Maria. Wij willen jullie luisteraars hartelijk bedanken en hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstzoekers.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een zeer goede middag vandaag op deze dinsdag 8 september. Vandaag vieren wij het feest, het hoogfeest van Maria geboorte. De verjaardag van onze lieve vrouw. En het is met vreugde dat wij de geboorte van Maria vieren. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem op de plaats van het huis waar Maria geboren is. En we bidden samen dan het middaggebed op deze dinsdag, beste luisteraars. U kan voor deze hoogdag de hymne vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1033. En de korte schriftlezing vanaf pagina 1406. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In luister straalt Maria door haar koninklijke afkomst. Vol eerbied roepen wij haar voorspraak in. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft bij mij. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woorden te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mijn wijsheid gegeven. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften, als honing zijn zij in mijn mond. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In luister straalt Maria door haar koninklijke afkomst. Vol eerbied roepen wij haar voorspraak in. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op. Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er uw standaard als trofee. Zoals men met de aks een weg baant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde
is ontwijd. Zij zeiden: laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Wij zien geen tekens meer, we hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind? Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen? Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier. De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn. Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen en diepe stromen hebt gij drooggelegd. Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan hun plaats gewezen. De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd. Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd. Geef niet uw duiven aan de havik prijs. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleine. Maar denk aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle holen en spelonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukte niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Reis op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten, dag na dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In luister straalt Maria door haar koninklijke afkomst. Vol eerbied roepen wij haar voorspraak in. Lezing uit het boek Judith. Geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft en die het zo heeft beschikt dat gij de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Gelukkig de schoot van de maagd Maria, die de Zoon van de eeuwige Vader gedragen heeft. En laat ons bidden. Heer, schenk genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in.

0: Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar daar van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie. In de lijn van Rusbroek de Wonderbare, in 1381 overleden, cultiveerden de broeders van het gemene leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waarrond men deze dagen vooral aandacht heeft, in parochies en pastorale eenheden, zijn catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie. Belangrijke aspecten uiteraard. De catechese of geloofsverdieping en onderricht voor alle leeftijden is veelal zeer beperkt en raakt onze innerlijke, intieme relatie met God amper of soms helemaal niet. Laat staan dat die echt ter sprake komt. De liturgie, het samen vieren van het geloof, met eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde, met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20, horen we de Heer zeggen: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant. Niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere of, mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering. Een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de Devotio Moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis, de noodzaak van de ervaring van de ouden, meer dan uiterlijke praktijken, opdat het innerlijk leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebieden, enzovoort. We mogen ronduit zeggen dat het als een van de meest gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we: De genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het: mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld. En het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil, en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt, en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart. Velen namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer hij wil, zoveel hij wil en aan wie hij wil, zoals het hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om voorzichtig te zijn, vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegene die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken, om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft, moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed, die op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdienste wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovige dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florens Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit.
Het biedt een structuur voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God.
is eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf, wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is, schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale

kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veel eer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe. En het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt mij niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd, in plaats van het allemaal maar achter zich te laten, te verlaten, zich juist in diep geloof aan Christus vast te houden, zich speciaal daarin te verenigen met zijn lijden, verlatenheid en graf. Een droog gebed is niet noodzakelijk een mislukt gebed. Het drukt precies een eerlijke vorm van vertrouwen uit, omdat je volhardt zonder dat je iets ontvangt wat je onmiddellijk prettig vindt. Moeder Teresa van Calcutta is hierin een heel sterk voorbeeld geweest, maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij, gedragen door Gods genade, blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid.

0: ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Moge de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Waar wij de volledige Bijbel lezen op 1 jaar tijd. Vandaag, dierbare luisteraars, zijn wij dag 8. En wij lezen vandaag Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 33. Sluit u nu pas aan of heeft u een uitzending gemist? Dat is geen enkel probleem, want alle uitzendingen kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Zoals jullie weten, lezen wij de verhalen, de boeken van de Bijbel na elkaar. En lezen wij op hetzelfde moment ook de niet-verhalende boeken. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. Beste luisteraars, het is dag 8. En wij lezen Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 33. Wij bevinden ons momenteel in de tweede tijdsperiode, de patriarchen. En wij zijn daar onze eerste patriarch aan het volgen, Abraham. Gisteren zijn wij in het boek Job, hoofdstuk 4, beginnen lezen in het eerste betoog van Elifas, een vriend van Job, die zegt dat als deze onheil hem gebeurt, dat hij dan iets onrechtvaardig moet hebben gedaan. En vandaag lezen wij het laatste deel van dit eerste betoog, in hoofdstuk 5, en beginnen wij ook aan Jobs antwoord. Laten wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis, hoofdstuk 16. Ismaël en Hagar. Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram: "Jij weet dat de Heer mijn schoot heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Ga dus naar mijn slavin. Misschien krijg ik een zoon van haar." En Abram stemde in met Sarai's voorstel. Sarai, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar haar Egyptische slavin aan haar man Abram als vrouw. Abram woonde toen al 10 jaar in Kanaan. Hij had gemeenschap met Agar en zij werd zwanger. Toen zij dat bemerkte, begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen. Daarom zei Sarai tegen Abram: "Jij bent aansprakelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd. En nu zij ziet dat zij zwanger is, word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer moge oordelen wie van ons beiden in haar recht staat." Daarop zei Abram tegen Sarai: "Jij kunt over je slavin beschikken. Doe met haar wat je wilt." Toen begon Sarai haar het leven zo onaangenaam te maken, dat zij van haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond Hagar bij een waterbron in de woestijn, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hij zei: "Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Zij zei: "Ik ben weggevlucht bij mijn meesteres Sarai." De engel van de Heer zei tegen haar: "Ga naar uw meesteres terug en dien haar." De engel van de Heer zei ook nog tegen haar: "Uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken. Zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn." De engel van de Heer verzekerde haar: "U bent nu zwanger. U zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft u verhoord in uw ellende." "Een wilde ezel wordt hij. Zijn hand gaat omhoog tegen allen. En allen verheffen de hand tegen hem. Al zijn broers trotseert hij." Toen gaf zij de Heer die tegen haar gesproken had een naam: Elroi. Want, dacht zij, ik heb God werkelijk gezien. En ik leef nog nadat ik hem gezien heb. Vandaar dat die put de put van Lachai-Roi heet. Hij ligt tussen Kades en Beret. Toen baarde Hagar voor Abram een zoon, en hij noemde die zoon Ismaël. Abram was 86 jaar toen Agar hem Ismaël baarde. Hoofdstuk 17. De besnijdenis. Toen Abram 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei: "Ik ben God de Almachtige. Richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer talrijk maken." Toen boog Abram diep neer en God sprak tot hem: "Dit is mijn verbond met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet langer Abram heten. Uw naam zal Abraham zijn. Want ik heb u vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken. Volken zal ik van u maken. Zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen, generatie na generatie, een altijd durend verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal ik aan u en uw nakomelingen geven, om het voor altijd te bezitten. En ik zal hun God zijn." Verder zei God tegen Abraham: "U moet dus mijn verbond onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Dit is mijn verbond dat u moet onderhouden. Mijn verbond met u en uw nakomelingen. Alle mannelijke personen moeten besneden worden. U moet uw voorhuid besnijden,
Dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze 8 dagen oud zijn, besneden worden, generatie na generatie. Dit geldt ook voor degenen die niet van uw stam zijn, maar die in uw huis zijn geboren of van vreemden gekocht zijn. Iedereen die dus in uw huis is geboren of door u gekocht is, moet besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw lichaam getekend een blijvend verbond zijn. Iedere onbesnedene, iedere mannelijk persoon die zijn voorhoud niet heeft laten besnijden, moet uit zijn stam verwijderd worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nu zei God tegen Abraham: Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen. Haar naam zal Sarah zijn. Ik zal haar zegenen. En ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij zei bij zichzelf: Zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen? En zou Sarah, die 90 is, nog een kind op de wereld brengen? Daarom zei hij tegen God: Laat Ismaël liever uw gunst genieten. God antwoordde: Nee. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik mijn verbond sluiten, een altijd durend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken, en een groot volk zal ik van hem maken. Maar mijn verbond zal ik sluiten met Isaak, die Sarah het volgend jaar op deze tijd zal baren. Toen God dit alles gezegd had, ging hij weg van Abraham. Toen besneed Abraham zijn zoon Ismaël en allen die bij hem in huis geboren waren of die hij gekocht had. Alle mannelijke personen in zijn huis. Nog diezelfde dag besneed hij hun voorheid, zoals God hem bevolen had. Abraham was 99 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Op dezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. Met hem werden ook al zijn huisgenoten besneden, degenen die in zijn huis geboren waren of die hij van vreemden had gekocht. Job, hoofdstuk 5. Blijf maar roepen. Is er iemand die je antwoordt? Is een van de heiligen je toevlucht? Geloof mij, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domoor gaat ervan dood. Mijn ervaring is: de dwaas schiet wel wortel, maar plotseling is zij er niet meer. Zijn kinderen zijn verre van veilig. Zij staan rechteloos in de poort, zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn familie. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Want de mens is geboren voor onrust, zoals de zonen van Reshef reizend opvliegen. Toch blijf ik het zoeken bij God, en bij God leg ik mijn zaak. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Hij plaatst geringen hoog en de treurende veilig. Hij verijdelt de opzet van de sterken. Hun handen voltooien het geplande niet. Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. Hun plannen falen. Bij dag stoten zij op duisternis. Zij tasten 's middags rond alsof het nacht is. Maar de behoeftigen redt hij uit hun gevaarlijke muil. De misdeelden redt hij uit de handen van de machtige. En er is hoop voor de armen.
en de onrechtvaardige wordt de mond gesnoerd. Zie, gelukkig is de mens die door God wordt opgevoed. Minacht de vermaningen van de Almachtige niet. Hij verwondt, maar verbindt ook. Zijn hand slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij je redder. Zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij je van de dood. In oorlog van de slag van het zwaard. Jij bent immuun voor laster. Geen onheil schrikt je af. Om honger en geweld zul je lachen. En je hoeft niet bang te zijn voor wilde beesten. Want jij hebt een verbond met de stenen van het veld. Vrede met de dieren. Vrede in je tent. Je zult je huis onderzoeken en niets missen. En je zult weten dat je kroost talrijk zal zijn. Talrijk als het gras op het veld. En je nageslacht zal talrijk zijn als het gras van het land. In kracht zul je naar het graf gaan. Als een korenschoof bij de oogst. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na. Hoofdstuk 6. Jobs antwoord aan Elifas. En Job antwoordde. Werd mijn verontwaardiging maar eens gewogen en werd mijn ondergang gelijktijdig op de weegschaal gelegd. Dan zou het zwaarder blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom spreek ik harde woorden. De pijlen van de Almachtige doordrenken mijn geest met hun woede. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei? Loeit de os boven een gevulde trog? Eet men het smakeloze zoutloos? Of is er smaak in het wit van een ei? Zulk eten raak ik niet aan. Zulk voedsel maakt mij ziek. O, mocht toch gebeuren wat ik wens en God mij geven wat ik hoop. Wilde hij mij maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Ik zou jubelen ondanks dit leed, dat hij mij niet wordt gebespaard, want ik heb de woorden van de Heilige niet verborgen. Wat is mijn kracht dat ik zou wachten? En wat is mijn einde dat ik mijn leven zou verlengen? Ben ik van steen? Is mijn vlees van ijzer? Vind ik mijn hulp niet in mijzelf? En is wijsheid van mij verdreven? De zwakkeling heeft recht op medelijden vanwege zijn vrienden. Anders is men ontrouw aan het respect voor de Almachtige. Mijn broers zijn onbetrouwbaar als een beek, zoals de stortvloed van rivieren die leeglopen. Eerst is de stortvloed donker, van smeltijs waarin de sneeuw zich verbergt. Maar die is spoorloos in de droge tijd en onvindbaar in de zomerhitte. De paden van hun wegen kronkelen. Zij gaan naar het niet en zij gaan verloren. De karavanen uit Thema keken naar hen uit. De reizigers uit Seba hoopten op hen. Zij waren beschaamd, want zij hoopten. Zij kwamen daar en waren beschaamd. Jullie zijn voor mij zoals zij, want jullie zien mijn tegenslag en zijn angstig. Heb ik soms gezegd, geef aan mij, of schenk mij een greintje van jullie rijkdom, of red mij uit de hand van een dwaas, of koop mij los uit de hand van de onderdrukkers? Leer het mij en ik zal stil zijn. Maak mij duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke woorden zijn krachtig. Maar wat beargumenteren jullie argumenten? Willen jullie mijn woorden

20 tot en met 33. De wijsheid roept. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken van de straten staat zij te roepen, bij de ingangen van de poorten. In de stad verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, beminnen jullie het onverstand en vinden de spotters genoegen in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis. Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten. Omdat jij, toen ik riep, hebt geweigerd. Omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg. Omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik om jouw rampspoed lachen. Zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt. Wanneer de schrik je overvalt als een onweer. Jouw rampspoed als een stormwind aankomt. Nood en benauwenis je overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen. Omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben verworpen. Daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid. En de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 8 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 33 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Om ons de zelfbeheersing van de rechtvaardige en zijn extreme gematigheid te leren, staat geschreven. Na 10 jaar gewoond te hebben bij Abraham haar man in het land Kanaan. Als deze tijdsperiode wordt genoemd, is dat niet zonder reden. Het is zodat wij kunnen weten hoeveel jaren de rechtvaardige deze onvruchtbaarheid heeft doorstaan, zonder te mopperen, en een zelfbeheersing heeft getoond die boven alle passies uitstijgt. Het is ook om iets anders te leren. Wanneer de schrift toevoegt, na 10 jaar gewoond te hebben bij Abraham, haar man, in het land Kanaan, gaat het niet om de tijd van hun samen zijn, maar alleen om de tijd die zij in het land Kanaan doorbrachten. Waarom is dat? Omdat God bij hun aankomst in het land Kanaan in zijn goedheid zegt: ik zal dit land aan uw nageslacht geven. Vervolgens hernieuwt hij deze belofte meerdere keren, om ons, mijn geliefden, te doen begrijpen dat ondanks het interval dat God heeft ingesteld voordat hij deze beloften vervult, de geest van de patriarch niet verstoord werd. En hij heeft de menselijke

0: redeneringen niet boven de goddelijke woorden geplaatst. En de schrift zegt: nadat zij 10 jaar samen in het land Kanaan hadden gewoond. Kijk wat een moed, wat een wijsheid. Kijk ook hoe de Heer geduldig is. En het uitstel gebruikt om hem meer roemrijk te maken. Want als hij dienaren heeft die hij bijzonder koestert, stelt hij zich niet tevreden met hun gunst, maar bekleedt hij hen met glorie, om hun geloof in het oog van allen te laten schitteren. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van ons programma vandaag. Morgen zijn wij dag 9 en dan lezen wij in Genesis hoofdstuk 18 en 19, Job hoofdstuk 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan onder meer luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tijdens het Angelusgebed van zondag 6 september, de 23e zondag door het jaar. Daar geeft hij opnieuw een meditatie over de lezingen die we hebben kunnen horen tijdens de heilige mis. Aangevuld natuurlijk met ander pauselijk nieuws, onder meer gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan een blik werpen op de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 4 september ontving de paus de heer Edgar Rinkiewicz, de president van de Republiek van Letland, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan monsignor Francesco Moralia, de patriarch van Venetië uit Italië. Ook de emeritus aartsbisschop van de Moedergod in Moskou in de Russische Federatie, monsignor Paolo Pezzi, werd door de Heilige Vader ontvangen in audiëntie. Alsook monsignor Jaime Mendez, de permanente waarnemer bij de Wereldorganisatie voor Toerisme. En dan ook een Belg, een Vlaming, die op bezoek mocht bij de Heilige Vader, kardinaal Dominique Joseph Mathieu, aartsbisschop van Teheran-Isfahan van de Latijnen uit Iran. De paus ontving ook een delegatie van het Oriel College van de Universiteit van Oxford. En hij zei tot hen het volgende. Nadat hij de audiëntie had geopend met het kruisteken en de liturgische groet, een goedemorgen allemaal en welkom. Uw eminentie, dierbare vrienden. Tijdens uw pelgrimstocht naar Rome, in de voetsporen van de heilige John Henry Newman, ter herdenking van de 700ste verjaardag van de koninklijke concessie aan het Oriel College, ben ik verheugd de rector, samen met enkele fellows en andere leden van het college, in het Vaticaan te mogen verwelkomen. Oriel heeft ongetwijfeld een lange en roemrijke geschiedenis die, zoals te verwachten valt in zo'n lange periode, vele veranderingen, gebeurtenissen en omwentelingen heeft gekend. Toch is het college standvastig gebleven in zijn christelijke identiteit. Uw jubileum is dan ook een gelegenheid om de katholieke oorsprong ervan te vieren als College van de Heilige Maagd Maria. Deze identiteit staat inderdaad centraal in wat Oriel niet louter tot een academische instelling heeft gemaakt en blijft maken, maar tot een ware geloofs- en studiecommuniteit in de diepste betekenis van het woord. Het college kan dan ook met vertrouwen terugkijken op zijn bijdragen uit het verleden als een solide fundament en leidraad voor zijn toekomstige activiteiten. In dit opzicht is de heilige John Henry Newman een schitterend voorbeeld van een geleerde die niet enkel in zijn werken, maar op nog bewonderenswaardiger wijze ook in zijn leven heeft laten zien hoe geloof en reden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn ideeën getuigden van grote concreetheid, aangezien zijn religieuze overtuigingen geworteld waren in zijn persoonlijke relatie met God, terwijl zijn academische werk even subliem als uiterst praktisch was. De grote diepgang van beide dimensies van zijn leven werd erkend toen hij werd uitgeroepen tot kerkleraar en medepatroon van de opvoedingsmissie van de kerk. Het is zeker een voorzienige samenloop van omstandigheden dat uw pelgrimstocht ter gelegenheid van het jubileum plaatsvindt in de aanloop naar een gebeurtenis die zowel voor u als voor de hele katholieke kerk zo belangrijk is. Bovendien is Newman's visie op onderwijs in de context van de huidige uitdagingen bijzonder relevant, aangezien hij een christelijke vorming voorstaat die de hele persoon omvat en de waarde van onderwijs afmeet aan de as van menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en het vermogen om het algemeen welzijn te dienen. Ook in jullie persoonlijke academische bezigheden spoor ik jullie aan om moedig naar de waarheid te zoeken en deze integrale antropologische visie te bevorderen. Zo zal jullie werk werkelijk een ontmoeting van hart tot hart met jullie broeders en zusters kunnen bevorderen en in het bijzonder met onze Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Ten slotte heeft Newman in zijn beroemde hymne Leid mij zacht licht zijn grote vertrouwen uitgedrukt dat God hem zou leiden ondanks de onzekerheden van het leven. Ik spoor jullie dan ook aan om jezelf en de toekomst van het college toe te vertrouwen aan het onvergankelijke licht van de wereld, opdat ook jullie, net als onze lieve vrouw, zijn glorie voor de wereld mogen weerspiegelen. Met deze gedachten vertrouw ik ieder van u toe aan de voorspraak van de heilige John Henry Newman en de heilige maagd Maria. En nu nodig ik u uit om op te staan, zodat ik u allen, uw gezinnen en uw dierbaren met veel genoegen de apostolische zegen mag toekennen, waarop de heilige vader hen zegende. Mooie toespraak opnieuw van Paus Leo XIV, deze keer dus bij het ontvangen van een delegatie van Oriel College uit de University of Oxford. En dat naar aanleiding van die pelgrimstocht in de voetsporen van de heilige kardinaal John Henry Newman. Op zaterdag 5 september ontving de paus monsignor Filippo Iannone, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook werd een audiëntie verleend aan kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het algemeen secretariaat van de bisschoppensynode, samen met kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En dan een naam die we ergens in de beginjaren van Radio Vaticaan en ook nog enkele jaren daarna hebben horen weer klinken. De apostolische nuncius in Litouwen, Estland en Letland, monsieur Georg Genswein. U weet, dat is de voormalige privésecretaris van paus Benedictus XVI. Ook de prefect voor het dicasterie voor de interreligieuze dialoog, kardinaal George Jacob Kovacat, werd door de paus ontvangen. En een groep zusters met een bijzonder habit, namelijk de eeuwige aanbidders van het Allerheiligste Sacrament, meer bepaald de Federatie van de Heilige Geest. Voornamelijk te vinden in Mexico, het gaat over een 30-tal gemeenschappen die daar terug te vinden zijn. En ik zeg een beetje opvallend, omdat het zij dragen een habit dat we niet zouden onmiddellijk gewoon zijn in onze streken, namelijk knalrood, met een gouden afbeelding van het Allerheiligste Sacrament van het altaar in de monstrans. Mag duidelijk zijn dat deze contemplatieve zusters een grote liefde hebben voor de Eucharistie en voor de eucharistische aanbidding. De paus zei tot hen het volgende: dierbare moeder Alma Ruth van de Heilige Geest, dierbare zusters van de eeuwige aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Het doet mij genoegen u te mogen ontmoeten tijdens deze dagen waarin u een pelgrimstocht door Italië maakt, in de voetsporen van de zalige Maria Magdalena van de Incarnatie, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Stichting van de Federatie van de Heilige Geest. Uw aanwezigheid is een stralend getuigenis van Gods vrijgevigheid, die in het menselijk hart het verlangen zaait om zijn aangezicht te zoeken en te aanschouwen. Het is het antwoord op een diep verlangen, prachtig verwoord door de psalmist. Mijn hart weet dat u gezegd hebt, zoekt mijn aangezicht. Uw aangezicht, Heer, zoek ik. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Deze voortdurende zoektocht naar het aangezicht van God, die in het bijzonder kenmerkend is voor het kloosterleven, krijgt in de roeping die u hebt ontvangen een bijzondere nuance. Zij vertaalt zich in een leven dat volledig gewijd is aan de voortdurende en stille aanbidding van een God die zich tot brood heeft gemaakt en die uitnodigt om zich met hem te verenigen in het offer op het altaar, om één lichaam te vormen. Zoals de heilige Augustinus aan de nieuwe christenen van zijn kerk uitlegt, zijn het brood en de wijn op het altaar het sacrament van de eenheid van de gelovigen in Christus. Daarom is er behoefte aan een eucharistische spiritualiteit, dat wil zeggen een spiritualiteit van kerkelijke eenheid in de liefde. Dierbare zusters, door binnen de kerk het specifieke charisma te belichamen, dat jullie van jullie stichter hebben ontvangen, zijn jullie geroepen om gemeenschap te weven met de draden van het gebed en het werk, van de eucharistische aanbidding en van het zusterlijk samenleven in de kloosters. Mogen deze tijd van genade, die jullie als pelgrims beleven in de eeuwige stad en op de plaatsen waar de orde is ontstaan, jullie vernieuwen en sterken, zodat jullie de schoonheid van het gelaat van Christus in het allerheiligste sacrament in de wereld kunnen blijven uitstralen. Mogen het getuigenis van de zalige Maria Magdalena van de Incarnatie jullie aansporen om jullie wijding te blijven beleven met hernieuwde hoop en een verlangen naar heiligheid, in het besef dat trouw aan de oude en altijd nieuwe wijsheid van het evangelie de beste weg is voor allen die geleid door de Heilige Geest zich toewijden aan de liefde voor God en de naaste. Mogen de Heer u zegenen en mogen onze lieve vrouw van Guadalupe u beschermen met haar hemelse mantel. Ik dank u. De mooie woorden van Paus Leo XIV, naar aanleiding van deze audiëntie met de zusters van de eeuwigdurende aanbidding van het allerheiligste sacrament van het altaar. Gesticht dus door de zalige Maria Magdalena van de Incarnatie, wiens leven u ook trouwens op Radio Maria beter zal leren kennen door het programma Rijkdom van het Geloof. Op maandag 7 september dan ontving de paus ook nog de emeritus aartsbisschop van Huancayo in Peru, kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno. En volgde een interdicasteriële vergadering waarbij de Heilige Vader de hoofden van de verschillende dicasteries, zeg maar eigenlijk de ministeries van het Vaticaan, heeft samengeroepen voor een vergadering. Tot nu toe werd verder geen informatie gegeven over de reden of wat er werd besproken. Misschien komt dat in een volgende aflevering nog aan bod. Op vrijdagavond 5 september was er een prachtige gebeurtenis in het Vaticaan. Honderden medewerkers van het Vaticaan en hun gezinnen mochten in de Vaticaanse tuinen genieten van hun jaarlijkse gezinsfeest. Terwijl hij de ouders en de kinderen begroette die zich op de binnenplaats van het gouverneurspaleis hadden verzameld, haalde de paus een uitspraak van de heilige paus Johannes Paulus II aan. Het gezin is de spiegel waarin God zichzelf ziet. God wil zichzelf zien in onze gemeenschap, in ons gezin. God is aanwezig in jullie gezin. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader daarin, want op een bepaald moment heeft hij ook nog een anekdote verteld, een korte toespraak tot de kinderen die ondertussen ook viraal is gegaan. We laten nu luisteren naar een audiofragment van deze ontmoeting.
3: Durante l'estate ho avuto l'opportunità di incontrarmi con molti dei bambini. Vedo, sono molto contento di trovarvi qui. Tutti hanno imparato un po' di matematica. Quanto è 6, 7, 6, 7? Guarda. Fanno 13. Molto bello, vedi?
2: Een grappige anekdote van de Heilige Vader die zegt, ja, veel van de kinderen die we hier mogen ontmoeten, die hebben deze zomer wel een beetje wiskunde geleerd. Hoeveel is 6767? Verwijzend dus naar, ja, die trend die onder de jeugd ronde doet. En betekent eigenlijk niet specifiek iets. Niemand weet wat het eigenlijk echt betekent. Het enige wat het veroorzaakt is een enorm groot enthousiasme bij jonge kinderen. En dus ja, zeer zeker de gelegenheid om die 6-7 nog eens boven te halen. En hij kon goed rekenen, want hij kwam uit op 13. Dat hoorde u ook. De paus zei verder ook nog dat eigenlijk er twee van de grootste wonderen gebeuren in het gezinsleven. Namelijk leven schenken en liefde schenken. Ik wil jullie allen, jullie gezinnen bedanken voor het grote wonder dat jullie zijn. En de paus moedigde de gezinnen aan om zichzelf elke dag te zien als een spiegel van God en opnieuw te ontdekken wat het betekent om leven en liefde te schenken in plaats van enkel voor zichzelf te leven. We moeten niet egoïstisch zijn, maar ons leven geven voor anderen, in het gezin, onder vrienden, en zelfs onder diegenen die nog geen vrienden van ons zijn, zo zei de paus. Mogen onze viering vanavond ook een spiegel zijn van Gods liefde, zo zei hij nog, terwijl hij bad dat gezinnen de vreugde die enkel God kan geven en de vreugde van het samen zijn mogen ervaren. Even later leerden enkele tieners hem een uitdrukking die onder jongeren in de mode is, namelijk aura. Het woord verwijst naar het charisma of de uitstraling die iemand heeft. En ja, we mogen toch wel zeggen dat ongetwijfeld heel veel mensen die in hun jongere jaren de heilige paus Johannes Paulus II hebben mogen kennen en ervaren, dat men een beetje datzelfde type van charisma ervaart ook bij paus Leo XIV. Dat is toch een opmerking die al verschillende keren ook gevallen is.

0: rol, zoals de Heilige Vader het ook heeft benadrukt, die zeer kostbaar is en waarbij het wonder van het gezin helemaal centraal stond. Daarna is hij vanuit het gouverneurspaleis dan naar beneden gekomen om de jongste kinderen te begroeten, om hen te zegenen en ook de ouders te ontmoeten. U moet het u voorstellen, de tuinen die stonden vol met tal van spelletjes, springkussens, eten en activiteiten voor iedereen. Een groot feest dus daar. En zo, dierbare luisteraars, gaan we ook nog luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus. Dat kon u ook meevolgen via Radio Vaticaan Live op zondag natuurlijk. Proberen we altijd met de Heilige Vader op deze wijze verbonden te zijn. We gaan luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft uitgesproken op dat moment.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
0: Het woord van God dat in de liturgie van deze zondag wordt verkondigd, biedt ons enkele fundamentele richtlijnen voor ons denken en handelen. We lezen in de brief aan de Romeinen dat elk gebod zich in dit woord samenvat. Je zult je naaste liefhebben als jezelf. De heilige Paulus benadrukt dit punt met een zeer krachtig beeld dat ook in het Onze Vader voorkomt. Hij schrijft namelijk: broeders, wees niemand iets verschuldigd behalve wederzijdse liefde. Jezus heeft ons geleerd om vergeving van schulden te vragen en in de praktijk te brengen. Er is echter een schuld die wij elkaar verschuldigd zijn, zonder erdoor gevangen te raken, de schuld van de wederzijdse liefde. Alle aandacht, zorg en het goede dat we hebben ontvangen maken ons vrijer en beter in staat om verantwoordelijkheid te dragen. In het evangelie van deze zondag stelt Jezus elke christelijke gemeenschap tenminste twee manieren voor om wederzijdse liefde te beoefenen. De eerste is het vermogen tot broederlijke vermaning. Het is een delicate kunst die maar al te vaak wordt vergeten en die openhartigheid en geleidelijkheid vereist. Eerlijk met elkaar spreken, eerst onder vier ogen, vervolgens indien nodig met twee of drie personen. En tenslotte, wanneer dat nodig is met de gehele gemeenschap, betekent de realiteit onder ogen zien en problemen en conflicten omzetten in momenten van groei. Klagen en roddelen zijn gemakkelijker, maar leveren niets op en verlammen veel situaties. Het evangelie daarentegen leert ons vrijheid in liefde. Er is nog een tweede manier om broederlijk lief te hebben, die volgens Jezus zelfs het gebed verandert, het eens worden. Niet alleen wanneer er een conflict is, maar ook om God om een gave te vragen. De Heer zegt: als twee van jullie op aarde het eens worden om iets vragen, zal mijn Vader in de hemel het hun schenken. Deze belofte suggereert dat wij gemeenschappelijke verlangens, gemeenschappelijk leed en gemeenschappelijke hoop kunnen hebben en door het gebed kunnen groeien in eenheid. Zonder geloof zou iedereen zich eenzaam kunnen voelen en wantrouwen tegenover anderen staan en als vreemden en vijanden beschouwen. Door genade zijn we daarentegen broeders en zusters die het met elkaar eens kunnen zijn, door elkaar te ontmoeten, elkaar te vergeven en naar elkaar te luisteren in de Heer.
1: Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore.
0: Laten wij Maria, die na de aankondiging van de engel haastig naar haar verwante Elisabeth ging om de vreugde en de inspanningen van de zwangerschap te delen, vragen om ook ons de vreugdevolle plicht van broederlijke liefde bij te brengen.

Zo heeft de heilige vader pater Seri Kipa benoemd tot hulpbisschop van het bisdom van Kiev, Zhytomyr in Oekraïne. En hij benoemde monsieur Ferenc Palanki tot metropoliet aartsbisschop van Kaloksa Keksemet in Hongarije. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Een beetje minder nieuws dan gewoonlijk, maar niet getreurd. We zijn er een volgende keer opnieuw om u zeker op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. En dan zullen we het onder meer nog hebben over de heilige mis die de paus heeft gecelebreerd op 7 september in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in Genazzano. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
2: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag, dinsdag 8 september, het feest van de geboorte van onze lieve vrouw. En daar gaan wij het zeker over hebben vandaag. Ook brengen wij u graag iets meer informatie over een nieuw programma op de radio dat vandaag van start gaat. Daarover later meer, eerst ter ere van onze lieve vrouw, het lied Mother Mary van Athenes.

Beste luisteraars, afgelopen zomer is er in Polen een zeer groot beeld ter ere van onze lieve vrouw ingewijd. Op zaterdag 15 augustus verzamelde zich een menigte van ongeveer 2000 mensen voor de plechtige inzegening van het monument van onze lieve vrouw van Barmhartigheid in het kleine Poolse plaatsje Konotopi. Dat is centraal in Polen gelegen. Na de heilige mis verscheen er precies op het moment waarop de bisschop het monument inzegende een helikopter boven het beeld. Duizenden rode rozenblaadjes dwarrelden al snel uit de blauwe hemel naar beneden, werden door de wind meegenomen en verspreidden zich over Maria's uitgestrekte handen. Het was een snikhete dag. Op het uitgestrekte plein aan de voet van het monument was het moeilijk om een plekje in de schaduw te vinden. Mensen waaierden zichzelf koelte toe met hun hoed, beschermden hun kinderen tegen de zon en hielden hun flesjes water binnen handbereik. Ondanks de drukkende hitte waren pelgrims uit heel Polen naar deze plaats gekomen. De plechtigheid begon met het gezamenlijk bidden van de rozenkrans. Bisschop Krzysztof Witkowski ging voor in de mis, samen met enkele tientallen priesters die concelebreerden. Ook de voormalige Poolse president en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Lech Wałęsa, was aanwezig en zat op de eerste rij. De bisschop herinnerde de gelovigen eraan dat het monument niet zomaar op een plaats zonder religieuze geschiedenis was verrezen. Al tientallen jaren bezoeken inwoners en pelgrims een nabijgelegen kapel die is toegewijd aan onze lieve vrouw van smarten. De plaats waar wij staan is geen gewone plaats. Het is een plaats die geheiligd is door de gebeden van pelgrims, zei hij in zijn preek. De bisschop ging ook in op de indrukwekkende afmetingen van het monument. Hij gaf daaraan een veel diepere betekenis dan de discussies op internet over hoogtes en recordhouders. Alleen als God groot is, is ook de mens groot, zei hij, waarbij hij paus Benedictus de 16e citeerde. Maria is daarom niet bedoeld om de blik van de toeschouwer bij zichzelf vast te houden. Haar aanwezigheid verwijst verder. Hier slaan wij onze ogen omhoog. We richten onze ogen op Maria, die ons naar God verwijst, benadrukte de bisschop. Bij zijn overweging over de titel Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid wees de bisschop op de verbondenheid van het bisdom Wokoklawek met de heilige Faustina Kowalska. De heilige die door God werd uitgekozen om de goddelijke barmhartigheid te verkondigen, werd geboren en gedoopt in een nabijgelegen dorp. De bisschop merkte op dat barmhartigheid een geschenk van God is, maar tegelijkertijd een opdracht die aan alle christenen is toevertrouwd. Ware barmhartigheid kan niet los worden gezien van de waarheid. Zij moet tot uiting komen in concrete woorden en daden, en niet in toegeeflijkheid tegenover het kwaad. De bisschop moedigde iedereen aan om af te zien van overhaaste oordelen, kwaadsprekerij, laster en kwetsende woorden. Hij benadrukte dat het niet alleen geldt binnen gezinnen en op het werk, maar ook op sociale media, in politieke debatten en binnen christelijke gemeenschappen. Zijn woorden kregen extra betekenis omdat het monument al lang voor de inzegening tot verhitte discussies op internet had geleid. Het monument van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid overtreft qua omvang de bekendste religieuze beelden van ons continent. Het hele bouwwerk is 55,5 meter hoog. Het bestaat uit een sokkel in de vorm van een kroon van ongeveer 15 meter, waarin zich een lift en een uitkijkplatform bevinden.
met daarboven een beeld van onze lieve vrouw van smarten, van ongeveer 40,5 meter hoog. Van dichtbij oogt het beeld ondanks zijn omvang niet zwaar of log. De onderste helft lijkt op een enorme zuil, maar Maria's gebogen hoofd en geopende handen verzachten de massaliteit van het monument. In plaats van boven de menigte uit te torenen in een gebaar van triomf, lijkt zij naar de mensen toe af te dalen. Door zijn enorme afmetingen is het monument veel hoger dan het beroemde beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Het stoot ook zonder twijfel het beeld van Christus koning in Polen van de troon. Dat was voorheen het hoogste religieuze bouwwerk van Europa. Toch is het monument geen wereldrecordhouder. Het beeld van Maria zelf, dus zonder sokkel, is lager dan het beeld van Virgen de la Paz in Venezuela. En ook van de maagd van Socavón in Bolivie. Die zijn respectievelijk 46,6 meter en 45,4 meter. Wanneer de sokkel wordt meegerekend, blijft het bouwwerk echter het hoogste object van dit soort op het Europese continent. Vanaf het uitkijkplatform in de kroon kunnen bezoekers genieten van een panoramisch uitzicht over de schilderachtige streek in Polen. Het project werd gefinancierd door Grazina en Roman Karkosik, een echtpaar dat behoort tot de rijkste ondernemers van Polen. Zij investeren al jarenlang in de ontwikkeling van die regio. Het echtpaar beschouwt het monument als een persoonlijk dankoffer met een diep spirituele betekenis. Beeldhouwer Adam Jakub Matejowski, afkomstig uit het nabijgelegen dorp Plaueza, ontwierp het beeld en koos de plaats waar het moest komen. Het staat vlak bij een heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Smarten in hetzelfde dorp. Een plaats die de familie Karkosik eveneens heeft geholpen te herstellen en uit te breiden. In het heiligdom staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten van ongeveer 53 centimeter hoog. Veel mensen die daar Maria's voorspraak hebben ingeroepen, hebben ervaren dat hun gebeden op schijnbaar wonderbaarlijke wijze werden verhoord. Het is dit kleine beeld dat de inspiratie vormde voor de nieuwe monumentale versie. De initiatiefnemers dienden in 2023 de eerste aanvraag voor het uitkijksplatform en het monument in bij het gemeentebestuur. In oktober 2024 kregen zij een bouwvergunning. De bouw begon in januari 2025 en duurde ongeveer 18 maanden. Duizenden tonnen beton werden gestort om ervoor te zorgen dat het bouwwerk even lang stand houdt. Het monument van de Moeder van God in Konotopi in Polen behoort nu tot de bekendste religieuze bouwwerken ter wereld. Alles wijst erop dat het nog lang de titel van het hoogste beeld van zijn soort in Europa zal behouden. Maar de 12.000 mensen die op 15 augustus naar die plek kwamen, kwamen niet om het beeld op te meten. Zij kwamen om te bidden. Hoewel het monument gemakkelijk kan worden beschreven aan de hand van cijfers en statistieken, kunnen de dingen die mensen aan zijn voeten meebrachten, dankbaarheid, hoop, zorgen om hun gezin en oprechte gebeden om hulp, eenvoudigweg niet worden gemeten.

0: Beste luisteraars, wij gaan het zeker nog hebben over het feest van Maria Geboorte. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. Dan komt priester Carlo ook even in de studio om het daar met ons over te hebben. Maar eerst gaan wij het hebben over een nieuw programma op Radio Maria. Vandaag gaat het programma Kunstzoekers van start. Zoals de titel misschien al laat uitschijnen, is dit een kunstprogramma. Wij gaan samen met Chris en Jaak op zoek naar de mooiste kunst in België. Zowel de gekende meesterwerken als de onbekende pareltjes zullen wij nader bekijken en leren kennen. En Chris en Jaak zullen alles beschrijven wat ze zien, zodat wij er precies zelf bij zijn. En dan krijgen wij nog wat uitleg over de kunstwerken en het ontstaan ervan. De bezochte kunstwerken zullen geen geheimen meer kennen voor ons. En vandaag is dus de eerste uitzending van dit programma. En wij bezoeken de Sint-Pauluskerk te Gent. Deze kerk, de bouw ervan, is van start gegaan in 1930. En ook alle muziek in deze uitzending zal uit die periode komen. Het is een mooi, harmonisch, neo-romaanse kerk met witte steen bekleed. De glasramen van glazenier Camille Ganton-Defont zijn buitengewoon schoon. En ook is er een Mariabeeld met een bijzonder verhaal en een mooie boodschap. Laten wij alvast luisteren naar een fragment.
1: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
2: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
1: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met drie mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen. Eigenlijk, die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
2: Chris, waarom staat dat hier?
1: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint-Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint-Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd, in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij drie grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel ja, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet, kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam. Allemaal kleurige blaadjes en krulletjes. Donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm, en hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard, de schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

Beste luisteraars, we gingen het nog hebben over het feest dat wij vandaag mogen vieren. En het feest van Maria geboorte wordt al zeer lang gevierd in de kerk. Men denkt dat het feest is ontstaan in verband met de inwijding van een kerk aan Maria gewijd, de huidige Sint-Anna-kerk in Jeruzalem in de 6e eeuw. Volgens de overlevering stond hier het huis van Maria's ouders, Joachim en Anna, en zou Maria in dat huis geboren zijn. In de 8e eeuw werd het feest onder paus Sergius de I, die trouwens stierf op 8 september in het jaar 701, ook in Rome gevierd. Het is het derde geboortefeest op de Romeinse kalender. Wij vieren natuurlijk de geboorte van Jezus met Kerstmis. Wij vieren ook de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni. En de geboorte van de heilige maagd Maria vandaag op 8 september. Het apocryfe proto-evangelie van Jacobus vertelt ons meer over de geboorte van Maria. Dit geschrift heeft geen historische waarde, maar weerspiegelt wel de ontwikkeling van de christelijke vroomheid. Volgens dit verhaal zijn Anna en Joachim onvruchtbaar, maar bidden zij om een kind. Zij krijgen de belofte van een kind dat Gods heilsplan voor de wereld verder zal helpen verwezenlijken. Zo'n verhaal, zoals we dat ook kennen uit verschillende Bijbelse verhalen, benadrukt de bijzondere aanwezigheid van God in Maria's leven vanaf het allereerste begin. De heilige Augustinus heeft het over de verbinding van Maria's geboorte met het verlossingswerk van Jezus. Hij roept de aarde op zich te verheugen en te stralen in het licht van haar geboorte. Zij is de bloem van het veld waaruit de kostbare lelie van het dal is opgebloeid. Door haar geboorte wordt de natuur die wij van onze eerste ouders hebben geërfd, veranderd. Het openingsgebed van de mis spreekt over de geboorte van Maria's zoon als de dageraad van onze verlossing en vraagt om een vermeerdering van de vrede. De belangrijkste gebeurtenis in Maria's leven blijft altijd de aankondiging. De kerk vereert haar als de moeder van God, maar ziet haar bovenal als de leerlinge die ons bij uitstek een voorbeeld en model van christelijk leven kan geven. In haar geloof, in haar gehoorzaamheid aan haar zoon en in de manier waarop zij zich als naaste ontfermde over haar verwante Elisabeth en over het bruidspaar in Cana op hun trouwdag, is Maria een vrouw die wij vooral kunnen navolgen vanwege haar vertrouwen tijdens de donkerste momenten in het leven van Jezus, haar zoon. Hierin en in vele andere momenten uit haar leven wordt duidelijk waarom het volk van God erop vertrouwt dat het bij haar een toevlucht en troost, hulp en bescherming kan vinden. Elke menselijke geboorte kunnen wij zien als een oproep tot nieuwe hoop in de wereld. De liefde van twee mensen heeft zich verbonden met God in zijn scheppend werk. De liefhebbende ouders hebben hoop getoond in een wereld vol moeite en lijden. Het nieuwe kind draagt in zich de mogelijkheid om een instrument te worden, waardoor Gods liefde en vrede de wereld bereiken. Dit alles geldt op een wonderbaarlijke manier voor Maria. Als Jezus de volmaakte uitdrukking is van Gods liefde, dan is Maria daarvan de voorafschaduwing. Als Jezus de volheid van de verlossing heeft gebracht, dan is Maria daarvan de dageraad. Verjaardagen brengen vreugde, zowel bij degene die zijn verjaardag viert, als bij familie en vrienden. Na de geboorte van Jezus brengt de geboorte van Maria de grootst mogelijke vreugde aan de wereld. Telkens wanneer wij haar

0: En ondertussen, beste luisteraars, is priester Carlo bij ons in de studio. Priester Carlo, zoals de luisteraars al konden horen, is het vandaag feest in de kerk.
1: Ja, Marieke, dat klopt. Vandaag op deze 8e september vieren we de geboorte van de heilige maagd Maria. Dat wil dus zeggen een verjaardag. We vieren de verjaardag van onze hemelse moeder. En zoals gewoonlijk, we hebben toch die traditie, kunnen we misschien een cadeau geven aan de heilige maagd Maria vandaag. En we kunnen even nadenken, dat kan een gebed zijn, dat kan een moment van meditatie zijn, dat kan een extra rozenkrans zijn, een gift geven aan Maria. Door een gebed, maar waarom ook niet een gift geven aan Radio Maria, aan het werk van de heilige maagd Maria. Elke dag laten wij ons inspireren door onze hemelse moeder om haar radio hier in ons land te verspreiden en dat met de hulp van de luisteraars en weldoeners van Radio Maria. Misschien vandaag een dag om extra weldoener te worden van Radio Maria op de verjaardag van de heilige maagd Maria, de verjaardag van onze hemelse moeder. Alvast van harte dank. En we kunnen misschien samen een wees gegroet bidden ter ere van de verjaardag van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
0: De Heer is met u.
1: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen.

En zo, beste luisteraars, konden jullie het lied Viva Maria horen in een opname op het jongerenfestival in Medjugorje. Van harte, beste luisteraars, een gezegend feest gewenst op deze verjaardag van onze lieve vrouw. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Maar zoals altijd gaan wij eerst nog een Bijbelvers van de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik heb hier een kaartje getrokken. Het Bijbelvers voor deze dag komt uit Psalm 33. De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog. Psalm 33, vers 13. De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars, is het 5 uur geworden. Tijd om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag op 8 september het feest van Maria geboorte. De hymne kan u vinden op pagina 1406. De korte schriftlezing iets daarna op pagina 1409. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1567. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Maria, Hemelkoningin, gij neemt de wereld voor u in. Sterre der zee, die ons geleidt, moeder en maagd aan God gewijd. Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, een jonge loot uit oude stam, waaraan de bloem der liefde prijkt, die God en mens is tegelijk. Wij vieren uw geboortedag met grote blijdschap en ontzag. O uitverkoren koningskind, door God en mens om strijd bemind. Al zijn wij uit de aarde aards, uw liefde trekt ons hemelwaarts, die ons zo moederlijk omhult, met diepe vrede ons vervult. Lof zij aan de drievuldigheid, in aller eeuwen eeuwigheid, want door haar onvolprezen werk zijt gij de moeder van de kerk. Uit het geslacht van Jesse is de maagd Maria voortgekomen. In haar bruidsvertrek is de geest van de Allerhoogste binnengegaan. Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden, Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd, naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk, zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren, daar staan de zetels van het recht. De troon van Davids huis, bid dan om vrede voor Jeruzalem. Dat ieder die u lief heeft veilig zij, dat eendracht heersen binnen uw omwalling. In al uw huizen rust, terwille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe, terwille van het huis van onze God. Bid ik voor u om zegen, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit het geslacht van Jesse is de maagd Maria voortgekomen. In haar bruidsvertrek is de geest van de Allerhoogste binnengegaan. Heden vieren wij de geboorte van de maagd Maria. God zag neer op haar schoonheid en bezocht zijn eenvoudige dienstmaagd. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs, als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs, vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht, gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend, kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave, als pijlen gelegd in de hand van de strijder. zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heden vieren wij de geboorte van de Maagd Maria. God zag neer op haar schoonheid en bezocht zijn eenvoudige dienstmaagd. Gezegend en alle lof waardig is de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria. Wij vieren haar geboortedag en roepen haar voorspraak in bij de Heer. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend en alle lof waardig is de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria. Wij vieren haar geboortedag en roepen haar voorspraak in bij de Heer. Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Rome. Zij zijn Israëlieten. Hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees. God, die boven alles verheven is, zij gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. De Heer is met u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Met eerbied vieren wij de geboorte van de roemrijke Maagd Maria. God zag genadig neer op haar eenvoud en liet haar door een engel zeggen dat zij de verlosser der wereld zou ontvangen.

Met eerbied vieren wij de geboorte van de roemrijke maagd Maria. God zag genadig neer op haar eenvoud en liet haar door een engel zeggen dat zij de verlosser der wereld zou ontvangen. Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken. Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde. En laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, schenk genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Van harte welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we op reis naar Guinea. Guinea-Conakry. Het is een West-Afrikaans land aan de Atlantische Oceaan. Het land ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust. Guinea grenst aan maar liefst 6 landen. In het noorden Guinea-Bissau en Senegal, in het oosten Mali en Ivoorkust en in het zuiden Sierra Leone en Liberia. Het land is ongeveer 8 keer zo groot als België. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 245.857 vierkante kilometer. Men schat de inwoners tussen de 14,5 miljoen en de 15,4. De hoofdstad en grootste stad is Conakry. Guinea wordt trouwens vaak Guinea-Conakry genoemd ter onderscheiding van Guinea-Bissau en Equatoriaal Guinea. Wat is de taal? Wel, de officiële taal is eigenlijk Frans. Het is een erfenis uit de koloniale periode. Dit wordt ook gebruikt in het onderwijs en bij de overheid. Nationale talen zijn er veel. Er worden tientallen lokale talen gesproken. De 3 grootste zijn Pular, Fula, Maninka, of ook Mandika genoemd, en Susu. Guinea-Conakry, dit land, behoort volgens internationale maatstaven tot de armere landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens en werkt in de landbouw. Het land is paradoxaal genoeg extreem rijk aan grondstoffen. Guinea beschikt over 's werelds grootste voorraad bauxiet, de grondstof voor aluminium. En grote voorraden ijzererts, goud en diamant. Maar politieke instabiliteit, corruptie en gebrekkige infrastructuur zorgen er echter voor dat de bevolking hier historisch gezien weinig van terugziet. We hebben het daar juist gehad over enkele grote talen, nationale talen die er gesproken worden. Die behoren eigenlijk ook tot diverse etnische groepen. En we gaan enkele van die etnische groepen samen overlopen. De 3 voornaamste. Ten eerste heb je de Fulani. Dat is ongeveer 33-40% van de bevolking. Dan Mandika. Dat is ook 30% van de bevolking, vooral in het oosten. Susu. Dat is 20% van de bevolking die tot deze etnische groep behoort. Dat is vooral in de kustregio rond Conakry. En dan heb je ook nog kleinere groepen zoals de Kisi, Guerzé en Toma in het bosrijke zuidoosten. Wat zijn de geloofsovertuigingen in Guinea-Conakry? 85-89% van de bevolking is moslim. Vrijwel uitsluitend soenitisch. 7-11% van de bevolking behoort tot de christenen. Dan heb je ook nog traditionele godsdiensten dat ze daar hebben. Dat is een 2-5%. En men schat van het aantal katholieken dat zij 2,3-3% van de totale bevolking tellen. Ze vormen eigenlijk het grootste deel van de christelijke gemeenschap in het land. Ze wonen voornamelijk in de hoofdstad Conakry en in de zuidelijke bosregio Guinée-Forestière, ook genoemd. En nu kunnen we het land Guinea-Conakry al een beetje meer situeren op de wereldkaart, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan natuurlijk Radio Maria van daar ontdekken. Hiervoor bellen we met Don Pierre. Hij is de programmadirecteur van Radio Maria Guinea-Conakry.

0: waar we telkens weer een andere Radio Maria beter leren kennen. Hij antwoordt hierop, dank u. En ik vraag hem uiteraard om zich eventjes voor te stellen aan jullie beste luisteraars.
1: Merci. Merci.
0: Alors peut-être une première question, est-ce que vous voulez vous présenter à nos auditeurs?
1: Mais bien sûr que oui. Alors moi c'est le père Pierre Baba Mansaré. Je suis le directeur de Radio Maria Guinée, mais nous en Guinée on ne l'appelle pas Radio Maria et c'est la radio Voix de la Paix. Donc je suis à Conakry et je tiens la radio.
0: Natuurlijk. Hallo allemaal, ik ben priester Pierre Baba Mansaré. Ik ben directeur van Radio Maria Guinée-Conakry. Maar bij ons in Guinée noemen we het geen Radio Maria. Het is de radio Stem van de Vrede, Voix de la Paix. Dus ik ben hier in Conakry en ik run de radio. En ik vraag aan vader Pierre... Sinds wanneer hij Radio Maria kent? En natuurlijk sinds wanneer hij directeur is van Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede?
1: Depuis 2 ans, c'est en avril 2024, que j'ai été appelé par l'évêque pour venir succéder à l'ancien directeur qui est devenu évêque de Bokeh. Donc ça fait 2 ans quoi, et quelques mois. Que je suis directeur de la radio Voix de la Paix.
0: Sinds 2 jaar ben ik directeur. Het was in april 2024 dat ik door de bisschop werd geroepen om de voormalige directeur op te volgen. Die werd bisschop van Bokeh. Het is dus iets meer dan 2 jaar dat ik directeur ben van de radio Stem van de Vrede. En ik vraag aan vader Pierre... Sinds wanneer Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede, is begonnen in Guinea? Sinds wanneer bestaat het wel? En ik vraag aan hem om wat meer over de geschiedenis te vertellen. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Alors, la radio, pratiquement, la Radio Maria était déjà ici. Non, c'est pas comme je disais, ce n'est pas la Radio Maria, mais c'est la radio Voix de la Paix. Et c'est comme une société, donc comme une radio communautaire. Et c'est né comme ça. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais ce n'était pas encore réellement sous forme de Radio Maria. C'était une radio commerciale. Et les premiers ont commencé comme ça.
0: Well, de radio... Wel, praktisch gezien was Radio Maria hier al. Wel, het is niet echt helemaal juist, want het is niet Radio Maria, maar het is de Radio Stem van de Vrede. En het is eigenlijk, moet je het zien, als een vennootschap. Het was een gemeenschapsradio. Zo is het dus ontstaan. En alles is eigenlijk zo'n 10 jaar geleden begonnen. Maar het was nog niet echt de vorm van Radio Maria. Het was eerst een commerciële radio. En de eerste die daarmee zijn begonnen, zijn geleidelijk aan gegroeid.
1: Et progressivement, avec l'accord de la famille mondiale, et ils avaient envoyé un premier matériel, et après qui a été repris, parce que ce n'était pas facile l'implantation complète. Et finalement, il y a juste une... Il y a juste 6 ans voilà, que la radio a commencé à fonctionner avec la dynamique de Radio Maria.
0: Het is een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Alles is dus zo'n 10 jaar geleden begonnen. En dan is de radio wat geëvolueerd van commerciële radio naar gemeenschapsradio. En met de instemming van de wereldfamilie van Radio Maria hadden zij materiaal gestuurd. Daarna werd dat teruggenomen omdat het een hele ingewikkelde situatie was. Maar uiteindelijk, het is zo'n 6 jaar geleden dat de radio daar is beginnen te functioneren zoals Radio Maria, met de dynamiek van Radio Maria.
1: Donc, Monseigneur Moïse Tinkiano, qui a repris, qui a fait l'installation, donc a travaillé.

0: et pendant 4-5 ans. Et après moi, je suis venu. Donc, c'est une radio qui a connu un peu de mouvement, voilà, avant d'être comme elle est aujourd'hui.
1: En dus priester Moïse Tinciano, die ondertussen bisschop is geworden, die heeft die gemeenschapsradio overgenomen en samen met de wereldfamilie van Radio Maria de installaties gedaan. Hij heeft dan 4 à 5 jaar gewerkt voor Radio Maria, oftewel om het juist te zeggen, Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry, en daarna is hij tot bisschop benoemd. En ondertussen ben ik hier als directeur. Het is dus een radio die reeds het nodige heeft meegemaakt voordat deze radiostation gegroeid is tot hetgeen dat het vandaag is. En ik vraag aan vader Pierre als ik het juist heb begrepen. Dus om het kort samen te vatten, het is dus Radio Stem van de Vrede, dat is eigenlijk de naam van Radio Maria in Guinea-Conakry. Het was begonnen als een commerciële radio, ook een gemeenschapsradio, en daarna is het eigenlijk veranderd en geworden een radio met diezelfde dynamiek als Radio Maria overal ter wereld. En het maakt dus gewoon ook deel uit van de wereldwijde familie van Radio Maria. Die vraag stel ik aan de directeur.
0: Bien sûr, elle fait partie de la famille mondiale et voilà pourquoi et on est tout le temps aux rencontres que la famille mondiale organise pour tous les directeurs. Et maintenant, c'est la famille mondiale qui gère tout. Voilà, donc la famille mondiale nous amène même des techniciens et des volontaires pour nous aider pour nous former, pour former nos bénévoles qui sont là. Donc, c'est vraiment pour la famille mondiale.
1: We maken inderdaad zeker en vast uit van de wereldwijde familie van Radio Maria. We zijn bijvoorbeeld ook altijd aanwezig bij de bijeenkomsten die de wereldfamilie organiseert voor alle priesterdirecteurs. Maar het is echt de wereldfamilie van Radio Maria die Radio Maria of Radio Stem van de Vrede beheert voor ons. Ze zorgen voor het technische apparatuur, ze sturen technici naar ons als het nodig is en ook hun vrijwilligers om ons te helpen bij het opleiden. En bijvoorbeeld ook het opleiden van de vrijwilligers ter plaatse. We zijn dus echt een deel van de grote familie van Radio Maria. En ik stel dan natuurlijk de vraag die waarschijnlijk velen onder jullie zich stellen: waarom dan de naam behouden Stem van de Vrede en niet zoals overal Radio Maria? En vader Pierre antwoordt ons het volgende.
0: Voix de la paix à cause de la politique gouvernementale. Le gouvernement n'admet pas encore des radios de confession chez nous ici.
1: En vader Pierre antwoordt: ja, dat klopt. We hebben de naam Stem van de Vrede gehouden omwille van het overheidsbeleid. Onze regering staat geen enkele radio toe die een godsdienstig karakter heeft. Een confessionele radio wordt hier niet toegestaan.
0: Donc ça peut être sous la responsabilité de l'Église, comme les musulmans, ils en ont aussi, ils ont des radios confessionnelles, mais qui ne sont pas confessionnelles comme ça. Donc sur la carte, c'est communautaire ou c'est commercial. Mais nous, voilà, c'est une radio communautaire, c'est même société, voilà, Radio Voix de la Paix, mais c'est pratiquement Radio Maria, voilà.
1: En vader Pierre legt ons nog uit: het kan dus onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zo'n radio. Net zoals bij de moslims, die hebben ook veel radiostations, confessionele radiostations, maar die zijn niet zo confessioneel als zodanig. Dus op papier eigenlijk, zo moeten we het zien, op papier is het een communautaire radio of een commerciële radio. Maar wij, ja, wij zijn dan weer een gemeenschapsradio. Het is eigenlijk dezelfde vennootschap, de Radio Stem van de Vrede, maar eigenlijk is dat gewoon Radio Maria.
0: Suivons les instructions de Radio Maria.
1: Oui, c'est ça. Et alors, c'est une radio qui passe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24?
0: 24 uur sur 24, si.
1: En vader Pierre zegt nog dat ze uiteraard de instructies van de wereldfamilie van Radio Maria volgen, zoals elke Radio Maria wereldwijd, omdat we allemaal tot diezelfde familie behoren. Ik vraag hem nog, als het een radiostation is, Voix de la Paix, Stem van de Vrede, die 7 dagen op 7 uitzendt, 24 uur per dag, en hij antwoordt ons inderdaad dat dat klopt. En hij voegt er nog aan toe dat het een zeldzame radio is in Guinea-Conakry, die trouwens 24 uur per dag uitzendt.
0: C'est très intéressant. C'est une des rares radios en Guinée qui émet 24 heures sur 24.
1: En ik zeg aan vader Pierre dat ze zeer goed werk verrichten als ze een van de weinige radio's zijn die 24 uur per dag uitzenden. En hij antwoordt...
0: Mais on tente. On a juste quelques difficultés parce que on n'a pas un grand nombre d'auditeurs à cause de la position même de la radio. Donc c'est vraiment au fond de Conakry et la majeure partie est prise par la mer. Et donc et ceux qui nous écoutent ne font même pas 3 à 4 paroisses quoi. Sur la ville de Conakry. Ouais.
1: Wel, we proberen ons best te doen, antwoordt vader Pierre. We hebben alleen wat moeilijkheden, omdat we niet echt een groot aantal luisteraars kunnen bereiken, vanwege de ligging van de radio zelf. Wij zitten echt in Conakry, dat is aan de kust, en zeg maar het grootste deel van onze frequenties wordt ingenomen door de zee. En degenen die naar ons kunnen luisteren, die wonen eigenlijk niet eens in 3 à 4 parochies rond de stad Conakry. En dat interesseert ons natuurlijk, beste luisteraars. Ik vraag aan vader Pierre, vertel ons, hoeveel luisteraars heeft u? Zenden jullie uit via FM-frequenties of meer via het internet? Hoe is jullie systeem helemaal opgebouwd? En hij legt ons het volgende uit.
0: Alors, nous transmettons surtout par la fréquence FM. Donc, notre fréquence, c'est 100.7, FM 100.7. Et c'est avec ça. Mais, bon, notre monde actuel n'est pas tellement un monde de radio stable. Alors, nous sommes en train de nous ouvrir progressivement vers les réseaux sociaux. Et nous avons Facebook et surtout avec l'application Radio Maria mondiale. Et nous partageons ça aux gens donc qui peuvent nous suivre via application Radio Maria.
1: Wel, we zenden vooral uit via FM-frequentie. We hebben er eentje en onze frequentie is FM 100.7. En dat is het eigenlijk. Maar goed... Onze huidige situatie is niet echt een stabiele en we zijn eigenlijk geleidelijk aan het openstellen om uit te zenden ook via sociale media. We hebben Facebook bijvoorbeeld, waar we veel live op gaan en vooral ook natuurlijk de applicatie die men wereldwijd kan beluisteren, gratis Radio Maria Play. En we delen dat natuurlijk met onze mensen, met onze luisteraars. Via de applicatie, de gratis applicatie van Radio Maria, kunnen ze zo Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede, beluisteren waar ze ook zijn met hun gsm.
0: Ça, ça fonctionne plus que les auditeurs, les fixes qui sont là. Et qui ont la radio à la maison, parce que tout le monde sort à la recherche du quotidien, donc on n'a pas le temps d'écouter la radio, comme ça seulement le soir quand ils rentrent. Mm-hmm. Ceux qui ont les radios, ils peuvent les écouter.
1: En vader Pierre legt nog uit. Voor ons werkt dat dus beter dan de vaste luisteraars die daar zijn en thuis een radio hebben en niet gaan werken, de oudere luisteraars. En dus voor alle andere luisteraars is die gratis applicatie voor ons van groot belang, als ook het uitzenden via Facebook, aangezien iedereen elke dag op pad gaat voor zijn dagelijks leven. Men heeft dus ook trouwens niet altijd tijd om naar de radio te luisteren. Alleen 's avonds, wanneer ze terugkeren, degenen die dan een radio hebben, kunnen er naar luisteren. En daarom, met die applicatie en sociale media, kunnen we ze toch nog bereiken.
0: Voilà, un peu comment on fonctionne. Les réseaux sociaux, ça va, on a une page Facebook qu'on alimente avec nos sorties, nos événements. Et l'application Radio Maria aide beaucoup aussi, parce que partout où on part, la première chose à partager, c'est l'application.
1: Oui.
0: Pour ceux qui ont des Android, et comme tout le monde en a, bon, mais là aussi, malheureusement, les gens ils passent plus de temps sur d'autres choses que sur l'essentiel, quoi.
1: Ça, c'est pas qu'en Guinée, je pense, hein.
0: Oui, c'est notre monde d'aujourd'hui, oui.
1: Zo zegt vader Pierre. Dit is een beetje hoe wij fonctioneren hier met radio. Voix de la paix, stem van de vrede in Guinée-Conakry. Via sociale media, dat gaat wel. We hebben een Facebookpagina die we vullen met onze uitstapjes, evenementen, fragmentjes. En zoals ik reeds zei, de applicatie van Radio Maria helpt ook enorm. Want waar we ook naartoe gaan, het eerste wat we delen is de applicatie voor degenen die een Android hebben. En bijna iedereen heeft zo'n mobiele telefoon. Maar ja, helaas besteden mensen daar ook meer tijd aan andere dingen dan aan het essentiële. Ik zeg aan vader Pierre dat dat wellicht niet alleen voor Guinée-Conakry is. En hij antwoordt, dat klopt, dat is onze wereld van vandaag. En ik heb nog enkele vragen voor vader Pierre. Een van die vragen is natuurlijk dat ze een groot land hebben qua oppervlakte. Als ik me niet vergis, is dat ongeveer 8 keer zo groot als België. En ik vraag me af, als ze voor de toekomst projecten hebben om ervoor te zorgen dat Radio Maria bekend wordt in het hele land. Radio Stem van de Vrede dus. Of is de bekendheid van hun radio al zo goed dat heel veel mensen die kennen? En hij antwoordt ons het volgende.
0: Alors, les gens nous connaissent juste en nous voyant, parce que on a des gilets de radio et partout il y a des événements, on est présent. À part ça, non. Et nous avons de grands projets pour que la radio soit dans tous les diocèses. Actuellement, nous avons 5 diocèses et depuis déjà 2 ans, j'ai présenté la demande de 2 diocèses. Et même à Conakry, nous avons présenté la doléance pour une extension. Parce que là où nous sommes, vraiment, c'est coincé.
1: Wel, mensen herkennen ons wel als ze ons zien, want we dragen dan bijvoorbeeld truien of hesjes van de radio. En we gaan naar elk evenement dat door de kerk georganiseerd wordt. Maar verder niet echt. En we hebben echt grote plannen om de radio in alle bisdommen te krijgen. We hebben momenteel 5 bisdommen. En al sinds ongeveer 2 jaar geleden heb ik een officiële aanvraag ingediend. Ik heb de aanvraag ingediend voor 2 bisdommen. En zelfs hier in Conakry hebben we een verzoek ingediend voor een uitbreiding. Want daar waar we nu zitten, ja, zitten we krap, zitten we wat klem. Maar het project is dus aanvaard. Radio Maria, de wereldfamilie, helpt ons echt stap voor stap.
0: Et le projet a été accepté, donc la Radio Maria est en train de nous aider petit à petit. On est en train d'implanter un pylône dans une paroisse un peu au centre de Conakry. Et nous espérons qu'à partir de là-bas, nous aurons un plus large d'auditeurs, quoi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
1: We zijn bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een zendmast in een parochie, een beetje in het centrum van Conakry. En we hopen dat we vanaf daar een groter bereik van luisteraars zullen hebben. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Het project is er in ieder geval.
0: En tout cas, le projet est là. Le projet, c'est pour que chaque diocèse ait, ne serait-ce qu'un studio mobile qui peut émettre lors des cérémonies. Mais pourquoi pas un studio fixe? Là, on le souhaite. Mm-hmm. Mais pour la zone de Conakry, en tout cas, on est en voie. On est en voie, la famille mondiale est en train de nous suivre progressivement. Bon, les moyens sont beaucoup limités, les moyens financiers sont beaucoup limités, donc on va avec, on fait avec. Voilà, mais le pylône est déjà, commence déjà à sortir de terre et on est content.
1: En het eigenlijk groter project dat daarachter is, is dat elk bisdom op zijn minst een mobiele studio zou hebben om te kunnen uitzenden tijdens eucharistievieringen of evenementen van de kerk. Maar ja, waarom geen vaste studio? Dat hopen we. Maar voor de zonen van Conakry zijn we in ieder geval op de goede weg. De wereldfamilie van Radio Maria volgt ons goed op. De middelen zijn natuurlijk erg beperkt, die financiële middelen. Dus we roeien met de riemen die we hebben. En we redden ons ermee, dankzij de vrijgevigheid van de luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Maar allemaal goed nieuws eigenlijk, want de zendmast begint al uit de grond te rijzen. En we zijn zeer blij. En we horen dat vader Pierre veel ideeën heeft. Mobiele studio's in elk bisdom, misschien zelfs vaste studio's in elk bisdom. Hij lijkt toch wel veel toekomstplannen te hebben voor Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry. En hij antwoordt ons het volgende.
0: Oui, on a vraiment un projet, des projets, parce qu'actuellement, comme beaucoup de choses se font sur le net, et on voudrait aussi que progressivement arriver à la télévision, pourquoi pas? Voilà, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut bien arriver à la télévision. Est-ce que beaucoup nous souhaitent que si on peut avoir accès à la télévision? Mais avant la télévision, on voudrait commencer à utiliser les webcams au niveau de notre studio.
1: Des
0: Bon, ça aussi,
1: studios.
0: c'est un projet. Voilà, c'est un projet que nous avons. Mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que ça va être réalisé, jusqu'à quand.
1: Ja, vertelt vader Pierre, we hebben echt talloze plannen. Omdat veel dingen tegenwoordig via internet gebeuren, zouden we ook geleidelijk aan naar video's willen gaan, naar televisie. Waarom ook niet? Zoals in vele andere landen kunnen we dan ook via video het evangelie bij de mensen krijgen. Het is ook de wens van vele mensen. Maar voor de televisie willen we dan beginnen met het gebruiken van webcams in onze studio's. Dat is ook een project, misschien een tussenproject voordat we naar televisie eventueel zouden overgaan. Wanneer dat allemaal gerealiseerd zal worden, wel, dat zien we dan wel. En dat vergt altijd tijd natuurlijk. Het zijn grote projecten. En vader Pierre zegt nog.
0: Prend du temps,
1: Oui.
0: ben c'est ça. Les projets ne manquent pas, mais bon, on ne peut pas vivre de projet en projet. Il faut commencer à réaliser au moins le peu qui est là. Mais
1: Absolument.
0: on a de bons projets quand même. On a un projet de voiture aussi qui peut nous aider à nous déplacer. Parce que parfois, avec les pluies, avec les taxis, c'est pas très, très gai, quoi.
1: En vader Pierre zegt nog, dat vergt inderdaad veel tijd, zo is het. Aan projecten geen gebrek, aan toekomstplannen geen gebrek. Maar we kunnen niet van project tot project leven. We moeten op zijn minst het klein beetje dat er is, concreet gaan realiseren. En dat zullen mooie dingen worden. We hebben trouwens ook nog een ander project dat met de radio samenloopt, is dat we een auto zoeken om ons te helpen met onze verplaatsingen. Want soms is het bijvoorbeeld heel veel regen en met de taxi's ons materiaal gaan vervoeren en zo verder, dat is allemaal niet echt handig, zeg maar. En ik heb toch nog wel enkele vragen voor vader Pierre. Over de vrijwilligers die bij de radio helpen, hoeveel zijn er dat? Hebben ze een vast team daar bij Radio Stem van de Vrede? Vader Pierre legt ons het team uit.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, et au début, nous étions près de 16 personnes. Et quand je venais à la radio, donc il y avait 16, plus le directeur, 17. Mais bon, en voyant le travail qui était là Et les bénévoles, la plainte ou les plaintes même des bénévoles, j'étais obligé de réduire le nombre.
1: Wel, in het begin waren we met bijna 16. 16 personen, en toen ik bij de radio kwam, waren we dus 16 plus de directeur, dat is 17. Maar goed, gezien het werk dat er lag en het aantal vrijwilligers die ons hielpen, wel was ik genoodzaakt om het aantal te verminderen. Vandaag de dag zijn we met 10. In totaal dus 10 plus mijzelf natuurlijk.
0: En ce jour, nous sommes 10. Voilà, en tout, donc 10 plus moi, bien sûr. Et j'ai demandé aussi à l'évêque de m'aider à avoir, de me donner un autre prêtre. Donc nous sommes actuellement deux prêtres. Lui, il vient me seconder de temps en temps, quoi, en cas d'absence.
1: En vader Pierre legt uit. Ik heb de bisschop ook gevraagd om mij te helpen en een tweede priester te geven. In totaal zijn we hier bij onze Radio Maria dus, onze radiostem van de vrede, met twee priesters. Hij komt mij af en toe aflossen, zeg maar, in geval van afwezigheid.
0: Voilà, donc il y a un prêtre avec moi, un jeune prêtre, et qui est avec moi, plus les autres. Voilà, il y a donc les animateurs, il y a la coordinatrice qui est là, et l'administrateur, les techniciens. Mais nous sommes un peu plus compacts maintenant.
1: En dus heb ik een jonge priester bij me. En er zijn dus natuurlijk de redactiemedewerker, de coördinatrice, de technicus. Maar we zijn dus wat compacter geworden. Ons team is wat compacter geworden, ondanks de werklast. En waarom? Wel ja, het is nu eenmaal zo dat de financiële middelen beperkt zijn. Ik kon niet al die mensen betalen. En het is waar, velen zijn ook deels vrijwillig. Maar dat is het enige dat ze hebben.
0: Malgré la charge du travail. Pourquoi? Parce que, au fait, les moyens financiers étant limités, donc je ne pouvais pas garder tout ce monde-là. Et c'est vrai, ce sont des bénévoles, mais ils ne comptent que sur ça.
1: Wij hebben de radio al wat beter leren kennen, ook het team. En ik vraag aan vader Pierre als hij ons kan uitleggen hoe belangrijk het is dat radio. Maria, radiostem van de vrede, aanwezig is in Guinea. Hij antwoordt ons het volgende.
0: Alors, Radio Voix de la Paix, pour nous, c'est très important parce que déjà, le nom, il est commun. Donc, ce n'est pas Radio Maria qui est spécifique. Et la paix, c'est notre vision commune pour le pays. Non, et tous les leaders travaillent pour la paix, la paix de la population. Donc, déjà, quand les gens entendent Radio Voix de la Paix, ils sont contents. Que ce soit musulmans, chrétiens, ils sont contents parce qu'ils se disent vraiment, c'est des gens qui œuvrent pour la paix. Et nous faisons vraiment la promotion de la paix.
1: Wel, ten eerste, Radio Stem van de Vrede is voor ons zo belangrijk. De naam zegt het al. Het is niet Radio Maria met die naam, maar het is Radio Stem van de Vrede. En vrede is onze gezamenlijke visie voor het land. Alle leiders werken voor de vrede. De vrede onder de bevolking. Dus wanneer mensen horen Radio Stem van de Vrede, maakt het ze blij. Of ze nu moslim zijn of christelijk. Ze zijn blij omdat ze echt denken, dit zijn mensen die zich inzetten voor de vrede. En wij promoten die vrede ook echt.
0: Nous avons des émissions, c'est vrai. Et parfois, les responsables de Radio Maria pour Afrique, ils tapent dessus, ils nous tapent dessus pour dire, ah, vous faites moins de prières. Mais si, on se base sur les émissions de promotion humaine, de promotion pour la paix, pour la justice, la sensibilisation. Et donc la radio a un certain impact en Conakry, surtout à Conakry, pour ceux qui nous suivent.
1: We hebben dus vele uitzendingen rond vrede. Dat is waar. En soms geven de verantwoordelijken van Radio Maria voor Afrika ons zeggen van, nou, jullie bidden te weinig. Maar naast het gebed gaan wij ook uitzendingen rond menselijke promotie. Promotie van de vrede, gerechtigheid, bewustwording, vorming, menselijke vorming. En dan heeft de radio zeker ook een impact. En in Conakry, vooral in onze hoofdstad, voor de mensen die naar ons luisteren, wel, de reacties die we krijgen op onze uitzendingen zijn zeer positief.
0: Ils aiment bien nos émissions, les gens qu'on invite. Parfois, ce n'est pas facile d'avoir aussi des gens sérieux. Voilà. Et il y a de ces moments, je suis obligé de couper moi-même. Parce que quand je suis quelqu'un qui ne donne pas comme on veut, mais on est obligé de couper, de passer à autre chose. Mais l'impact de la radio, ça se fait sentir. Et surtout quand nous sommes sur le terrain, on voit que c'est la radio Voix de la Paix. Voilà, et nous avons nos banderoles, nous avons nos kakimonos. Donc, dès que les gens voient, ils nous apprécient en disant « Ah ben, c'est un groupe qui œuvre pour la paix. »
1: En vader Pierre vertelt nog. Soms is het natuurlijk niet makkelijk om serieuze sprekers te vinden. Dat is voor elke Radio Maria zo, vermoed ik. Op sommige momenten ben ik zelfs genoodzaakt om in te grijpen. Wanneer mensen iets zeggen die niet brengt wat we wensen te brengen. We zijn dan genoodzaakt om in te grijpen en over te gaan naar iets anders. Maar de impact van de radio is zo merkbaar. En vooral merken we dat wanneer we op het terrein zijn. Dan ziet men het Radio Maria, Radio Stem van de Vredegroep, en dan zeggen ze, oh, kijk, dat is die groep die werkt voor de vrede. We hebben dan onze spandoeken, onze roll-ups, en dat gaat altijd goed. En die rol van Radio Maria om te werken aan vrede in het eigen land, dat is ook een zeer belangrijke rol, zeg ik. Vader Pierre antwoordt.
0: Oui, c'est un rôle important, et surtout pour nous. Déjà, dans la sous-région, il y a trop de mouvements, et même en Guinée, voilà, il y a trop de mouvements, et le pays, tout le temps, on prône la paix par-ci, par-là, et c'est beau. Mm-hmm. Et je pense même que c'est à cause de ce nom qu'on nous accepte encore un peu. Oui. Voilà, hein. Voilà, qu'on nous accepte, parce que les gens savent déjà que c'est une radio chrétienne, bon, comme ça. Même si sur le papier c'est une radio commerciale, communautaire.
1: En vader Pierre zegt, ja, dat is een belangrijke rol voor ons. En u moet weten, er zijn veel bewegingen in de superregio en ook in Guinea. En soms te veel bewegingen. En in het land blijven we voortdurend pleiten voor vrede, hier en daar. En dat is heel mooi. Ik denk zelfs ook dat het dankzij deze naam is dat men ons enigszins nog accepteert. En ze accepteren ons omdat eigenlijk de mensen wel weten dat we een christelijke radio zijn. Ook al, ja, is het op papier een commerciële gemeenschapsradio.
0: Mais ils nous voient à l'œuvre. Voilà, mm-hmm. Même quand il y a des événements où il y a le gouvernement, on voit Radio Voix de la Paix. Bon. Voilà, mais ils savent, parce que l'Église a beaucoup de crédit encore en Guinée. Et c'est notre chance, c'est notre grâce. Voilà, on croit beaucoup à l'Église. Et mm-hmm. En tout cas, on est là. On est là pour ça.
1: En ze zien ons dan aan het werk op evenementen. Ook op evenementen waar de regering is. Ze zien dan Radio Stem van de Vrede. En u moet weten natuurlijk, de kerk heeft nog steeds veel aanzien in Guinea-Conakry. En dat is onze kans. Dat is onze genade. Te kunnen werken rond vrede. Radio Stem van de Vrede. De stem van Maria. En men gelooft sterk in de kerk. En we zijn er om haar te dienen. En beste luisteraars, ik heb dan natuurlijk zoals gewoon nog een laatste vraag aan Don Pierre, aan vader Pierre, namelijk als hij nog een laatste boodschap heeft voor onze luisteraars, voor jullie, beste luisteraars.
0: Un dernier message, c'est avant tout de dire un grand merci à tous nos auditeurs, auditrices, nos internautes qui nous suivent partout. Voilà, parce que même du côté de l'Europe, il y a beaucoup de Guinéens qui nous suivent via l'application Radio Maria. C'est de les saluer, de les remercier d'être toujours en notre compagnie.
1: Wel, een laatste boodschap is in de eerste plaats om een grote dankjewel te zeggen aan al onze luisteraars. Ook degenen die ons volgen vanuit heel de wereld via de applicatie Radio Maria Play. Ik wil hen allemaal groeten van ganser harte en bedanken dat ze altijd in onze gezelschap zijn.
0: Et remercie aussi nos chers donateurs, nos bienfaiteurs et la famille mondiale hein, qui est toujours à notre écoute. Ils sont proches de nous, ils nous suivent, ils nous accompagnent. En tout cas, merci. Et la Radio Maria, c'est vraiment une compagne, moi je le dis toujours, c'est une compagne de vie. C'est vrai, la radio nous accompagne, mais c'est surtout Marie qui nous accompagne.
1: En natuurlijk wil ik ook alle weldoeners wereldwijd bedanken. En de wereldfamilie van Radio Maria bedanken dat ze altijd naar ons luisteren. Ze staan dicht bij ons. Ze volgen ons, ze begeleiden ons. Dank u wel. En Radio Maria is een echt metgezel. Ik zeg het altijd, het is een levensgezel. Het is waar, de radio begeleidt ons. Maar het is vooral onze lieve vrouw die ons begeleidt.
0: Donc, suivre Radio Maria, c'est vivre cette amitié avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, je pense que moi, je la tiens toujours comme une maman qui me dit, il faut faire ce que mon fils vous dit. Voilà, hein, faites tout ce qu'il vous dira.
1: Dus luisteren naar Radio Maria is deze vriendschap met de Maagd Maria beleven. En de Maagd Maria beschouw ik altijd als een moeder die tegen mij zegt: je moet doen wat mijn zoon je zegt. Voilà, doe wat hij u zeggen zal.
0: Et donc, à chaque jour, chaque matin, quand je viens à la radio, c'est la première idée, dit Marie, voilà, et permet que je sois à l'écoute de ton fils. Et je pense que la radio Maria nous aide vraiment à rester à l'écoute du Maître, à l'écoute du Christ. Donc, merci beaucoup à vous tous qui êtes à l'écoute du Christ par Marie, notre Mère. Et merci à ces bénévoles qui travaillent pour le rayonnement de l'Évangile et pour l'affermissement de la foi à travers la Radio Marie.
1: En dus zegt vader Pierre, elke dag, elke ochtend wanneer ik naar de radio kom, is dat de eerste gedachte. Ik zeg dan: Maria, zorg dat ik vandaag kan luisteren naar uw zoon. En ik denk dat Radio Maria ons, ieder van ons, echt helpt om naar de Meester te luisteren, naar Christus te luisteren. En daarom ook hartelijk dank aan jullie allen die luisteren naar Christus doorheen Maria, onze moeder. En ook dank aan al die vrijwilligers die werken of dat het evangelie zou uitstralen en het geloof zou verdiept worden via Radio Maria.
0: Et merci à vous aussi, Marianne. Merci au Père Carlo. Et nous avons connu le Père Carlo comme une personne vraiment sympa, merveilleuse. Et il nous tient à cœur. Nous le tenons aussi à cœur. Voilà, donc nous l'aimons beaucoup. Nous vous aimons tous. Et nous prions pour que cette évangélisation par Marie à travers la radio et atteignent les cœurs et les milieux, tous les milieux. En tout cas, merci beaucoup et nous restons à votre disposition.
1: En ook dank aan jou, Marianne. Dank aan heel het team van Radio Maria België. En ook aan priester Carlo. We kennen priester Carlo. Echt heel sympathiek, prachtig persoon. En hij ligt ons nauw aan het hart. We hebben hem heel graag. En we houden van jullie allemaal. En we bidden samen dat deze evangelisatie door Maria, via haar radio, de harten en vele mensen bereikt in alle milieus. In ieder geval hartelijk dank En we blijven met radio Stem van de Vrede Guinea-Conakry tot jullie beschikking. Dank jullie wel. En uiteraard danken we vader Pierre voor het gesprek. En we zijn dankbaar dat we zo radio Voix de la Paix, Stem van de Vrede, hebben beter leren kennen. Een Radio Maria op het Afrikaans continent, namelijk in Guinea-Conakry.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, Père Pierre. Merci.
0: Merci à vous aussi. Et
1: on prie pour vous.
0: Que Dieu bénisse notre ministère. Vraiment, merci. Nous aussi, nous aussi.
1: En het is hoog tijd om deze uitzending af te sluiten, beste luisteraars. Tot de volgende keer.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder

Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods,

Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: "Zie de mens." Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus,
Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hier zijn we terug met het grote reisverslag van missionaris Pater Schutist Jozef de Wolf. Hij vertrok dus als 25-jarige jongeman voor het eerst naar China op 13 september 1903. Hij werd geboren te Brugge op 21 augustus 1878 uit een apothekersgezin aan de voet van de Sint-Salvators-kathedraal. Ook zijn broer Jules was schutist in China, maar overleed erop 3 december 1914. Pater Jozef vertoefde in het Chinese Mongolië van 1907 tot 1930, verdeeld over 4 reizen. Hij overleed in 1958 in Schilde. Hij kwam uit een familie met schrijversbloed in de aderen en daardoor deze talloze brieven. En zoals ik vorige keer al zei, de verhalen bevatten een rijkdom aan geschiedenis, aardrijkskunde, de godsdienstbeleving in die verre culturen en de gewoontes. Maar vooral ook getuigenissen van diepe vroomheid, maar met de 2 voeten op de grond, een totale overgave aan de Heer, een loslaten van zichzelf. Maar alles in gebed, met vele vleugjes humor, een typisch kenmerk voor deze paters. Jullie hadden al in de vorige uitzending kunnen horen hoe hij vertrok met de trein uit Brugge naar Brussel, naar de plaats van hun eerste stichting, namelijk Schutveld in Anderlecht. En met andere paters zaten ze dan op de trein richting eerste grote halte Berlijn. En ze hadden zojuist België verlaten. Het is reeds avond en donker. En ik citeer verder uit de vele brieven.

Aan de grens te Herbestaal hadden we enkel ons doorgangsbewijs te tonen om vrij verder te reizen door Duitsland. Van de Rijnstreek, Aken, Duren, niets gezien dan de spoorhallen, het station. Enkel door de schemering van de avondlichten konden we hier en daar een rots of een berg bemerken en werden we gewaar dat we vooral vele tunnels doorreden. Maar onze verbeelding heeft dan maar de werkelijkheid vervangen. In Keulen aangekomen, 's avonds om 11:10 moesten de paters dan veranderen om in slaapwagons verder te reizen. En Pater de Wolf schrijft verder. We bevonden ons in slaapkabintjes voor vier man. We lagen er de ene boven de andere in hangmatten. Zo wipten we ons in ons nest. Ik en Jan van Houwermeiren waren op het uilenkot gekropen. Al de aardige toeren die we daar op onze nauwe zolder moesten verrichten, deden ons zoveel deugd dat we van dan af dat verheven postje niet meer afgestaan hebben. Ondanks al het schokken en stuiken van de trein, maar ook een beetje van ons lachen, geraakten we in slaap. We hebben een goeie tuk gedaan, van een ure of zes. Tijdens die eerste nacht zijn we het schone landschap van Westfalen doorgereden met de steden als Düsseldorf, Paderborn, Magdeburg. Het was 6:30 's morgens als we opstonden juist voorbij Magdeburg of Brandenburg. Het kan me weinig schillen. Het is maar een arme streek hier in het herte van Duitsland. Al sparren, omzoomd met berken en hier en daar mager bebouwd land tussenin. De boerderijen gelijken wat van verre aan de Vlaamse, qua ligging en bouwtrand, ook in steen en leem.

getoond in de Potsdamer Bahnhof van Berlijn. Het is dus woensdag 16 september, 3 dagen na het vertrek uit Brugge, bijna 1000 kilometer van huis. Men heeft hier met ons veel beziens, en waarin wij zelven ook ons bezien hadden. In de spoorhallen telde overal het belangrijkste om onze 34 of 35 pakken goed in de ogen te houden en om al zo te gedienstige pakkendragers zenden te wandelen. Dan, met een nuchtere maag, nog een half uur staan schilderen en redetwisten met de baanobersten over de besproken slaapwagons, het bewaren en overbrengen van al het reisgoed, het wisselen van geld enzovoort. Daarna sukkelen door de stad, 20 minuten verre, naar het Krep Hotel of het Katholisches Verein. En als we bij Krebs binnenkomen, meenden we nog te moeten krebben bijten. Het was bijna 11 uur eer dat we iets over onze tong kregen achter dikwijls vragen en hervragen. Het was enkel na het middageten rond 1:30 dat we ons wat echt voldaan bevonden. Al trok het nog niet veel op Vlaamse kost. Het waren snijbonen in azijn, wit getrokken met het uitzicht van Blankenbergse vlerkens, wat vlees, bessengelei, appeltrut, rapen enzovoort. En genoeg brood om de gaatjes te stoppen van onze maag. Na het schrijven van een brief en zichtkaartjes besluiten de paters om de stad te bezoeken. En hij beschrijft het al zo. We zijn gaan spatsieren in de ernstige stad Berlijn. En ik haal enkele beschrijvingen naar boven. De pater heeft het over een statig officieel gebouw in zwart geworden arduinsteen uit de helft van de 18e eeuw. En hij vergelijkt het met, en ik citeer verder, met het Justitiepaleis van Brugge, maar dan hoger en donkerder. Met een fieren vergulden arendtop, een borstbeeld van een of andere keizer en een gekapt opschrift. Aan keizer Friedrich den Große enzovoort, Willem den Diene of Heinrich den Guten, keizerlich dit en keizerlich dat. De meeste van die staatsgebouwen staan langs ene brede laan midden in de stad, Unter der Lindenstraße. Verderop staan linden in die straat. Hier en daar staan een ploeg wapenlui met helm en geweer voor die gebouwen, of ze wandelen ernstig en zwijgzaam. Krijgslui ziet je hier genoeg. Ze zitten meestal boven op het dak van omnibussen, waar ze met een krultrap op moeten klefferen. Er schijnt hier alom een droevige indruk van overheersing en dwang. Het volk, klein en groot, loopt ernstig en stijf over de straten, gestreng in houding en kledij. Geen opgeschikte modepoppen of lichtgeklede juffers, lijk in Brussel of elders. Het was ook die dag wat killig en overtrokken lucht. In zijn korte berichten op de zichtkaarten vermeldde de pater eerder over Berlijn het volgende. Het valt geweldig mee. Een echte

grootse stad met al te grote, nieuwerwetse gebouwen die u machtig hoge boven het hoofd uitsteken. Veel tramgerij en andere wagens. Schone plaatsen met hier en daar wat geboomte. Brussel is er waarschijnlijk maar een jongske bij. Ik vind het weinig aantrekkelijk om in al dat gewoel rond te spatsieren. Brugge forever, en daar kan er

De avond van dezelfde dag, woensdagavond, 16 september, vertrokken de paters vanuit het centrale Bahnhof, of de Friedrichstraße Bahnhof. En pater Jozef beschrijft de drukte van het station. Het was oprecht de moeite waard om het haastig wegrijden der toggen, treinen, na te gaan. We berekenden dat er op de 5 schenen, de sporen, er tenminste 1 trein per minuut binnenkwam en weer plaats liet voor een volgende. Iedere trein stond slechts 10 tot 25 seconden stil en was weer weg, terwijl een ander binnenreed. Geen wonder dat er nu en dan een reiziger te laat kwam en zijn trein zag wegbijzen. Men zegt dat er 600 treinen per dag in dit station in en uit rijden. De Oostbaan, de spoor naar het oosten, lag op het einde van de muur. Na een half uur wachten grepen we onze reispakken en stormden we er binnen. Maar voor onze trein was er zoveel geen haast bij. Wij kregen voorbehouden kabintjes met 4 personen in 1. En alzo vertrok dus de trein verder naar het oosten vanuit Berlijn. De volgende grote halte werd dus de Russische grens in Alexandrowo. Eigenlijk ligt deze stad in Polen, maar Polen was destijds bezet door Rusland en alzo was het een Russische douanegrens. In zijn korte verslag schrijft de pater het volgende. Wij zullen om 1 uur 's nachts toekomen in Alexandrowo, waar de fameuze Russische douane ons verwacht. Hopelijk dat het zo gemakkelijk zal gaan als in Herberstaal bij het betonen van onze paspoorten, waarop staat passez avec ses bagages, enzovoort. Het schijnt dat het gezicht van die strenge douaniers met revolvers een beetje opklaart bij het zien van enige kopecks, Russisch geld. We staan nog allen goed en gezond ter benen, maar verschillende onder ons, waarbij ik zelf, hebben zo een beetje het uitzicht van Italiaanse rovers met onze brede boerenhoed op het hoofd en al die prullen van mantels en pelerinnen. Jullie kunnen wel raden dat we bezins hebben met onze 34 pakken. In alle stations hebben we 2 wagons nodig om alles te vervoeren. Nu, hoe meer leuten, hoe meer neringen.

En de avond reden we nog over de Oderrivier en de stad Landsberg. We legden ons een beetje te tukkebollen in afwachting dat we de Russische douane door moesten. 'S nachts om 1 uur riep een van onze mannen ons wakker om onze pakken te schikken voor de Russische douane. We hadden daar al het een en ander over vernomen en het kwam erop neer op te letten. Ten eerste op de tolbeambten zelf en ten tweede op alle slag van dieven. De boeken, zoals onze breviers, werden uit de pakken gehaald en in onze zakken gestoken, zoals de 2 à 3 revolvers, een kluts sigaren, prenten en allerlei dingen van waarde. Andere zaken werden zorgvuldig in een reiszak gesloten en nog het een en ander in de slaapdeken gerold. Zo waren we gereed tegen dat onze trein aan het remmen ging in het station van Alexandrowo. Zo, beste luisteraars, wat dachten jullie ervan de spanning er wat in te houden? Komen onze paters die Russische douane vlot door? Tot volgende

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux, onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Een woonzorgcentrum gelegen eigenlijk echt in het centrum van het dorp. We zijn de kerk bijna gepasseerd om hier te geraken. En wij staan momenteel in de cafetaria. Dat is een ruimte eigenlijk heel dicht bij de ingang van het huis. Een ruime ruimte, veel licht. En wij staan hier samen met de directrice Elke. Dankjewel Elke dat wij bij jullie te gast mogen zijn.
2: Met heel veel plezier. Dankjewel om langs te komen. Zodanig dat we ons mooie huis ook aan jullie en jullie luisteraars kunnen tonen.
1: Zou je eens iets kunnen vertellen over dit huis? Waar zijn we eigenlijk precies?
2: Zoals je net aangaf, we zijn in het hart van Denderhoutem, een dorp dat enorm leeft. We zijn in het hart van het dorp. Dicht bij de kerk, dicht bij de bakker, de beenhouwer. Maar ook met een zeer mooi zicht op het groen. Met wandelpaadjes die recent zijn aangelegd. Met het zicht op het groen, op het voetbalterrein in de verte. En een baantje ook naar het kerkhof, wat ook vaak door onze bewoners gebruikt wordt.
1: Ja, inderdaad. Hier in de cafetaria hebben we ook zicht op een moestuin. En aan de andere kant een mooi grasveld met bloemetjes. Dus het is in het centrum gelegen, maar ook, is ook natuur rondom.
2: Ja, het is het beste van beide werelden.
1: Zou je iets kunnen vertellen over het ontstaan van het huis? Bestaat het al lang?
2: Het is een nieuwbouw. 13 jaar geleden zijn we opengegaan. We bieden plaats aan 80 bewoners in het woonzorgcentrum. 24 servicelets hebben we ook. En we zijn het enige woonzorgcentrum in Denderhoutem. Dus vandaar dat we zeer blij zijn om hier ook voet aan wal te hebben, zeg maar.
1: En zijn er bepaalde dingen die voor jullie heel belangrijk zijn als huis, waar jullie een focus op leggen?
2: Waar dat we heel veel aandacht aan besteden, dat is eigenlijk de palliatieve fase. We hebben daar de nodige expertise van in huis. En dat zijn momenten waarin dat we heel erg ons best doen om alles zo vlot en zo waardig mogelijk te laten verlopen voor bewoners, voor de families. De pastorij maakt deel uit van de Corian groep en Corian heeft 117 woonzorgcentra. Ieder jaar is er ook de uitreiking van de K-Award, de Corian Award. En afgelopen jaren hebben we die binnen de categorie End of Life mee naar huis mogen nemen, waar we zeer trots op zijn. Omwille van het project dat we hadden ingediend, de warmte- en waakcapsule, waarbij dat we families en bewoners ondersteunen in die laatste fase.
1: En wat is dat dan, die capsule? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Daar zitten een aantal items in. Ik denk maar aan briefpapier voor mensen die nog graag een laatste brief willen schrijven of hun gedachten willen ordenen. Daar zit ook een boekje in over afscheid nemen in kindertaal voor achterkleinkinderen of kleinkinderen die daar nood aan hebben. Daar zit ook een toiletzak in voor familie die graag wil blijven overnachten en zich wil opfrissen. Daar zit ook een boek in over afscheid nemen. Daar zit een kruiswoordraadselboek in om even de gedachten te kunnen verzetten. En bijzonder, daar zit ook een engeltje in, gehaakt door onze hoofdverpleegkundige. En dat engeltje waakt over de bewoner die stervende is. En dat engeltje gaat nadien ook mee als aandenken naar de familie aan die laatste fase. En daar hebben we wel al heel mooie reacties op gekregen.
1: Zijn er nog andere dingen waar jullie op focussen?
2: Wat we ook heel belangrijk vinden is, zoals ik daar net al aangaf, we zijn gelegen in het dorp, in het centrum, in het hart van Denderhoutem. En we willen ook graag zoveel mogelijk het dorp naar binnen trekken. Dat doen we door allerlei activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld komende zondag is het naast Kermis Denderhoutem, is er ook Cars and Coffee, de oldtimer parade, zal ik maar zeggen. Dus we stellen onze parking en onze tuin ook ter beschikking daarvoor. Zodanig dat onze bewoners ook kunnen meegenieten. We hebben binnenkort het Rusthuisfestival dat ook open staat voor de buurt. We hadden onlangs de inhuldiging van onze lindebomen. Die werden aangeplant door de dorpsraad van Den Rautem. Die lindebomen doen ook dienst als onze droombomen, waarbij dat bewoners kunnen hun droom die ze eigenlijk nog graag willen realiseren, kunnen neerpennen.
1: Wat is een rusthuisfestival?
2: In Den Rautem staat erom gekend om al eens graag een feestje te bouwen. Vandaar dat we een festival, een aantal charme zangers en zangeressen hebben uitgenodigd om hier een feestje te bouwen. Over feesten en Den Rautem gesproken trouwens, wat ik niet onbelangrijk, wat ik nog graag wil toevoegen is, we zijn ook heel blij dat vanaf januari 27 dat we ook onze deuren kunnen openen voor Drie Koningen. Drie Koningen is het totem-event in Den Rautem. Het aantal huizen die de deuren mag openzetten is allemaal bepaald, dus je kan er niet zomaar bij komen. Maar we zijn zeer blij dat we in partnerschap zijn kunnen gaan met een huis dat al open deed. Zij gaan hun jurytafel naar hier verhuizen en zo kunnen wij ook een jurytafel met bewoners.
1: En vooral onze luisteraars die niet van Den Rautem zijn, wat betekent dat dan, je huis openzetten voor Drie Koningen, een jurytafel?
2: Dus zoals carnaval in Aalst een groot ding is Drie Koningen in Den Rautem een zeer groot ding. Dus in de voormiddag en de middag zijn er kindergroepen die langsgaan in 10 huizen en daar krijgen ze punten. Dat gaat over punten op liedje, hun kledij, hun show. Is er een prijsuitreiking ook. Dus voor de kinderen is dat in de voormiddag 's middags en voor de volwassenen is dat 's avonds. Maar gezien onze populatie gaan we ons beperken tot enkel de kinderen in de voormiddag en de middag. Maar wel heel fijn om ook op die manier terug het dorp en het woonzorgcentrum te laten connecteren.
1: Dan kunnen alle bewoners komen kijken naar de voorstelling van de kinderen.
2: Ja, klopt. Want de groepen van de kinderen worden ook alsmaar groter. Er zijn groepen tot 25 kinderen. Nu, als je huis openzet in je living, je hebt dan 25 kinderen plus nog 4 ouders of grootouders die ook mee supporteren. Dus dat wordt best een grote groep om te huisvesten. En onze cafetaria is best ruim. Dus vandaar dat we met ontzettend veel plezier onze deuren gaan openen.
1: Dankjewel al voor de uitleg over het woonzorgcentrum zelf. Mogen we misschien ook een paar vragen aan u stellen in uw capaciteit als directrice?
2: Zeker.
1: Bent u hier al lang?
2: Ik ben in november vorig jaar gestart, dus net geen jaar aan boord.
1: En komt u uit de zorg? Is het iets nieuw voor u?
2: Ja en nee. Ik heb geen zorgachtergrond. Ik ben eigenlijk van opleiding historica. Maar ik heb voordien gewerkt in een omgeving waar dat de focus lag op innovaties in de zorg. Ik ondersteunde daarbij ondernemers die innovaties naar de markt, zijn de ziekenhuizen, woonzorgcentra, bewoners, patiënten wilden brengen. Dus dat heb ik de afgelopen 3 jaar gedaan en voordien het grootste deel van mijn carrière heb ik eigenlijk bij Vlerick Business School gewerkt. Dus enerzijds een heel andere omgeving, maar anderzijds, het gaat over dienstverlening, het gaat over luisteren naar uw toen deelnemers van opleidingen, hier bewoners, horen wat dat hun noden zijn, proberen daar een antwoord op te bieden. Dus
1: Zijn er bepaalde dingen waarvan u denkt, met uw achtergrond, dat u bij kan brengen tegenover iemand anders die misschien altijd in de zorg heeft gewerkt?
2: Ik denk inderdaad de linken leggen vanuit andere industrieën naar de sector van de woonzorgcentra. Nu, bij Vlerick heb ik heel veel managementopleidingen gevolgd. People management, financieel management en dergelijke meer. En als directeur van een woonzorgcentrum zit daar eigenlijk echt de grootste brok van uw functie. People management zien dat financieel dat het plaatje ook klopt. Op zich als directeur is het niet nodig om de zorgprocessen in detail te kennen. Daarvoor hebben we de nodige expertise in huis. Die zit bij onze hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, zorgkundige. Dus daar alle vertrouwen dat zij dat allemaal goed doen. Maar people management, financieel, operationeel zien, dat alles. Ja, dat iets wat ik van Vlerik mee heb genomen. The show must go on, whatever happens. En dat is in een woonzorgcentrum dat 24 uur op 24 open is. Ook zeker nog meer dan het geval.
1: Oké, dankjewel.
2: Goed.
1: Ja, zeker.
2: Als ik nog één ding mag toevoegen, wat ook nog belangrijk is binnen ons woonzorgcentrum, is het fixatiearm beleid. Dat is iets waar vanuit Korian en zeker ook vanuit de regio veel aandacht wordt aan besteed om mensen zoveel mogelijk vrijheid te kunnen geven. Dus dat wou ik nog even toevoegen.
1: En kan je daar een beetje meer toelichten? Wat betekent dat dan?
2: Fixatiearm beleid, dus dat we gaan kijken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk de vrijheid van onze bewoners garanderen. Dus ja, bedhekkens omhoog, is dat wel nodig? Kunnen we dat niet afbouwen? Voorzettafels in de mate van het mogelijke. Zien van, ja, wat is er mogelijk of wat is optimaal voor die bewoner? Maar wel altijd eerst uitgaande van, is het effectief wel nodig?
1: Dus er niet onmiddellijk van uitgaan naar bepaalde maatregelen nodig zijn, maar echt kijken naar de bewoner zelf.
2: Ja, wat is... in samenspraak met de huisarts, Jara en dergelijke meer. Ja, en familie.
1: Oké, dan gaan wij even muzikaal onderbreken en dan gaan wij op stap door het woonzorgcentrum.
2: Perfect.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En daarnet waren wij in de cafetaria met directrice Elke. En nu zijn we een gang doorgewandeld en zijn we eigenlijk in het bureau van Elke. En hier zit Goddelieve bij ons. Dag Goddelieve.
1: Goedendag, Maria. Goedendag, meneer.
0: U woont hier in de service flats. Woont u hier al lang?
1: 5 jaar van in augustus.
0: 5 jaar, dat is wel al even.
1: Ja, en ik ben hier 5 jaar op bezoek geweest. Ik ken dat hier al 10 jaar.
0: Dus voor u hier woonde, was u hier ook vaak in de gast eigenlijk?
1: Ja.
0: En wat deed u hier dan?
1: Bij op bezoek komen. Ik had een goede vriendin en die haar mama was bij de dementie. En 3 keer om de week kwamen wij hier ook op bezoek. En dat was plezierig. Aangenaam.
0: U kwam hier mensen opzoeken?
1: Ja, ja, mijn beste vriendin, want die is ook al dood ondertussen.
0: En dan bent u...
1: En dan ben ik in mijn huis nog. Mijn man is doodgevallen. En ben ik hier naartoe gekomen uit vrije wil. Mijn huis verkocht. En ik had plaats.
0: U was blij om hier te mogen komen wonen?
1: Ja, ik ben hier graag. Ik zit er op mijn... Maar ik ga me veel buiten. Ik heb een goed leven gehad en veel gereisd. Ik ben hier op rust.
0: Oké, u doet het rustig aan.
1: Ja, ja. En hier doe ik aan alles mee. Als ze komen, iets te doen, ja. Komen eten. Maak een keer zelf eten ook. Gelijk dat mij past, ik doe mijn hosting. En... Ik ben vriendelijk. En als dat niet vriendelijk is, stap ik voort. Dat is zo, hé. Nee, mensen, maar krapper contact.
0: Dat is zeker zo, ja. En wat doet u dan? Als u woont in een serviceflat, maar u komt ook veel hier over de vloer?
1: Ja, ik loop altijd rond en ik met in een babbel en doen. Ja, ja, want ik ben alleen, ben enige dochter.
0: Oké.
1: Ik heb 2 dochters die wonen ver. Die komen zoveel, maar wel telefoon hier.
0: U
1: ik
0: hoort
1: heb
0: al,
1: ik heb alles wat ik graag heb. Je ne regretter jij. Ja.
0: En u doet graag een babbel met de mensen.
1: Ja, ja.
0: Komt u dan ook in de cafetaria zitten?
1: Alleen om 3 uur. Ik mag om 2 uur al zeggen mijn hoofd te pijnen. Of. Maar 3 uur, klok. Alles is genezen. Ja, het is juist. Hè. Dat is mijn drang. Je bent dat gewend. Maar als ik dan vriendin, ik heb er nog een echte, een keer op bezoek. De ene komt en ik graag, hij maakt ook boven koffie.
0: Ja. U drinkt dan koffie in de cafetaria?
1: Nee, of? Boven bij mij.
0: Ah ja, ja, oké. Ze komt bij u in de service flat, de gast.
1: Ja, ja. En... Ik ben hier content. Het is open dat ik het hier mag doorbrengen.
0: En ik heb ook gehoord dat u ambassadrice bent voor de service flats. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ik heb maar 1 ziekte. En... Als ik een persoon zie, ik zie dat door. En als ik ze kan helpen en ik word gewaar dat ze dat graag hebben, doe ik dat. Maar als ze mij takeren, laat ik ze opzij.
0: Ja.
1: Ik heb altijd goed geweest. Ik wijs ze wat dat ze... Niet met die nieuwe mensen ook. Ik wijs hem alles waar dat moet gaan en een stap mee. Hij kost een goede stap, want ze gaan later nemen, maar hij gaat vallen. En hij doet dat. Ik ben een beetje chef. Maar niet opdringen, hè.
0: U helpt de mensen waar het kan.
1: Want ik ben... Ik mag het nou niet zeggen, maar ik ben niet dom. Ik heb van mijn 12 jaar op kostschool gezien. Ik kan mijn Engels, ik kan alles. En ik weet dat nog allemaal, hè. Computer...
0: U bent nog heel helder.
1: Ja. Want... Juist mijn rug.
0: Hmm. Die wil niet altijd mee.
1: Van trappen een keer gevallen. Maar bij gelukkig. Zolang dat ik die... Dat ik alles weet. En hoe je direct is dat mijn heb je nu. Een toffe. Hè? Het is een lieve, ja.
0: U voelt zich hier helemaal thuis.
1: Ja, echt. Als er iets is, ik zeg het recht uit. Hè. Ik ga niet...
0: Oké, enorm bedankt, Goddelieve, met ons te spreken.
1: Ja.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ik ken de post. Vroeger thuis had ik een installatie en kon ik de post nemen. Radio Maria, maar hier op mijn computer zag ik dat denk ik niet.
0: We kunnen het er eens over hebben. U kan misschien wel een radiootje kopen. We kunnen die opsturen als het nodig is.
1: Ik heb maar twee radio's staan, dat niet in bezig. Ik heb mijn tv, ik heb twee computers.
0: Genoeg toestellen dan.
1: Ja.
0: Dank je wel, Goddelieve.
1: Dank u.
0: Dan gaan wij naar muziek luisteren en dan onze rondleiding verder zetten. Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem.
1: Ja.
0: En daarnet hebben wij mogen spreken met Goddelieve. En nu zijn we terug naar de inkom gewandeld. En er staan hier een paar mooie leren zetels waar wij in zitten, samen met Roland.
1: Ja.
0: Roland, dankjewel dat u met ons wil spreken.
1: Ja.
0: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars waar u hier woont?
1: Waarom?
0: Waar? U woont in de service flats,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: U heeft dus nog een zekere zelfstandigheid. Ja.
1: Ja, ja.
0: En woont u daar graag?
1: Ja, ja, zeker.
0: U bent hier op uw gemak?
1: Ja.
0: Ik heb gehoord dat u ook vrijwilliger bent in het woonzorgcentrum.
1: Ja.
0: Wat doet u dan allemaal?
1: Ten eerste... tafel zetten voor het eten. Een middagmaal. En dan het is te zien als er dingen...
0: De menu's?
1: De menu's, de activiteiten ronddragen. En het een en het ander. De koffie geven, dat was vroeger. Maar nu doen we de waterronde nog bij.
0: Oké, u komt echt over heel het huis.
1: Ja.
0: Helpt u graag andere
1: mensen?
0: Ja,
1: zeker.
0: U doet ook graag een babbeltje bij hen dan, als u ze tegenkomt.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: En dan bij veel dat maar goed kunnen. En hoe was het weer vandaag buiten? En dan zo van alles.
0: U bent liever hier samen met de mensen dan alleen in uw service flat, ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En woont u al lang? In de...
1: 4 jaar. Allee, als het nu een nieuw jaar is, 4 jaar.
0: En hoe kent u het huis hier? Bent u van de streek?
1: Ja, van Denderhoutem zelf.
0: Altijd gewoond hier?
1: Altijd gewoond, van mijn geboorte.
0: En u was hier al vrijwilliger voor u hier bent komen wonen, klopt dat?
1: Ja, ja.
0: Dus u kende het hier al heel goed?
1: Ja, ja. In het begin was wel... wat is dat dan?
0: Maar het was geen moeilijke keuze dan, als u moest een nieuwe plaats zoeken om te wonen?
1: Het is 11 jaar dat ik hier vrijwilliger ben.
0: U kent iedereen heel goed dan?
1: Ja, ja.
0: Oké, enorm bedankt Roland om met ons te willen spreken.
1: Ja, dank u.
0: Dan gaan wij naar muziek luisteren en onze rondleiding verder zetten.
1: En de dinsdag komt altijd naar de kerk, hier in Denderhoutem.
0: We kunnen hem zien, de kerk. Ja. Ik zie de kerktoren.
1: En dan helpen met de bewoners, met rolstoelen.
0: Om hen naar daar te brengen ook.
1: Om naar de kerk te gaan.
0: U bent onmisbaar dan.
1: Ja.
0: Zeer goed. Enorm bedankt, Roland.
1: Ja, alsjeblieft.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn daarnet zaten wij aan de inkom samen met Roland. Nu zijn wij de gang doorgelopen en zitten wij in het bureau van Lies.
1: Ja, inderdaad.
0: Lies, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Heel graag gedaan.
0: Zou u een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Lies. Ik ben verpleegkundige van opleiding en werk hier ondertussen 3,5 jaar in woonzorgcentrum De Pastorij als teamcoach Kela en ondertussen ook bijgeschoold als referentiepersoon dementie.
0: Kan u een beetje meer vertellen wat dat betekent, diensthoofd Kela? Ik weet niet of dat een begrip is.
1: Diensthoofd Kela is nogal een allesomvattend moeilijk begrip, eigenlijk voor alles wat zinvolle dagbesteding is. Dus kinesist, ergotherapeut en ook onze woonleefbegeleiders. Dus alles wat zinvolle dagbesteding eigenlijk betreft.
0: En u bent diensthoofd.
1: Ja.
0: Wat betekent dat dan concreet?
1: Wel, ik coach ons team. Ik kijk waar dat ik hen kan ondersteunen. Maar ik ben ook zelf graag heel veel aanwezig op de werkvloer tussen onze bewoners. Om ook te kijken dat hun dagen goed verlopen en we hen activiteiten of zaken kunnen aanbieden die ze graag doen.
0: Dat hebben we gemerkt, want toen we u kwamen opzoeken, was u de nagels van een bewoner aan het schoonmaken.
1: Ja, dat hoort er ook bij, zo is dat. Ja, inderdaad.
0: Dus het is niet alleen administratief werken, het is ook...
1: Nee, zeker en vast niet. Tussen ons bewoners aanwezig zijn en zorgen dat er aangename dagen zijn.
0: Werkt u, heeft altijd in de zorg gewerkt?
1: Ja. Ik heb in een ziekenhuis eerst gewerkt en dan eigenlijk heel snel het verschil, of de switch gemaakt naar een woonzorgcentrum. Eerst als hoofdverpleegkundige ergens in Aalst en dan hier ondertussen 3,5 jaar in de pastorij werkzaam.
0: Wat is het aan uw job dat u graag doet?
1: Ik vind vooral ervoor zorgen dat de bewoners die hier zijn kunnen genieten. Dat de dagen betekenisvol zijn, heel belangrijk. En dat geeft mijzelf ook voldoening. Dat kan een klein gebaar zijn, een kleine attentie, maar gewoon ervoor zorgen dat onze bewoners blij zijn, een lach op hun gezicht hebben, dat doet het voor mij.
0: En wat doen jullie dan zo allemaal om dat te bereiken?
1: Dat kan zijn van gewoon eens een dansje doen als we een leuk muziekje horen samen met een bewoner. Tot echt zaken die we organiseren zoals een modeshow of een optreden. Of knuffelhonden komen hier ook wel eens langs, dieren in ons huis. Allerlei zaken die we doen eigenlijk.
0: Zijn er veel activiteiten dan dat jullie organiseren?
1: Ja, wij hebben vast terugkerende activiteiten intern in ons huis. Zoals een groepsturnen, reminiscentie, dus dat is teruggaan naar het verleden en herinneringen ophalen. Maar we hebben ook veel activiteiten waarbij we de buurt betrekken, zoals een verjaardagsfeest of binnenkort ons rusthuisfestival, van alles en nog wat.
0: Zijn dat dan vaste activiteiten? Elke dinsdag, ik zeg maar iets. Is het dat groepsturnen?
1: Ja, het groepsturnen komt terug. En dat is ook op elke afdeling op een vast moment. Maar andere zaken kunnen variëren afhankelijk van wie waar zin in heeft. Of dat we denken van bijvoorbeeld een shoelbak, dat is lang geleden. Nu gaan we een keer shoelen met onze bewoners. Dat hangt er van af. Ja. Maar we hebben wel terugkerende zaken zoals een rummikup die gedaan wordt in de pastorij, in de cafetaria. Een groepsturnen die terugkeert. Dus ja, fruit snijden met ons bewoners die we ook doen op woensdag voormiddag. Dus dat zijn zo wat de terugkerende zaken.
0: We hebben al gehoord dat jullie ook proberen activiteiten te doen om de buurt te betrekken bij het huis. Zijn er nog zo dat jullie organiseren daarvoor?
1: En wel, als ik gewoon al eens denk aan onze maand september, hebben we er al allerhande. We hebben een modeshow gehad, waarbij dat er iemand vast, waarmee we een samenwerking hebben, kledij komt showen, wat de primeur voor de nieuwe wintercollectie als eerste woonzorgcentrum ook te kunnen zien. Iets later, volgende week vrijdag, hebben we hier een mosselfestijn. De week nadien lopen de kinderen van de lagere scholen, verschillende lagere scholen hier uit de buurt, letterlijk door ons huis. Dus dat is eigenlijk een scholenveldloop die ook door ons huis gaat. En in de laatste week van september hebben wij dan ook ons rusthuisfestival. Dus dat is zo wat de maand september.
0: Dat is al mooi op een maand.
1: Ja, inderdaad. Ook heel fijn om te zien dat onze bewoners daar toch van genieten. Zeker en vast.
0: Doen jullie ook soms uitstappen naar buiten?
1: Ja, dus uitstappen naar buiten. Van de jaar hebben wij de uitstap in mei gedaan naar Oostakker. Dus de grot van Lourdes gaan bezoeken. Maar wij proberen ook met onze bewoners te gaan wandelen. Dat is vaak ook vrijwilligers die dat mee ondersteunen. Een wandeling in de buurt. Wij gaan ook af en toe naar de Biep, die niet zo ver is van hier. Dus dan gaan we de Biep bezoeken. Wij proberen ook inderdaad niet alleen de buurt naar ons te laten komen, maar ook de buurt zelf te gaan verkennen.
0: Dankjewel, Lies, om met ons te willen spreken.
1: Heel graag gedaan.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen delen met onze luisteraars?
1: Nee, geniet van deze opname.
0: Zeer goed. Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding daarna verder zetten.
1: Oké, dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En daarnet waren wij op het bureau van Lies. We zijn eigenlijk op dezelfde afdeling gebleven, maar we zijn nu te gast in de kamer van Lieve. Dankjewel Lieve dat u even met ons wilt spreken.
1: Dank u.
0: Woont u al lang hier in dit huis?
1: Ah, hier?
0: Ja.
1: Niet lang, maar denk ik. Ik woonde in Kerksken eerst.
0: En hoe lang woont u, bent u dan al hier in dit woonzorgcentrum?
1: Tweede.
0: Al een aantal jaar, toch?
1: Ja, ja, ja. Het eerste jaar en dan nog een keer verlengd. Hé. Twee jaar, hè?
0: Woont u hier graag?
1: Ja, bij jou ook. Je zit niet thuis, maar toch zeer content.
0: U heeft alvast een mooi uitzicht.
1: Ah, ja.
0: Want we zitten hier aan tafel bij u en we hebben uitzicht op een weide.
1: Ja, daarom zat ik hier graag. Ik zei dat trek, hé. Maar dat met u, ik weet niet. En dat ik zei, zie hier wel ik draak zitten. En toen zei ze, mag je hier draak blijven.
0: Dat is
1: maar
0: mooi.
1: Maar ik wou niet ik wilde niet al hier wonen.
0: Het was een moeilijke overstap om te maken.
1: Ja, ja dat wel, ja. Ja.
0: Maar u kreeg wel uw favoriete kamer.
1: Ja, als u dat van favoriet... Ja. Ik zit hier nu al zo lang, hè. Daar zit het, hè.
0: Zijn er bepaalde activiteiten hier in het huis waar u graag aan deelneemt?
1: Oh ja, het zit, hè. Als het ogenblik, ga je een keer buiten zitten, zeg je gelijk. Zelfs naar het cafetaria een koffie of een pintje gaan pakken, hè. En naar de voetbal, hè.
0: Naar de voetbal kijken?
1: Ja, ik ging met mijn man mee naar de voetbal. En met mijn papa zelfs als kind ging ik naar de voetbal. Dat Kortrijk Spoor. Dat lange leven, dat.
0: Maar u doet dat nog altijd graag?
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Ik zie hier ook op uw kamer een kast met heel veel mooie foto's staan.
1: Ja.
0: Dat is uw man die ik daar veel zie, ja.
1: Paul staat ook, ik weet niet. Vele, ja, zoveel staan er niet, hè. Daar is het met mijn kinderen, hè.
0: Ja. Ah, ja. Hoeveel kinderen heeft u?
1: Ik twee kinderen, Sabine en Martin. En één kleinkind, ons Amber.
0: En wonen zij in de buurt of eerder verder weg?
1: Niet, in Den Rauwtem, hè. Ja.
0: Dus u ziet ze af en toe dan? Ze komen op bezoek?
1: Maar ja, onze geld moet er geen zin zien. Ze weet dat wel.
0: Okay.
1: Ja. Maar je zit content dat je kinderen zie.
0: Ja.
1: Je moet dat gewoon worden. Ik kan ze altijd liever thuis zitten. Alleen. Ik zat er dan alleen. Maar je zat niet alleen. Je leerde dat. Maar hier zijn niet thuis.
0: Ja, het is anders om hier te zijn.
1: Maar je zit er wel goed. Je moet niet reclameren. En als ze vragen, moet je dat of dat? Kan zien of dat kan.
0: U kan wel zelf kiezen wat u doet.
1: Maar moet braaf zijn, hè. Hé, hola, pardon. Ze zegt dan, ze moet braaf zijn, maar valt niet in. Hé, dat is het, ja.
0: Ik heb gehoord, lieve,
1: ja?
0: Dat u een grote fan bent van Wiltura.
1: Ik ook. Ik heb mijn man leren kennen door Wiltura.
0: Hoe dat? Hoe is dat gekomen dan? Hoe is het door Wiltura?
1: Ah ja, hoe komt dat?

0: Oakwok. Ah ja, ik woonde in Kortrijk. En Miltura was de man. En dat was toen ook een man dat stond van Kerksken. Annemie, nee. Het was eerst haar, ik weet de naam niet meer. Ja. Van Kerksken, ja, van tante Lisa. Ja. En de schreef, zei ook van Miltura, kan ik komen? Ze bleef toen bij ons wonen in Kortrijk, slapen. En toen dat ze zei, ik heb een voetballist. En ik ging met mijn papa naar de voetbal. Ja. En zo is dat gekomen. Kijk, ik kon de voetbal leren kennen. In Kerksken. Ik wist de Kerksken niet liggen, maar ik wist het nu wel. Ah ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
1: En was uw man van deze streek dan?
0: Van Kerksken, hè.
1: Ah ja, dat is in de buurt.
0: Kerksken, hè. Recht op uit voetbal. Maar ja, je weet dat misschien niet zin.
1: Ik ken het hier niet.
0: Nee, rechtop. Van in mijn slaapkamer kost hem boven zien of dan ze trainden of iets.
1: Okay.
0: Maar zijn ouders woonden daar juist. En dat was een hof. En daar hebben ze dan een huis gezet. Want de eerste jaren hebben we moeten bijwonen.
1: En dat is hoe dat u hier terechtgekomen bent door iemand te trouwen.
0: Ja. Moet alles gewoon worden. Hè.
1: Woont u graag hier in de buurt?
0: Omdat je het gewoon zit. Maar op een Kortrijk ga, niet voor Kortrijk.
1: Voelt u je toch weer thuis in Kortrijk?
0: Ja, je zit toch geboren. Je daar, totdat je getrouwd zit, altijd gewoond. Naar school geweest. Hé?
1: Ja.
0: Broer en zusters had.
1: Je hoort het ook, dat u van West-Vlaanderen bent.
0: Ah ja, je kunt dat niet loochelen. Ik was de eerste dat ik naar het wist ging. Mama zei, wat deed je dan een gezeig? Ik zei, ja mama, Joost, dat ding hoor. Ik zei, weet het, heb weer niet meer, hoe zei je dat? En toen zei ze, je moet gewoon beschaafd spreken. Ik zei, ja. Dat is een gewoonte, ja. Zit dan hier, maar ja, zit hier gewoon weer. Dat is het.
1: Dankjewel, lieve, om met ons te willen spreken. Dan gaan we u verder van die dag laten genieten.
0: Ja, dank u.
1: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.
0: Ah ja, dank u wel hoor.

0: wat gelijk vermijd.
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet waren wij op de beschermde afdeling, hebben wij mogen spreken met bewoonster Lieve. Nu zijn wij terug naar de inkom gekomen, want vrijwilliger Marnik was hier op ons aan het wachten. Dankjewel Marnik om met ons te willen spreken.
2: Geen probleem.
1: Zou u zelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Marnik en ik werk hier al. Ik kom als vrijwilliger hier momenteel, ik denk, goed jaar. Dus eigenlijk, ik ben 2 jaar op mijn pensioen. Dus ja.
1: Hoe is dat gekomen dat u hier vrijwilliger geworden bent?
2: Dat is eigenlijk een beetje via mijn zoon gekomen. Die zei, ja, papa, dat zei ik nog altijd in de plas, papa, ga gaan met pensioen. En ik heb misschien iets voor u een beetje bezig te houden. Want ik weet niet anders, met die sociale contacten dat je gekregen hebt op je vorig werk, iets misschien dat u zou liggen. Wilde hij dan een keer proberen? Ik zeg ja, dus goed. Zal ik dan een keer proberen? En daarmee ben ik hier eigenlijk een beetje ingestroomd.
1: Want uw zoon werkt hier?
2: Mijn zoon werkt hier 13 jaar, denk ik. Ja, zou zoiets zijn, denk ik.
1: Hij zou een van de langste medewerkers zijn, die al het langst werkt,
2: ja,
1: heb ik gehoord.
2: Ja.
1: En wat doet u dan zoal hier, als vrijwilliger?
2: Aangezien ik thuis ook graag een beetje in de tuin werkte, ben ik hier toegekomen en heb ik een beetje gekeken van, ja, hier is precies een beetje werk aan de winkel. Ik ga dat hier proberen een beetje op te knappen. Dus, en dat heb ik dan gedaan. He.
1: Dus u doet onder andere de tuin onderhouden?
2: Ja, ik doe de tuin en ik rij het gras af. Dus, ja.
1: Ja, hier kunnen we het niet zien, maar daarnet in de cafetaria had ik een mooi uitzicht op de tuin.
2: Ja.
1: En het ziet er mooi uit, hè? Een mooi grasveld en dan perkjes met bloemen.
2: Ja, maar ja, het is eigenlijk nog maar... Ik ben nogal een beetje de precieze. Als van mij afhangt, is de bedoeling van dan nog een beetje beter, stilletjes aan een beetje beter op te werken. Dus eigenlijk dat de bewoners, als ze in de rolstoel een keer passeren of zo, dat ze kunnen genieten van, dat ze zeggen, oh, dat is prachtig. En dat heb ik ook nog in mijn tuin staan had vroeger. Dat ze toch nog een beetje herinneringen kunnen ophalen. Het is eigenlijk meer voor de bewoners dan we dat doen.
1: En waar haalt u de bloemen vandaan?
2: Dat is over het algemeen bij veel mensen die ik ken. Dus er staan hier verschillende soorten. Dus mensen die ik van vroeger nog ken. En die, waar ik thuis geweest ben. Dat ze tegen mij zijn, ik heb dat staan. En als ik die mensen nu tegenkom, vraag ik soms... ik weet dat jij dat nog staan hebt. En dan zeggen ze, ja, ik heb er op overschot, kom er maar achter. Dus ik ga daar thuis gaan halen. Ik doe dat daaruit en ik plant dat hier. Dus ook via mijn tuin zelf staat hier ook veel. Dus ja, ieder jaar neem ik, als ik kan, zaadjes. Dus nu heb ik er al staan voor volgend jaar terug te zaaien. Dus ja. Als ook kunnen stilletjes aan verder uitbreiden. Dus ja.
1: Het zijn bloemen van in de buurt, van overal.
2: Ja, allemaal, ja. Aangezien dat ik, op mijn vorig werk had ik ook al zo'n beetje een loketfunctie. En ben er veel mensen over de vloer geweest. En ja, mensen die ik vandaar ook nog ken. Dus blijft u contact een beetje houden ook, hè.
1: Zijn er nog andere dingen die u ook doet als vrijwilliger?
2: Op vrijdag kom ik een handje toesteken in de cafetaria. Dus ja, ik weet dat ze destijds vrijwilligers zochten. Dus ik heb hier iemand meegebracht en die zei, ja, ik wil dat doen als jij mij komt helpen. En daarmee heb ik dat voor hen ook een plezier te doen, zijn ze gered. Dus ja, dat dus is...
1: Vrijdag namiddag helpt u de cafetaria uitbaten?
2: Ja, ja.
1: Die is elke dag open, de cafetaria?
2: Ja, die is zolang er vrijwilligers zijn, kan dat open. Hè. Dus als er geen zijn, moet er een oplossing gezocht worden. Hè. Zie je dit?
1: We hebben ook al gehoord over de verschillende activiteiten die hier georganiseerd worden.
2: Ja.
1: Eetfestijnen onder andere.
2: Ja.
1: Is dat iets waar u ook bij helpt?
2: Ja, als volk, ik heb het altijd gezegd, als er mensen of handen tekort zijn, moeten ze maar een centje geven. En dan, dus als het Rusthuisfestival, sta ik ook al opgeschreven dat ik zeg, ik weet dat dat drukke periodes zijn. Dan mogen ze gerust altijd bellen of mij een centje geven. En dan kom ik langs hier. Dus ook organisaties nog van mijn vorig werk, waar dat ze de terrein niet mogen gebruiken. Dus de nachttienden is een soort trial run. Dus waar dat de kindjes door het cafetaria komen, de trapjes oplopen en zo. Dus dat is een organisatie nog van de sportdienst waar ik gewerkt heb. En daar ben ik ook. Maar dat is dan wel voor mijn oud werk. Dat ze mij nog inschakelen.
1: U bent daar ook nog vrijwilliger?
2: Ja, dus ja. Als ze mij nodig hebben, bellen ze mij. Dan heb ik altijd gezegd, kijk, ik vertrek hier, maar als er iets is, kun je altijd op mij nog rekenen. Dus, en momenteel doen ze dat nog altijd. Als er organisaties zijn waar ze volk tekort hebben, schakelen ze me ook in.
1: U heeft graag veel om handen.
2: Ja, ik ben graag nog altijd... Ik probeer dat zo lang mogelijk te doen. En dat houdt mij een beetje goed eigenlijk. Ik voel me er goed bij. Dus ja. Dus.
1: Enorm bedankt, Marnik, dat we met u mochten spreken.
2: Dat is geen probleem.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding daarna verder zetten.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag zijn wij te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet zijn wij de hele tijd op de gelijksvloers gebleven, maar nu zijn we de trap opgegaan om te gast te zijn bij Emiel. Dankjewel, Emiel, om ons te willen spreken.
1: Dank u, merci.
0: Woont u al lang hier in het woonzorgcentrum?
1: Van in het begin van het jaar. In de maand maart zo.
0: Oké, dus nog niet zo heel lang.
1: Nee.
0: Bent u het al een beetje gewend?
1: Ja.
0: Woont u hier graag?
1: Bah ja. Natuurlijk, in het begin moet je het wel gewoon werden, nee, ja. Gewoon worden.
0: Ja. Het is wel een grote verandering.
1: Ja, dat wel, ja. Maar mijn vrouw was gestorven en daarmee ben ik naar hier gekomen. Ik kon niet meer goed bolwerken, alleen. Ja. Ik was niet sterk genoeg, in feite.
0: En dan bent u naar hier komen wonen?
1: Ja.
0: Bent u van de streek?
1: Ja, ik ben van Denderhoutem.
0: Van Denderhoutem zelf?
1: Ja.
0: Bent u blij om hier nog in het dorp zelf te kunnen wonen?
1: Ah ja, dat is mijn grootste wens. Hè. Ja. Denderhoutem is mijn geboorteplaats en blijft mijn geboorteplaats.
0: Kan u dan soms nog naar buiten gaan en andere mensen bezoeken en zo?
1: Donderdags, op een tanken manier, is plezant, ja, met mijn vrienden.
0: En zijn er nog andere dingen die u graag hier doet van de activiteiten?
1: Ja, wij doen gymnastiek ook, hè, met de bewoners.
0: U sport graag?
1: Ja.
0: Doet u dat al lang, betanken?
1: Ja. Ik heb dat thuis ook al, thuis, als mijn vrouw nog leefde, en ook nog gedaan.
0: En zijn er nog andere activiteiten ook, of doet u het liefst sport?
1: Ja, mijn geliefde sport is petanken, hè. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zijn er mensen hier in het huis die u ondertussen heeft leren kennen, waar u goed bevriend mee bent?
1: Ja. Dus daarmee, ik zat nu bij mijn vriend in de salon, hè.
0: Toen u zijn komen halen om te vragen hoe u met ons wou spreken.
1: Ja.
0: En wat doen jullie dan samen? Babbelen of kaarten? Of...
1: Babbelen, ja. Ja. Uitleggen van die ene is weg en die ene is niet goed. Ook. Ja. Ja.
0: Iedereen een beetje op de hoogte houden.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, Emiel, om met ons te willen spreken.
1: Dat is niks. Dat is graag gedaan.
0: Ik wou u nog vragen, heeft u kinderen?
1: Ja, één zoon.
0: Eén zoon. En ziet u hem af en toe?
1: En drie kleinkinderen.
0: Ja,
1: ik kom regelmatig al hier.
0: Ze wonen ook in de streek, in de buurt?
1: Ja, een kilometer van hier.
0: U kan ze dus regelmatig zien?
1: Ja. Mijn kleinkinderen ook komen ook al hier. Hè.
0: Dat is leuk.
1: Ja. Dat is wel leuk.
0: Is er iets dat u graag doet samen met uw kleinkinderen?
1: Ja, nu kan ik dat zo niet. Hè, ja. Maar ze zijn ook al 18 en 20 jaar. Hè. Ja. Dat begint al thuis uit te vliegen. Hè.
0: Ja.
1: Kunt dat toch. Hè.
0: Dat is belangrijk, hè, dat ze een beetje zelfstandig worden.
1: Ja, dat moet. Hè.
0: Absoluut. Enorm bedankt, Emiel, om met ons te willen spreken.
1: Dank u, dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.
1: Ja, dat is goed.

0: beste luisteraars, hartelijk welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. En wij hebben hier Christine bij ons zitten.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dankjewel Christine om met ons te willen spreken. Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Ah, wel, ja, graag gedaan.
0: We zijn nog een verdieping naar omhoog gegaan en zijn nu op de tweede verdieping.
1: Ja.
0: Uw kamer is hier.
1: Ja.
0: Ja, want wij zitten in het salon op mooie leren zetels.
1: Dat geloof ik, zeg. Dat moet goed zitten.
0: Woont u hier al lang, Christine?
1: Ja, 5 jaar en 4 maanden.
0: Dat is al een eindje.
1: Ja.
0: U kent het hier al helemaal ondertussen.
1: Ja, ja, ik ken iedereen al.
0: Praat u graag met de mensen?
1: Oh ja. Ik kan dan in mijn kamer zo zitten. Wel als ik moet lezen of woord zoeken, dan wel. Maar voor zo te zitten, nee.
0: Maar niet de hele dag?
1: Nee, nee. Ik ga liever een keer bij de mensen. Of zij een keer bij mij komen.
0: En babben jullie dan samen of spelen jullie een spelletje?
1: Nee, nee, een spelletje. Een keer vertellen tegen elkander.
0: Hoe de dag geweest is?
1: Ja.
0: Er zijn hier heel wat activiteiten die hier georganiseerd worden. Zijn er bepaalde waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, maar er mogen meer activiteiten nu tegenwoordig komen.
0: Ja, u bent graag bezig?
1: Ja. En je bent bij elkander. En ik vind dat dat goed is.
0: Zijn er bepaalde dingen die u graag doet?
1: Ja, ik doe dat allemaal graag. Ja, ik weet niet wat ze allemaal doen. Ik doe ze allemaal graag.
0: Doet u mee met het turnen?
1: Ja, ja. Helaas, zeg.
0: Gaat u ook eens graag naar buiten uit het woonzorgcentrum?
1: Ja, vroeger ging ik alle dagen wandelen. Dat is zo bijna een uur. Maar nadat die lift niet meer marcheert, ga ik zo niet meer buiten.
0: Ja, de trappen zijn een beetje moeilijk.
1: Ja, dat kan ik niet met mijn wagentje.
0: Ja, met je rollator.
1: Ja.
0: Ik heb gehoord dat er hier, is het dit weekend of volgend weekend, ook kinderen gaan op de trappen lopen.
1: Ja.
0: Kijkt u daar naar uit?
1: Oh ja, ja. Dat was verleden jaar ook of over 2 jaar. Ah, ik vind dat dat zo goed is. Als ik die kindjes zie komen.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja. Maar toen heb ik wel gezegd, je zal het misschien horen. Allee, als die kindjes komen, waarom geven ze die niet niks? Zo'n kleinigheid.
0: Ze moeten sporten, hè? De beloning is voor na de sport, niet?
1: Ah, ja, ja, dan mag het niet. Nee, nee.
0: Voor bij de aankomst, dan zullen ze misschien wel iets krijgen.
1: Ah, wel, ja.
0: Over sporten gesproken, heb ik het goed dat er hier een medewerker mee heeft gedaan aan de dodentocht?
1: Ja.
0: En dat u daarbij was?
1: Nee, nee, nee, de dood. Ik ben
0: de dodentocht zelf niet?
1: Nee, nee. Als ze afgekomen is, zijn we er naartoe gegaan.
0: Bij de aankomst?
1: Met elke. En met 6 of 7, ja.
0: Vond u dat leuk?
1: Oh ja. Ik zeg, ze mogen daar een jaar alle dagen spreken van die dodentocht. Dat doet u, dan denkt je, ja, ze komen binnen en ze zijn moe. Maar als ik het gezien heb, dat zijn heel andere dingen.
0: Ja?
1: Ik ben blij dat ik het gezien heb, ja.
0: Hoe was het dan anders dan u gedacht had?
1: Oh, dan, je ziet er door aankomen moe. Dan denk ik, oh god, die heeft toch weer afgezien. En ze moeten toch afzien. Maar vroeger dacht ik dat niet. Ik zeg, ja, ze zijn moe.
0: Het is anders om het in het echt te zien.
1: Ja, het is
0: want 100 kilometer wandelen is veel natuurlijk.
1: Ja, dat geloof ik. En er was ene bij met een prothese. Ai, daar had je... ik zei tegen hem, jongens, proficiat, proficiat. Dat doet u niet. Ja, ik vind dat, hè.
0: U was blij om te kunnen gaan.
1: Ah ja, en ik had goede gezelschap. Ik had hier goede gezelschap.
0: U komt goed overeen met de bewoners en met de medewerkers.
1: Ja, ja, dus daarom dat ik hier graag ben. Het is niet thuis zijn, dat zeg ik erbij. Maar ik zou niet meer thuis kunnen zijn. Je moet er van alles doen en hier heb je schoolleven. Het eten brengen ze, het drinken brengen ze. Ik zeg wel, het is niet thuis zijn, dan niet. Maar ik ben hier content. Ah, en we moeten ons content houden. En denken, dat kan ik niet meer en dat kan ik niet meer. En dat kunnen we nog doen.
0: Het is beter om te denken aan de zaken die je wel nog kunt doen.
1: Ja, ik vind dat ook. En wat je kunt meedoen.
0: Ah, wel, dat zijn mooie woorden om mee te eindigen. Ons gesprek weliswaar, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: En dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en daarna nog iemand anders vinden om mee te kunnen spreken.
1: Ja, bedankt en goeiedag.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Daarnet waren wij hier in het woonzorgcentrum De Pastorij op de tweede verdieping om met bewoonster Christine te spreken. Nu zijn wij de trappen afgedaald naar de eerste verdieping en wij hebben hier zorgkundige Rama bij ons. Dankjewel om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Zou u een beetje kunnen vertellen aan de luisteraars wat u hier allemaal doet? Wat zijn uw taken?
1: Ik ben hier als acht jaar. Ik werk hier acht jaar en ik werk hier graag. Dus ik doe alles. Soms ik doe medicatie, ik doe late dienst en vroeg dienst.
0: En wat houdt dat dan in als u de late dienst heeft bijvoorbeeld?
1: De late dienst is altijd met twee keer. Ik heb een help die komt afruimen. Dus ik help mensen aan eten geven aan de bewoners. Als ik sta op de nul, ik help ook collega voor de medicatie. En ja, ik doe alles.
0: Werkt u hier graag?
1: Ik werk hier graag.
0: En kan u zeggen waarom?
1: Ja, ik ben hier acht jaar nu. Dus vanaf de eerste dag, ik was altijd welkom. De collega was goed, de directie. Dus ik voel mij thuis hier. De bewoners ook. Toen was teruggekomen, ik zei, wat heb je gemist? Waar was je geweest?
0: Ja. U bent een periode in verlof geweest, toch?
1: Ja, ouderschapverlof voor mijn zoon. Dus ik was vier maanden thuis.
0: Vier maanden, oké. Okay. Bent u blij om terug te zijn?
1: Ja, ik was blij om terug te gaan. De eerste dag was voor mij spannend. Ik moet thuis blijven voor vier maanden, maar ja.
0: Ja, dat is lang, hè? Vier maanden.
1: Dat was lang, ja, was lang.
0: Om weer de overstap te maken.
1: Ja, ja, maar gelukkig ben ik nu terug. En iedereen is content. Ik ben ook content.
0: Ja. Heeft u hiervoor ook met de ouderen gewerkt?
1: Ja. Ik werk nu in de zorg. Het is nu bijna 13 jaar. Ik werk in de zorg.
0: Ja. En was dat een bewuste keuze om dat te doen?
1: Nee, ik heb eerst begonnen met kinderopvang. Ik zeg, oké, ik wil graag met mijn oudere mensen werken. Omdat ik ben geen Nederlandstalig, ik ben Franstalig. Dus ik wil mijn Nederland verbeteren. Ik zeg, oké, het is beter misschien met de ouders te werken. Omdat met de ouders je babbelen veel. Dus ik heb zo gekozen en ik vind dat dat goed past bij mij.
0: Het past goed bij u.
1: Ja.
0: Dus u bent gebleven bij de ouderen.
1: Ja, ik ben blij met de ouders. Ja.
0: Dat is soms misschien moeilijk om te zeggen, maar waarom werkt u graag met ouderen?
1: Ja, ik heb zelf ouders, dus ik zou graag zo mijn mama zo ook zorgen, maar die is zo ver van mij. En ik zorg de ouders hoe ik zorg mijzelf. Dus niet omdat ze ouders, ik wil graag hun zorg geven, die geef mijzelf. Ik heb ook kinderen, dus de zorg die ik geef aan thuis, ik geef ook deze aan de mensen met de liefde.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Rama, dat u met ons wou spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Nee, alleen jullie bedankt om te boven te komen, om mij te spreken. Ik vind het ook mooi en bedankt voor dat ook.
0: Zeer graag gedaan.
1: Graag gedaan, merci.
0: Dan gaan we nog even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij hebben nog even de tijd om te spreken met Raymond. Raymond, dankjewel om ons ter woord te willen staan.
1: Dank u.
0: En we zijn eigenlijk weer terug waar we begonnen zijn, hier in de cafetaria. Er zijn mensen rondom ons smakelijk middageten aan het eten. En we hebben Raymond even van zijn eten weggehaald.
1: Ja, even ja.
0: U woont hier in de serviceflats?
1: Ik woon in de serviceflat, ja.
0: En hoe is het gekomen dat u hier bent komen wonen?
1: Het is te zeggen, mijn vrouw is dement. En ik moest voor haar een plaats zoeken. Maar ik woonde in Brugge. En mijn twee dochters, die voor mij wilden zorgen, die woonden in Nienhoven. Dus ben ik van Brugge naar hier gekomen, tussen het Nienhoofse en Den Dratum. Was voor ons de aangewezen plaats. En ook wisten we dat hier goed was.
0: Uw vrouw zit hier in de beschermde afdeling.
1: Beschermde afdeling, ja. Speciaal voor dementie in feite. Hè.
0: Ja, dus u kan haar veel gaan bezoeken?
1: Ik bezoek haar dagelijks.
0: Dat was voor u belangrijk om nog zo dichtbij te kunnen zijn?
1: Ja, ja, zeker en vast. Twee belangrijke, dus haar kunnen bezoeken, die buiten zijn. En ook dicht bij mijn dochters. Want moest ik mijn dochters niet hebben, ja. Ik zou het zo gemakkelijk niet hebben.
0: Ja. Hey. Uw vrouw heeft dementie. Is het moeilijk om met haar te spreken? Of gaat dat wel?
1: Eigenlijk, spreken gaat. Maar zinvol spreken, dat gaat niet. Dus we spreken nog. Haar verleden, dat is verleden. Dus we spreken eigenlijk over niks meer van vroeger. Okay. Dus, mensen die nog herinneringen hebben, want dus onder andere er zit hier iemand die is vergeetachtig geworden, ik zou het zo goed moeten zeggen, maar het is werkelijk de mensen. Dus ze is in feite het verleden kwijt, totaal. Totaal.
0: Weet ze nog dat u haar man bent of ook niet meer?
1: Ja, maar dat is in een tijd niet gehad hoor. Ik heb hier eigenlijk een moeilijke periode gehad, maar ben ik zeer goed opgevangen. Zeer goed en nog ten anderen. Want zij. Dus het is een tweede huwelijk. Haar eerste huwelijk is spaak gelopen. En op een bepaald moment kon ik er geen weg nemen mee als ik hier in het begin was. En zij nam mij voor haar eerste man.
0: Oké, dat is niet makkelijk.
1: Dat was niet gemakkelijk.
0: Raymond, we gaan moeten afsluiten, want de tijd is bijna op. Dus we gaan nog even de micro doorgeven aan elke die hier bij ons zit. Om jullie nog even allemaal hartelijk te bedanken om ons te ontvangen.
2: Ja, met heel veel plezier gedaan. Ik ben heel blij dat we de warmte hopelijk hebben kunnen laten weerspiegelen. Die hangt tussen de bewoners met de medewerkers. Dus daar ben ik heel blij voor dat je ons die kans hebt gegeven. Want daar doen we het uiteindelijk voor onze bewoners en hun welzijn. Dus,
0: enorm bedankt.
2: Met veel plezier.
0: Beste luisteraars, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilen in Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, De gezellen bij elkaar. Op 15 november 1536 vertrokken Ignatius gezellen uit Parijs. Zij droegen hun lange, versleten Parijse studentenkleren die ze met een riem hadden opgebonden om gemakkelijker te kunnen lopen, verder een hoed met brede randen om hun hals, een rozenkrans en over hun schouder een bundeltje met hun boeken en aantekeningen. Met een pelgrimstaf in de hand trokken ze van Frankrijk naar Italië. Voor een reis te voet was dit een enorme afstand, maar twee bijkomende omstandigheden maakten het toch nog extra zwaar. De oorlog tussen Frankrijk en Karel V van Spanje en de intense winterkoude. Juist in 1536 was Frans I Savoie binnengevallen en had zelfs Turijn bezet. Van de andere kant had Karel V een inval gedaan in de Provence, maar was door Montmorency teruggeslagen. Om het oorlogsgebied zoveel mogelijk te vermijden, werd daarom voor de reis naar Venetië gekozen voor een omweg door Elzas-Lotharingen, Zwitserland en verder langs Bolzano en Trente. Ze wilden zoveel mogelijk onopgemerkt uit Parijs vertrekken. Daarom hadden ze zich in twee groepjes gesplitst die elkaar weer zouden treffen in Meaux, 45 kilometer van de hoofdstad. Zolang ze op Frans grondgebied waren, moesten ze hun nationaliteit verborgen houden, want sommigen waren onderdanen van Karel V. Alleen degenen die goed Frans spraken deden daarom het woord als er iets gevraagd moest worden. Werd hun gevraagd wie ze waren of waarheen ze op weg waren, dan antwoordden ze eenvoudig dat ze Parijse studenten waren op bedevaart naar Saint-Nicolas-de-Port nabij Nancy. Op een keer werden ze meer dan anders door soldaten met vragen lastiggevallen, maar gelukkig schoot een voorbijganger hun te hulp door te zeggen: die lieden gaan een of ander land bekeren. In Frankrijk hadden ze dagen aan een stuk regenweer. Daarna kregen ze te maken met een uitzonderlijk strenge winter. Maar ze gingen stug door in vertrouwen op God, want ze ondergingen deze harde beproevingen omwille van Hem. Onder het gaan wisselden ze tijden van stil gebed af met zingen van psalmen, of spraken ze over geestelijke zaken. De priesters Favre, G. en Broy lazen de heilige mis, of de anderen woonden die bij, bichten en gingen te communie. Zodra ze in herberg aankwamen, dankten ze God voor de ontvangene weldaden, alvorens zich te rusten te leggen. Voordat zij hun reis de volgende morgen hervatten, was er een kort gebed. We aten alleen het meest noodzakelijke, schrijft Lene. Ze lieten geen gelegenheid voorbijgaan om over God te spreken met de mensen die ze onderweg ontmoeten. In door protestanten beheerste gebieden hadden ze vaak de kans om hun geloof met kracht te verdedigen. Hun weg voerde van Straatsburg naar Basel, dat de leer van Zwingli aanhing en waar Erasmus in de nacht van 11 op 12 juli 1536 was overleden, en dan verder over Constans, Veldkirch, Bolzano en Trente. Van hieruit was er een rechtstreekse verbinding met Venetië via de havens van Valsugana, Bassano del Grappa, Castelfranco en Mestre. Na een reis van 54 dagen kwamen ze op 8 januari 1537 aan in Venetië, waar ze hartelijk verwelkomd werden door Ignatius. Ignatius zelf bleef in het huis van zijn weldoener. De anderen vonden onderdak in de gasthuizen Santi Giovanni e Paolo
en dat van de ongeneeslijke zieken. Daar wijden ze zich aan de verpleging van de zieken in afwachting van het paasfeest. Want dan pas kon men in Rome verlof vragen voor een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Ze vertrokken daartoe op 16 maart, maar zonder Ignatius. De oorspronkelijke groep van 9 was in Venetië nog uitgebreid met de priester Antonio Arias en met Miguel Landivar, die in Parijs bediende was geweest van Xaverius. Ignatius bleef in Venetië achter omdat hij bang was dat zijn aanwezigheid in Rome misschien problemen zou veroorzaken van de kant van twee personen. Enerzijds was dat Pedro Ortiz, die zich in Parijs eraan gestoord had, dat Pedro de Peralta, een van zijn familieleden, onder invloed van de geestelijke oefeningen een heel ander leven was gaan leiden. Anderzijds de nieuwe theatijner Gianpietro Carafa, met wie hij in conflict was geraakt in Venetië vanwege een uiteenlopende zinswijze op het religieuze leven. De gezellen gingen over de Via Romea langs de Adriatische Zee, over Ravenna van Ancona naar Loretta, waar ze in dat Mariaheiligdom baden. Hier gingen ze landinwaarts en steeds de Via Flaminia volgend kwamen ze over Trevi, Terni en Civata Castellana bij Rome aan op de avond van Palmzondag 25 maart. Ze gingen de Ponte Milvio over en betraden Rome langs de Porta del Popolo. Ze vonden onderdak in de gasthuizen van hun eigen land. Dat was voor de Spanjaarden het gasthuis op de Piazza Navona, aanleunend tegen de kerk Santiago de los Españoles. Hierover had Pedro Ortiz in dat jaar mede de verantwoordelijkheid. Wijdingen in Venetië. Eerst woonden ze de goede weekplechtigheden bij. Daarna wilden ze aan de paus verlof vragen voor hun reis naar het Heilige Land. Tegen de verwachtingen in was Ortiz niet alleen hun niet vijandig gezind, maar zorgde hij zelfs voor een audiëntie bij paus Paulus III. Deze had plaats op dinsdag na Pasen, 3 april, in de Engelenburgt. Niet alleen kardinalen, bisschoppen en theologen waren daarvoor uitgenodigd, maar ook de pas aangekomen magisters uit Parijs. Onder de maaltijd aanhoorde de paus wat zij over de theologie te zeggen hadden en toonde zich zeer voldaan daarover, als ze bepaalde verlangens hadden. Zou hij die graag inwilligen, zo zei hij. Hun antwoord was dat ze slechts 2 dingen vroegen. Zijn zegen en het verlof om naar Jeruzalem te gaan. Naast een mondelinge goedkeuring schonk de paus hun 60 dukaten voor de reis. Dit voorbeeld werd gevolgd door ettelijke kardinalen en leden van de curie. In totaal kregen ze 260 dukaten. Enige dagen later werden er 2 documenten opgesteld, beide gedateerd op 27 april 1537. Het ene bevatte het verlof voor de Jeruzalemreis, het andere ondertekend door de grote penitentiarius kardinaal Antonio Pucci, bevatte bepaalde ontheffingen, waardoor alle niet-priesters van de groep verlof kregen om zich te laten wijden door een bisschop naar hun keuze, zelfs als dat buiten diens juridictiegebied was. Bovendien mocht die wijding plaats hebben ook buiten de voorgeschreven tijden op 3 zon- of feestdagen. Pierre Favre, Antonio Arias en Diego de Hoches, die reeds priester waren, kregen enige dagen later de volmacht om zelfs van aan de bisschop voorbehouden kerkelijke straffen te ontslaan. Begin mei vertrokken ze weer naar Venetië en hervatten daar hun werk voor de zieken. Samen met de andere pelgrims trokken ze op sacramentsdag 31 mei mee in de plechtige processie vanuit de basiliek van San Marco. In het hertogelijk paleis werden ze voorgesteld aan de doge Andrea Gritti, een grijzaard van 82 jaar, dezelfde die in 1523 Ignatius bij zijn pelgrimstocht behulpzaam was geweest.
Het was gebruik dat de pelgrims in juni vertrokken, maar in 1537 was er geen enkel schip dat vanuit Venetië naar het Heilige Land voer. Zoiets was sinds 38 jaar niet meer voorgekomen. Er waren voortdurend geruchten over oorlog en men beweerde dat er een geheim verbond was tussen de Republiek Venetië, de paus en de keizer tegen de Turken. Want de Turken waren de Ionische Zee opgevaren en een aanval werd gevreesd op de kusten van Apulië en de pauselijke staten. Bij zo'n gespannen situatie kon geen schip uitvaren. Gedoemd om te wachten, besloten Ignatius en zijn gezellen zich te laten wijden. Twee bisschoppen toonden zich daartoe bereid. De pauselijke legaat in Venetië, Girolamo Verallo, en de bisschop van Arbe, Vincente Negussanti. Deze was afkomstig uit Fano en sinds 1515 bisschop van het bisdom Arbe, een eilandje aan de Dalmatische kust, het huidige Rab. Meestentijds verbleef hij echter in Venetië en daar in de kapel van zijn woning ontvingen Ignatius en de andere niet-gewijden uit zijn hand de verschillende wijdingen, maar naar zijn zegen had hij nooit groter troost ervaren dan toen. Hij wilde er geen geld, zelfs geen kaars voor hebben. De wijdelingen waren Ignatius, Bobadilla, Codure, Xavierus, Laines, Rodriguez en Salmeron. Landivar was er niet bij. Met Arias had hij de groep vaarwel gezegd. Salmeron ontving de voorafgaande wijdingen, maar zijn priesterwijding moest worden uitgesteld tot oktober, omdat hij in juni nog geen 22 jaar was. Eerst legden ze allen in handen van de legaat Verallo de geloften af van armoede en zuiverheid. Enkelen hadden de lagere wijdingen nog niet ontvangen. Voor hen was de plechtigheid op zondag 10 juni. Op 15 juni, feest van Vitus en Modestus, in Venetië een verplicht kerkelijk feest, werden ze subdiaken gewijd. Op zondag 17 juni diaken en op de 24 juni feest van Sint-Jan de Doper, priester.

wachtend op de overtocht naar het Heilig Land. In afwachting van vervoer naar het Heilig Land verspreiden ze zich over enige steden van de Republiek. 25 juli gingen Ignatius, Favre en Laines naar Vicenza, Xaverius en Salmeron naar Monselice, Codure en Hoches naar Treviso, Gai en Rodriguez naar Bassano del Grappa, Bobadilla en Bruet naar Verona. Ze wilden zich voorbereiden op hun eerste heilige mis en priesterlijk werk verrichten voor zover hun kennis van het Italiaans dat toeliet. Voor hun eerste heilige mis konden ze zelf een dag kiezen. De legaat had hun op 5 juli officieel verlof gegeven voor het lezen van de heilige mis, preken en toedienen van de sacramenten, althans in het gebied waarover hij juridictie had. Ignatius, Favre en Laines vestigden zich nabij Vicenza in een vervallen huis zonder deuren of ramen, het voormalig klooster van San Pedro, niet ver van de stad. Voor Ignatius was deze tijd naar eigen zeggen een tweede Manresa. Heel anders dan in die tijd dat hij studeerde, geraakte hij er vaak in geestverrukking. De gedachte aan het priesterschap was voor hem een voortdurende bron van innerlijke vreugde. Ze begonnen met de 40 dagen van enkel gebed. 2 van de 3 gingen voedsel bedelen, maar ze kregen zo weinig dat ze er nauwelijks van konden leven. Gewoonlijk moesten ze doen met wat brood dat geroosterd was door degene die achter was gebleven, meestal Ignatius. Na die eerste 40 dagen voegde Codure zich bij hen. Ze begonnen toen op de pleinen te preken. Door te roepen en te zwaaien met hun muts verzamelden ze mensen om zich heen. Velen raakten diep onder de indruk van hun woorden. Wat ze al eerder hadden bemerkt, bleek ook hier weer. De mensen werden vrijgeviger toen zij zich gingen inzetten voor de anderen. Wat Ignatius tegen Gianpietro Caraffa in Venetië had gezegd, bleek uit te komen. Een noodkreet uit Bassano verstoorde deze rust. Simão Rodrigues was ernstig ziek geworden. Hoewel Ignatius zelf koorts had, besloot hij onmiddellijk zijn gezel te gaan opzoeken. Vergezeld van Favre legde hij de 35 kilometer zo snel af dat deze hem amper kon bijhouden. Onderweg werd het hem tijdens het bidden duidelijk dat Simão Rodrigues niet aan die ziekte zou sterven. Rodrigues en Gai waren bij een kluizenaar, Antonio geheten, te gast in de nog steeds bestaande kluizenarij San Vito, even buiten de stad. Rodrigues was zo blij Ignatius te zien dat hij weer beter werd. In oktober 1537 kwamen allen samen in Vicenza, behalve Xaverius en Rodrigues, die ziek in het gasthuis lagen. Aan een pelgrimsreis viel nog steeds niet te denken. Op 13 september had Venetië met de paus een verbond gesloten tegen de Turken. Er was dus in oorlog met het Rijk van de Halve Maan. Maar de gezellen gaven zich niet gewonnen en besloten nog verder te wachten. Op Montmartre hadden ze de gelofte afgelegd dat ze zo nodig een jaar zouden wachten, maar we weten niet of zij dat jaar begonnen te tellen vanaf hun aankomst in Venetië, van januari 1537 tot januari 1538 dus, of dat het liep van juni tot juni, de maand waarin normaal gesproken het pelgrimschip uitvoer. Maar zelfs als de termijn van de gelofte in januari 1538 eigenlijk was afgelopen, wilden ze toch nog enige maanden langer blijven. Ondertussen hadden allen op Ignatius na hun eerste heilige mis opgedragen. Ze besloten zich weer te verspreiden, maar nu niet alleen, maar over steden op Venetiaans grondgebied. Ze kozen voor universiteitssteden, in de hoop dat een of andere jonge student zich bij hen zou aansluiten. Ook wilden ze nagaan of misschien het Lutherianisme er vaste voet had gekregen. Ignatius, Favre en Laines zouden naar Rome gaan, waarschijnlijk op uitnodiging van dokter Ortiz. Codure en Hoches naar Padua,
Gaï en Rodriguez naar Ferrara, Xaverus en Bobadilla naar Bologna, Brouet en Salmeron naar Siena. Alleen de twee die naar Bologna gingen, waren landgenoten en dat was bewust zo gedaan. En ze noemden zich Sociëteit van Jezus. Er was een probleem van schijnbaar ondergeschikt belang, maar de oplossing ervan zou hun lot voorgoed bepalen. Wat moesten ze zeggen op de vraag wie ze waren? Ze besloten dat het antwoord zou zijn dat ze tot de Sociëteit van Jezus behoorden. Het is goed om hier een belangrijke tekst van Pater Polanco aan te halen aangaande de oorsprong van deze naam. De naam is Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus. En ze noemden zich zo voordat ze in Rome aankwamen, want toen zij met elkaar overlegden hoe zij zich zouden noemen als men hun vroeg wat voor gemeenschap ze waren, ze waren met 9 of 10 personen, dachten ze eerst in gebed erover na welke naam het beste zou zijn. En overwegend dat er bij hen niemand anders aan het hoofd stond of overste was dan alleen Jezus Christus, de enige die zij wilden dienen, waren zij van mening dat zij de naam moesten aannemen van hem die een hoofd was en zich Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus, moesten noemen. Het woord Compagnia had absoluut geen militaire bijklank. Het werd gebruikt voor allerlei religieuze en culturele gemeenschappen en verenigingen. Dat blijkt heel duidelijk bij de Compagnia del Divino Amore, Genootschap van de Goddelijke Liefde, een vereniging van mensen die volgens de beginselen van de katholieke hervorming wilden leven. De naam Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus, was er dus al voordat Ignatius en zijn gezellen besloten hadden een nieuwe religieuze orde te stichten. Toch had Ignatius in 1535 in Aspesia met zijn neef Beltran vertrouwelijk gesproken over zijn plan om een Compagnia te stichten. Want toen 4 jaar later, op 3 september 1539, paus Paulus mondeling zijn toestemming had gegeven voor de stichting van de Compagnia de Jesus, liet Ignatius dat heugelijk nieuws nog dezelfde maand aan zijn neef weten, in een brief waarin hij schreef: "Ik herinner mij dat u indertijd in onze geboortestad met aandrang hebt gevraagd dat ik u op de hoogte zou houden van de Compagnia waar ik plannen voor had. Ook meen ik dat God onze Heer van u verwachtte dat u zich in deze Compagnia zou onderscheiden om zo een betere herinnering achter te laten dan onze andere familieleden. En om ter zake te komen, hoewel geheel onwaardig, heb ik met hulp van de goddelijke genade een vaste grondslag kunnen geven aan deze Compagnia de Jesus, zoals ze genoemd is en door de paus goedgekeurd. De Compagnia, met een kleine letter uit Parijs en Vicenza, was nu in Rome de Compagnia met een hoofdletter geworden. Graag zou Ignatius hebben gezien dat zijn neef zich erbij had aangesloten om zich te onderscheiden in belangrijkere zaken dan die waarmee zijn voorgeslacht zich had beziggehouden. Maar dat was niet mogelijk, want sinds 1536 was Beltran gehuwd met Juana de Recalde en na de dood van zijn vader in 1538 was hij de nieuwe heer van Loyola. De naam Compagnia de Jesus werd definitief bekrachtigd door het visioen van La Storta, waarover later, en formeel goedgekeurd bij de besprekingen in 1539 die tot de stichting van de nieuwe orde leidden. Ignatius wilde dat de gemeenschap voorgoed zo zou heten. Hij zelf zou de naam nooit veranderd hebben en omdat er besloten was dat op belangrijke punten alleen met algemene stemmen veranderingen mochten worden aangebracht, bleef dit definitief de naam van hun gemeenschap. Voordat de gezellen terugkeerden naar Venetië, waren er beschuldigingen tegen Ignatius ingebracht bij de kerkelijke autoriteiten. Omdat hem niets te verwijten viel op het gebied van geloof of zeden, verspreidden zijn lasteraars het gerucht dat hij uit Spanje en Parijs was weggevlucht. Hij zou daar in staat van beschuldiging zijn gesteld en in effigie, in afbeelding, zijn verbrand. De legaat Ferrallo gaf aan zijn vicaris Gaspar de Dotti opdracht om een onderzoek in te stellen.
Hoewel deze ervan overtuigd was dat die beschuldigingen vals waren, kwam het tot een officieel proces. Getuigen werden opgeroepen en aanklagers en advocaten moesten voorkomen. Op 13 oktober 1537 volgde de vrijspraak. Ignatius werd daarvoor naar Venetië ontboden. In het vonnis werden de beschuldigingen tegen Ignatius aangemerkt als frivol, ongegrond en onwaar. Maar bovendien werd uitdrukkelijk in het vonnis vastgesteld dat de beklaagde een eerbaar en rechtzinnig priester was. Nu deze zaak achter de rug was, kon Ignatius in alle rust op reis gaan naar Rome. Tegen eind oktober of begin november vertrok hij daarheen samen met Favre en Lainez.

Het visioen van La Storta. Onderweg had een gebeurtenis plaats die voor Ignatius zelf zeer belangrijk was, maar tegelijk ook voor de stichting van de Sociëteit van Jezus, namelijk het visioen van La Storta. La Storta ligt nabij Isola Farnese aan de Via Cassia van Siena naar Rome, ongeveer 16 kilometer van de hoofdstad. Gedurende de hele reis verkeerde Ignatius in een staat van geestelijke opgetogenheid, vooral als hij de dagelijkse heilige mis, de communie, ontving uit de handen van Faber of Lines. Maar één gevoelen was sterker dan alle anderen. Een rotsvast vertrouwen dat God hem beschermen zou bij alle moeilijkheden die hem wellicht in Rome te wachten stonden. Volgens Laine hoorde Ignatius een inwendige stem zeggen: ik zal u in Rome gunstig gezind zijn. Nadat en Ribaina de zagen zeggen hetzelfde. Maar laten in Rome weg. In een andere tekst gebruikt Nadal de formulering: ik zal met u zijn. Josaro convoy. En Petrus Canisius vond deze de beste, omdat ze het bondigst was. In feite zijn het alleen maar nuances van hetzelfde. Terwijl het bij Laine meer gaat om de moeilijkheden die ze in Rome zouden ontmoeten, zagen de anderen in deze woorden de belofte dat God hem zou bijstaan in de grote onderneming waar ze voor stonden, namelijk de stichting van de sociëteit. Maar bij al deze geestelijke ervaring was er één die al de anderen overtrof. Ignatius zegt dat hij besloten had om na zijn priesterwijding een heel jaar te wachten met zijn eerste heilige mis, om zich daarop voor te bereiden en om de moeder Gods te bidden hem bij haar zoon te plaatsen. En dat lang gekoesterde verlangen werd werkelijkheid toen Ignatius met zijn twee gezellen zich in een kerk bevonden. Volgens de overlevering was het de kapel van La Storta. Daar greep er onder zijn gebed zulk een verandering plaats in zijn ziel en zag hij zo duidelijk dat de Vader hem bij zijn zoon plaatste, dat er geen enkele twijfel mogelijk was dat de Vader hem bij zijn zoon plaatste. Niet de moeder Gods, maar de Vader zelf voltrok deze mystieke vereniging van Ignatius met Jezus. Laine, die volgens Ignatius zelf zich meer bijzonderheden herinnerde over wat er daar gebeurde, voegt er nog het volgende aan toe. Ignatius zag Jezus met het kruis op de schouders en naast hem de Vader, die tot hem zei: ik wil dat je deze man tot je dienaar neemt. Daarop richtte Jezus zich tot Ignatius en zei: ik wil dat je ons dient. Het woordje ons in het meervoud geeft aan dat visioen een duidelijk trinitarisch karakter. De Vader verbindt Ignatius nauw met de kruisdragende Jezus en geeft zijn uitdrukkelijke wil te kennen dat hij zich aan dienst zal wijden. Ignatius wordt geroepen tot de mystiek der eenheid, geplaatst te worden met Christus, en tot de mystiek der dienstbaarheid, zijn leven te wijden aan de dienst van God. Dat alles wordt bezegeld door de goddelijke bescherming die hem en de hele groep wordt toegezegd bij alle beproevingen die hun te wachten staan. Deze mystieke ervaring van Ignatius wordt ook duidelijk weerspiegeld bij de stichting van de Sociëteit van Jezus. Ignatius voelde zich innerlijk met Christus verbonden en wilde dat het genootschap dat hij ging stichten aan Jezus gewijd zou zijn en dienstnaam zou dragen. Die naam was een programma. Gezellen van Jezus geschaard onder het vaandel van het kruis om God en het heil van de naasten te dienen. Dit programma zal later concrete vorm krijgen in de stichtingsacht Formula Instituti van de Sociëteit van Jezus. Definitief in Rome. Ignatius, Favre en Laine kwamen in november 1537 Rome binnen langs de Porta del Popolo. Aanvankelijk scheen het dat ze zich ten onrechte zorgen hadden gemaakt. Alles verliep voorspoedig. Ze vonden onderdak in een huis dat eigendom was van Quirino Garzoni. Het stond tegen de helling van de Pincio in een straat die tegenwoordig San Sebastianello heet.
Vlak daarbij lag de kerk Trinita dei Monti van de orde der Minimen. Pedro Ortiz toonde zich bereid hen behulpzaam te zijn. Waarschijnlijk kwam van hem het voorstel voor een uitnodiging aan Favre en Lainé om college te geven aan de Universiteit van Rome, gevestigd in het Palazzo della Sapienza. Die twee begonnen meteen aan hun taak. Favre doseerde positieve theologie door uitleg te geven van de Heilige Schrift. Lainé scholastieke theologie, waarbij hij uitleg gaf van het commentaar over de kanon van de Heilige Mis van Gabriel Biel. Van tijd tot tijd nodigde de paus hen uit om onder zijn maaltijd met andere theologen van de gedachten te wisselen. Ignatius' voornaamste bezigheid was het geven van de geestelijke oefeningen aan daarvoor in aanmerking komende personen. Iedere dag ging hij zijn retretanten opzoeken of schoon ze ver uiteen wonen. Zo gaf hij eens de oefeningen aan iemand in de buurt van Santa Maggiore en tegelijk aan een andere nabij de Ponte Sisto. Wie Rome kent, weet hoe ver dat van elkaar ligt. Onder de retretanten waren vermaarde personen zoals de Spaanse art Inigo López. Deze verleende sindsdien aan de gezellen zijn diensten op basis van vriendschap en zij behandelden hem als ware hij een huisgenoot was. Verder de ambassadeur van Siena in Rome, Lactanzio Tolomei, die tot de kring van Vittoria Colonna en Michelangelo behoorde. Kardinaal Gaspare Contarini, de voorzitter van de commissie voor de kerkhervorming. Speciale vermelding verdient dokter Pedro Ortiz. Om niet gestoord te worden, gingen ze samen gedurende de vastetijd van 1538 naar de abdij van Monte Cassino. Terwijl Ortiz in Salamanca theologie en heilige schrift had gedoseerd, onderwierp hij zich hier 40 dagen lang aan de leiding van iemand die maar net zijn theologiestudie had voltooid, maar die wel uit eigen ervaring Gods geheimen kende en een beproefd zielenleider was. Aan het einde van zijn retraite kon Ortiz zeggen dat hij hier een theologisch inzicht had gekregen dat wel heel anders was dan wat men uit de boeken leert. Want er is een groot verschil tussen studeren om anderen te onderrichten en studeren om het bestudeerde in praktijk te brengen. Terwijl Ignatius in Monte Cassino was, stierf in Padua baccalaureus Diego de Hoches. Hij was de eerste uit de sociëteit die stierf. Nog voor deze kerkelijk was goedgekeurd. In een geestverlichting zag Ignatius dien ziel in een krans van straal ten hemel varen. Hij zag het zo duidelijk dat twijfel uitgesloten was en hij kon van ontroering zijn tranen niet weerhouden. Hoches was tanig en lelijk geweest, maar na zijn dood werd hij zo mooi dat zijn metgezel Condure niet moede werd naar hem te kijken, zozeer leek hij op een engel. Dit smartelijk verlies werd goedgemaakt doordat twee nieuwe gezellen tot de groep toetraden. De een was Francisco Estrada uit Dueñas, Valencia. Hij had met anderen ontslag gekregen uit zijn dienst bij Gianpetro Carafa in Rome. Op weg naar Napels, waar hij een nieuwe betrekking hoopte te vinden, ontmoette hij Ignatius en Ortiz, die op de rug weg waren uit Monte Cassino. Ignatius nodigde hem uit om mee te gaan. In Rome deed hij de geestelijke oefeningen en besloot zich bij hem aan te sluiten. Hij zou later een beroemd predikant worden. De ander was de priester Lorenzo Garcia uit Jaén. Ignatius had hem in Parijs leren kennen. In Rome sloot hij zich bij Ignatius aan, maar toen later de vervolging begon, werd hij bang en vertrok weer. Niettemin hebben wij aan hem twee getuigenissen te danken ten gunste van Ignatius. Ignatius en zijn gezellen waren reeds uit Parijs vertrokken toen zij door bemiddeling van Lorenzo Garcia en Diego de Cacheres van inquisiteur Thomas Laurenci
een verklaring van hun onschuld wisten te verkrijgen, opgesteld op 23 januari 1537. De andere getuigenis is van Garcia zelf. Hij legde dit af in Otricholi toen hij door de plaats kwam na zijn vertrek uit de groep. Na Pasen, 21 april, kwamen de andere gezellen die in Noord-Italië waren gebleven in Rome aan. Zo waren ze na 6 maanden van scheiding weer allen bijeen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij hebben voorgelezen uit het boek over het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 11. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. In een eerste deel hebben we het reeds gehad over haar gezin, waarin ze is grootgebracht. We hebben het namelijk gehad over de twee ouders, Louis, Martin en Zélie Guérin. De twee ouders, vader en moeder van de heilige Theresia, die zelf ook heilig verklaard zijn, als een heilig koppel die hun kinderen hebben willen grootbrengen voor God. En dat zal hen zeker lukken. Dat zullen we zien natuurlijk bij de heilige Theresia van Lisieux. We beschouwen haar leven en ook haar leer. De heilige Theresia van Lisieux is namelijk kerklerares. Maar we gaan verder met de schets die we ons voorhouden over het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht. Louis en Zélie zullen in totaal 9 kinderen hebben. 9 kinderen waarvan er 4 vroegtijdig zullen sterven. Het eerste kind dat ze mochten verwachten is Marie-Louise. Zij is geboren op 22 februari 1860. Anderhalf jaar later mogen ze Marie-Pauline ontvangen, op 7 september 1861. Daarna, wederom anderhalf jaar later, komt Léonie. Welkom gegeten natuurlijk in het gezin. Léonie, geboren op 3 juni 1863. Zij zal een van de meest zwakke kinderen zijn. Zwak qua gezondheid. Iets meer dan een jaar later wordt Marie-Hélène geboren. Op 13 oktober 1864. Maar in het jaar 1870, op 5 à 6-jarige leeftijd, zal zij reeds sterven. In 1866, op 20 september, wordt een eerste jongen geboren, Marie-Joseph Louis. Maar enkele maanden na zijn geboorte, op 14 februari 1867, zal hij reeds overlijden. Hierna komt er weer een jongen ter wereld, geboren op 19 december 1867, Marie-Joseph Jean-Baptiste. Maar hij sterft 8 maanden later, op 24 augustus 1868. Daarna, na 3 overlijdens, komt Marie-Céline ter wereld, op 28 april 1869. Daarna in 1870 hebben nog Mélanie Thérèse, geboren op 16 augustus 1870, maar zal ook weer vroegtijdig sterven, na 2 maanden, op 8 oktober 1870. Omwille van dat laatste overlijden van Mélanie Thérèse zal Thérèse geboren worden. Zij krijgt de naam van haar overleden zusje. En zij wordt geboren op 2 januari 1873 als laatste van de 9 kinderen van Louis Martin en Zélie Guérin. Zij wordt reeds dan vernoemd naar de kleine Theresia, Thérèse, 2 januari 1873. En het is deze Theresia die groot zal worden in heiligheid. Wat kunnen we stellen? Dat is dat Louis en Zélie Martin al heel vroeg in hun huwelijk geconfronteerd zullen worden met de dood. In totaal zullen zij 4 kinderen afgeven. 4 maal dat zij het lijden zullen ondervinden van afscheid te nemen van iemand die geliefd was, van iemand die welkom was. En bovenop deze 4 overlijdens zullen ze ook op een andere manier geconfronteerd worden met de dood. Pierre, de broer van Louis,
de vader van Therese, zal heel vroeg sterven. Zo zal Louis verder ook nog zijn zussen verliezen in 1842 en 1846. Ook tijdens het huwelijk van Louis en Zélie worden ze geconfronteerd met de dood van verschillende naasten. Hierdoor kunnen we wel zeggen dat zij in de tweede helft van de 19e eeuw zeer vaak geconfronteerd worden met de dood. En dat is absoluut niet alleen voor hen, maar dat geldt in die tijd voor velen. De dood was iets dat gezien werd als een realiteit. En we zouden daar eigenlijk een volledige catechese les over kunnen houden. Hoe omgaan met de dood? Vandaag de dag wordt dat vaak verzwegen. De dood is nu eenmaal een realiteit, maar als we ermee geconfronteerd worden, dan proberen we dat van ons af te zetten. En soms hebben we daarin gelijk, omdat het pijnlijk is en moeilijk is.

als een einde, maar als een passage. De heilige Theresia van Lisieux, geboren in een gezin die gekenmerkt wordt door vroegtijdige dood van verschillende kinderen, door het afscheid nemen van vele geliefde mensen. Wel, zij zal net zeggen, ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. Zij heeft die dood onder ogen weten te komen, ook voor haarzelf op 24-jarige leeftijd, zonder daarbij de hoop te verliezen. En als we zeiden dat we daar een hele catechese over zouden kunnen spreken, dan is dat niet om te spreken over de dood, maar om te komen tot de hoop, die christelijke hoop die ons doet zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood is overwonnen door Jezus Christus. En dat is hetgeen dat we zien in het gezin van Louis Martin en Zélie Guérin. Zij plaatsen God op de eerste plaats en zij geven aan hun kinderen mee om God op de eerste plaats te blijven zetten in hun leven. God wordt als eerste bediend in het gezinsleven. En dat is een zeer mooie en goede opvoeding. De kinderen blijven zeker wel vrij, maar de ouders hebben dat alvast meegegeven. God op de eerste plaats zetten. En dat is hetgeen dat zij in het gezin zullen meekrijgen. En zeer speciaal Theresia van Lisieux. En daardoor zullen we zo dadelijk kunnen kijken hoe Theresia daar in haar eerste jaren mee zal omgaan. Hoe zij ergens het voorrecht zal hebben om in haar kinderjaren gelukkig te zijn. Gelukkig omwille van de liefde van God.

Theresa van Lisieux, geboren in 1873, groeide op in een katholiek gezin. We hebben reeds gezegd hoe ze in het gezin werden geconfronteerd met de dood. Vier van de kinderen werden afgegeven, heel vroeg, jonge leeftijd. Theresa van Lisieux zal in dat gezin dat God op de eerste plaats zet, opgroeien. En we gaan het daar even over hebben. Want wat houdt dat in? God op de eerste plaats zetten. Ten eerste het dagelijkse gebed in het gezin. Het gebeurde dat men dagelijks ging bidden. Zeer speciaal op de belangrijke feesten. Het beeld van de heilige maagd Maria wordt altijd op een centrale plaats gezet in het huis. En heel speciaal in de meimaand werd er aan

aandacht aan besteed. Elke dag, om 5:30 morgens, zullen de ouders naar de Eucharistie gaan. De mis is zeer belangrijk. Ook heel speciaal de zondagsmis, voor het hele gezin. In die tijd was het niet de gewoonte om dagelijks de communie te ontvangen, maar Louis en Zélie zullen heel vaak de communie willen ontvangen. Heel speciaal op de eerste vrijdagen van de maand. Men zal ook aandacht besteden aan vasten. Zelfs tijdens een ziekte zal Zélie schrijven dat ze heel vroeg blijft opstaan, om 5:00, om zo dagelijks naar de mis te kunnen gaan, ook al is het heel zwaar, schrijft ze, met het vasten dat er ook nog bij komt kijken. En dan zegt ze zelfs in een brief dat ze uitkijkt naar Pasen, omwille van die moeilijkheid. Dit wil niet zeggen dat wij dit allemaal moeten nabootsen, maar het toont gewoon aan hoe Zélie, de moeder van Thérèse, tot het uiterste gaat om God op de eerste plaats te zetten. De vader, Louis, zal deel uitmaken van een gemeenschap van het Heilig Sacrament. Eigenlijk gewoon een soort van gebedsgroep die afspreekt om dagelijks een bezoek te brengen aan het Heilig Sacrament. Een hele mooie gewoonte om dagelijks die korte pauze te nemen bij Jezus aanwezig in het sacrament. Zélie, de moeder van Thérèse, zal dan weer zich inschrijven bij een confrérie. Dit is te zeggen, inschrijven bij een beweging die zich inzet voor de stervenden. Zij die zelf zoveel geconfronteerd werd met de dood, zal zich blijvend inzetten voor degenen die aan het sterven zijn. Ze zullen heel veel goede werken steunen. Financieel gezien stonden ze er goed voor, maar ze zullen dat aanwenden om het goede te doen en anderen het goede kunnen laten doen door hun gaven. Ze zullen ook van bedevaarten houden. Zo zal Louis op een gegeven dag, wanneer Léonie, dat is een van de dochters die vrij zwak was, wanneer zij heel zwaar ziek was, zal Louis te voet een bedevaart doen naar Onze Lieve Vrouw om de genezing te vragen van Léonie. Wanneer de paus in die tijd een zo grote moeilijkheid krijgt, wanneer hij namelijk in ballingschap moet buiten zijn staten, dan zal met vele anderen Louis zich inzetten voor het gebed en zal hij dag en nacht gedurende een waken bidden met o zovelen. Hij zal ook naar Lourdes gaan met het bisdom in 1873, het jaar waarin Thérèse zal geboren worden. En zo verder. Vele zaken, kleine devoties, die ons tot voorbeeld kunnen zijn voor een geestelijk leven. Een geestelijk leven heeft soms nood aan die kleine daden, en soms grote daden, die ons aantonen dat wij een leven kunnen geven aan God. En dat zal Thérèse zien bij haar ouders, bij Louis en Zélie. En daarin wordt ze grootgebracht. Ze heeft het geloof dus meegekregen vanaf het prille begin. Het is dan misschien ook niet moeilijk te begrijpen dat de kinderen van Louis en Zélie allen zullen nadenken over een roeping, een religieuze roeping. En zo ook Theresia van Lisieux. En daarover zullen we het nu verder hebben. De allereerste keer dat er sprake is van de kleine Theresia is in een brief van 21 juli 1872. De moeder, Zélie, is net zwanger. En ze schrijft in een brief: ik moet u op de hoogte brengen van een evenement die heel binnenkort
op het einde van het jaar zal gebeuren. En die op dit moment niemand zich kan inbeelden. En niemand verheugt zich er nog over. Op dit moment. Maar ik verheug me er wel al over. Want ik weet dat dit kleine wezentje, dat binnenkort in ons gezin zal binnenkomen, dat die gewenst is. Ik heb het beter dan de vorige keer. Hier heeft ze het over de vorige zwangerschap, die natuurlijk heeft geleid tot de dood van het kind, na bijna 2 maanden. En dus ze zegt dat ze zich nu beter voelt. En ze schrijft verder. Ik heb honger en ik kan eten en ik heb eigenlijk nooit koorts. Ik hoop dat dit kind zal komen. Maar we kunnen nooit weten. Mogen Gods wil geschieden. En zo schrijft zij in een brief, en dit is de eerste keer dat men het zal hebben over dat kleine wezentje, Thérèse van Lisieux, die later zal geboren worden. 2 maanden later zal de moeder in een andere brief schrijven en reeds nadenken over het doopsel van die kleine Theresia, want zo zal het kind al genoemd worden. Ik vraag aan mijn broer, zo schrijft ze in een brief, ik vraag aan mijn broer om die 2 kilo van snoepjes niet te vergeten. Want we moeten ons voorbereiden op het doopsel van de kleine Theresia. Ik denk nu reeds aan het einde van het jaar. En aan het kind dat zal komen. Hoe zal ik het groot brengen? Ik heb er nu al nachtmerries over. We moeten hopen dat alles goed zal verlopen. En ik denk dat ik deze keer de pijn niet zal hebben om het te verliezen. De moeder van Theresia spreekt hierin al haar hoop uit op een goede afloop. De deugd van de hoop is haar zo aangenaam. En dit ondanks de tegenslagen van het afgelopen leven. De tegenslagen vooral van de dood waarmee ze geconfronteerd werd. En zo komt de geboorte van Theresia wel degelijk dichterbij. Zo dadelijk zullen we een getuigenis kunnen aanhoren van die geboorte en van die eerste dagen van Theresia van Lisieux.

0: is op 2 januari 1873 dat Theresia, de laatste van de kinderen van Louis en Célie, geboren wordt. En op 16 januari 1873 zal de moeder een brief schrijven naar haar schoonzus. En ze zal het volgende schrijven. En dit geeft een mooi zicht op de eerste dagen van Theresia. De moeder schrijft: ik ben helemaal terug in orde. En het kleintje gaat ook goed. Ze belooft zeer sterk te worden. Dit kind noemt Therese, zoals mijn laatste kindje. Tussen haakjes kunnen we zeggen dat dat laatste Melanie Therese genoemd werd en gestorven is minder dan 2 maanden na haar geboorte. De moeder zegt dus: dit kind noemt Therese, zoals mijn laatste. Iedereen vindt haar zeer mooi en ze lacht nu reeds. Ik heb het dinsdag voor de allereerste keer kunnen zien. Ik dacht dat ik mij vergiste, maar gisteren was er geen twijfel meer mogelijk. Ze keek me zo aandachtig aan en toen deed ze en maakte ze zo'n mooie glimlach. En terwijl ik haar aan het dragen was, heb ik iets opgemerkt dat ik bij geen enkele andere van mijn kinderen heb mogen opmerken. Namelijk dat wanneer ik aan het zingen was, zij met mij meezong. Ik vertrouw dit aan u toe, want niemand zou mij geloven. En zo hebben we van de moeder van Theresia een kleine getuigenis over de eerste dagen. Ze toont zich dus een gelukkig kind. Een kind met een glimlach. Een kind van vreugde. En dat zal ze blijvend zijn. De kleine Theresia zal een vreugde zijn. Zij heeft die vreugde zelf beleefd en ze zal die vreugden aan anderen meegeven. En dit vaak te midden van de moeilijke momenten. En zo'n moeilijk moment zal er heel gauw aanbreken. Want na enkele dagen ziet Zélie dat Therese het voedsel niet meer ontvangt zoals het zou moeten. Ze eet niet meer goed. En dit was een van de tekenen die ze ook zag bij de andere kinderen die ze heeft moeten afstaan op jonge leeftijd. De angst komt weer op. En we hebben verschillende getuigenissen van Zélie die aan mensen vraagt om te bidden voor de gezondheid van Therese. Want het is erg. En zo zal ze vragen aan haar zus, een visitandine, om te bidden. En de zus zal bidden, zeer specifiek tot de heilige Franciscus van Sales, opdat Theresia zou mogen leven. Zelf zal Zélie een grote devotie hebben tot de heilige Jozef. En ze schrijft in een brief aan haar schoonzus: ik ben vlug naar boven gegaan, naar het beeld van de heilige Jozef, en ik heb er me op de knieën gezet en gevraagd of hij ons de genade kon bekomen van de genezing van Theresia. Maar ik heb er wel bij gezegd dat Gods wil mogen geschieden. Ik ween niet vaak, maar op dat moment heb ik geweend. Zélie zit vol van angsten op dat moment. En ze heeft gelijk om angst te hebben, want ze heeft haar andere kinderen, 4 ervan, al moeten afstaan. En dezelfde tekenen komen weer naar boven. Maar heel vlug zal ze zien dat die angsten niet meer nodig zijn. Zélie en Louis hadden namelijk een vroedvrouw doen komen die moest helpen opdat Theresia goed zou kunnen eten. En in diezelfde brief, wanneer ze beschrijft hoezeer ze heeft gebeden tot de heilige Jozef, gaat ze verder. Ik ben daarna, na mijn gebed, terug naar beneden gegaan. Het kind probeerde te eten, maar het was moeilijk. En na een kwartier begon ze ineens haar ogen terug te openen en ze keek me aan met een glimlach. En toen begon ze echt volwaardig te eten en was ze terug vrolijk en vreugdevol zoals in de eerste dagen. En dat is het moment dat zij inziet dat Theresia volledig genezen zal zijn, dankzij de hulp van een vroedvrouw. Maar we mogen er ook bij zeggen dankzij het vertrouwen dat Celie heeft gehad, ook in de heilige Jozef. En zo zullen de kinderjaren starten van Theresia, met in die eerste dagen een moeilijkheid. Een grote moeilijkheid van ouders die denken dat ze hun kind wederom moeten afstaan. Maar dat ze Theresia zullen moeten afstaan, wel, dat zal ook gebeuren. Maar op een hele andere manier. Eerst naar het klooster en dan ook een vroegtijdige dood. Maar daarover later zeker meer. Beste luisteraars, we beëindigen nu dit tweede deel van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Na een inleiding in onze vorige catechese en het begin van de schets die we hebben gegeven over het gezinsleven en de afkomst van de vader en de moeder van Theresia, hebben we vandaag gezien hoe zij als ouders zeer vroeg en heel vaak geconfronteerd werden met de dood, maar dat zij dankzij de opvoeding die zij willen geven aan hun kinderen, door God op de eerste plaats te zetten, dat zij ondanks alles toch veel vreugde en een grote hoop kunnen meegeven aan hun kinderen. Bij Theresia zal dit zeer opvallen. Zelfs in die eerste dagen van haar leven, waarin ze zeer vreugdevol zal zijn. Maar dan komt er een grotere moeilijkheid voor de ouders, want ze zien in Theresia terug die tekenen waardoor ze hun andere kinderen hebben moeten afstaan. Maar niets daarvan. Deze keer zal het kind leven. En ze zal een mooi leven tegemoet gaan. Kort, maar vreugdevol. Bij een volgende catechese zullen we het natuurlijk verder hebben over de eerste kinderjaren van Theresia van Lisieux.
1: Welkom bij Radio Maria.
0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder.

0: De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 29, versen 1 tot en met 11. Een zangstuk op naam van David. Zonen van God, huldig de Heer. Huldig de glorie en macht van de Heer. Huldig de heerlijke naam van de Heer. Buig diep voor de Heer als Hij verschijnt in zijn heiligheid. De stem van de Heer over de wateren. De donder van de God van glorie. De Heer over de machtige wateren. De Heer met zijn machtige stem, de Heer met zijn ontzagwekkende stem. De stem van de Heer verbrijzelt de ceders. De Heer verbrijzelt de ceders van de Libanon. De Heer laat de Libanon dansen als een stier, de Sirion als een jonge buffel. De stem van de Heer slaat in met vlammende schichten. De stem van de Heer schokt de woestijn. De Heer schokt de woestijn van Kades. De stem van de Heer schudt de bomen, scheurt de schors los van de stam. En in zijn paleis zegt ieder, glorie de Heer. De Heer troont op de bandeloze vloed. De Heer troont als koning voor altijd. De Heer schenkt kracht aan zijn volk. De Heer zegent zijn volk met vrede.

de psalmen. Psalm 30, versen 1 tot en met 13. Een zangstuk, lied bij de inwijding van de tempel op naam van David. Ik prijs u hoog, Heer, want u hebt mij uit de put omhoog gehaald. Geen vijand kan nog om mij lachen. Heer, mijn God, ik riep om u, en u hebt mij genezen. Uit het dodenrijk hebt u mij opgehaald. Heer, u hebt mij opnieuw laten leven en mij weerhouden van de weg naar het graf. Zing voor de Heer jullie zijn getrouwen, loof zijn heilige naam. Al duurt zijn toorn één moment, daarop volgt zijn liefde een leven lang. Al duurt het verdriet een avond lang, daarop volgt een ochtend vol vreugde. Ik dacht in mijn zelfgenoegzaamheid, ik wankel nooit. Terwijl toch alleen door uw liefde, Heer, ik steviger stond dan stoere bergen. En nauwelijks had u uw gelaat omhuld, of alle houvast was ik kwijt. Daarom riep ik u aan, Heer. O Heer, ik riep u aan om genade. Wat is uw winst als ik zwijgen moet en neerdaal in het graf? Zal wat tot stof is vergaan u eren? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heer, ontferm u over mij. Laat zien dat u mijn helper bent. En wat hebt u gedaan? Mijn klacht in rijdans omgezet, mijn rouwkleed genomen en een feestkleed gegeven. Nu zingt mijn hart u voortaan toe, en nooit, nooit zal ik meer zwijgen. Heer, mijn God, u zal ik voor altijd eren.

de psalmen. Psalm 31, versen 1 tot en met 25. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Bij u, Heer, kom ik schuilen. Beschaam mij nooit of te nimmer. Bevrijd mij in uw rechtvaardigheid. Leg uw oor te luisteren en kom mij snel te hulp. Wees mijn machtige rots, de burcht die mij zal beschermen. Ja, mijn rots en vesting bent u. Omwille van uw naam leid mij en geef mij rust. Ach, maak mij los uit de strik die men zo listig heeft gelegd. Werkelijk, u bent mijn burcht. Ik leg mijn geest in uw hand. Red mij, Heer, getrouwe God. Ik verafschuw iedereen die schijngoden dient en stel mijn vertrouwen in de Heer. Ik zal verheugd om uw liefde juichen, omdat u mijn ellende ziet en bespeurt hoezeer ik in nood zit. U laat mij niet in de greep van de vijand, maar geeft mijn voeten opnieuw ruim baan. Ontferm u over mij, Heer, ik zit in nood. Mijn keel, mijn lijf, mijn ogen. Zij moeten in droefheid verzwakken. Mijn leven teert weg van verdriet. Van het zuchten krimpen mijn jaren. Van ellende begeeft mijn kracht het. En heel mijn gestel droogt uit. Mijn vijanden spotten met mij. Buren wijzen mij na. Kennissen schrikken van mij. Ze zien mij op straat en gaan op de loop. Ik ben vergeten, als een dode, weg uit het hart, als een kruik die in scherven ligt. Ik hoor de roddel van de mensen. Van overal om mij heen dreigt angst, omdat zij tegen mij samenspannen, plannen smeden om mij uit de weg te ruimen. Heer, ik stel mijn vertrouwen in u. Ik houd eraan vast, u bent mijn God. Mijn levenslot ligt in uw hand. Maak mij los uit de greep van vijand en achtervolger. Laat uw lichtend gelaat over uw dienaar schijnen. Red mij, want u hebt mij lief. Beschaam mij niet als ik u roep. Heer, beschaam de bozen. Breng ze tot zwijgen in het dodenrijk. Breng de liegende monden tot zwijgen. Ze gaan verwaand, minachtend en onbeschaamd tekeer tegen rechtvaardigen. Hoe talrijk zijn de weldaden, Heer, die u bereid houdt voor degenen die u vrezen, voor degenen die hun heil zoeken bij u. Ieder die wil, kan het zien. Uw gelaat maakt u tot een scherm tegen lasterpraat van mensen. Uw tent maakt u tot een veilig dak tegen het schelden van boze tongen. Geprezen, geprezen de Heer die wonderen van liefde aan mij voltrekt, binnen zijn stad en zijn sterkte. En ik in mijn angst maar denken, ik ben verbannen uit uw ogen, toch luisterde u naar mijn bidden en smeken, naar mijn luid geroep om u. Heb de Heer lief, jullie, zijn getrouwen. Hij neemt zijn vrienden in bescherming, maar meet de volle strafmaat uit aan iedereen die zich uitleeft in hoogmoed. Jullie die wachten op de Heer, wacht met een dapper, standvastig hart.

De psalmen. Psalm 32, versen 1 tot en met 11. Op naam van David een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie een misstap is vergeven en van wie de zonde is toegedekt. Gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet aanrekent, van wie het geweten tot rust is gekomen. Ik bleef mijn schuld maar verzwijgen en was aan het eind van mijn krachten, omdat ik wenen moest, de hele dag. Ja, dag en nacht bleef uw hand op mij wegen. Uitgeput lag ik neer, als een veld verschroeid in de zomer. Toen heb ik mijn zonden bekend, niet langer mijn schuld toegedekt. Ik dacht, ik ga mezelf beschuldigen en mijn misstappen aan de Heer belijden. En zonder uitstel hebt u al mijn schulden en al mijn zonden vergeven. Laat daarom alle vromen tot u bidden in tijden van nood, in de zekerheid dat geen watervloed hen ooit nog zal overspoelen. U bent mijn beschermer. U vrijwaart mij tegen nood en druk. U laat mij leven in jubel en vrijheid. Ik let op u. Ik geef u aanwijzingen voor de weg die u moet gaan. Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen. Wees dan niet als een paard of als een redeloze ezel, slechts in te tomen met bit en teugel. Dan kan geen kwaad bij u komen. Voor de boze is er overal ellende, maar geluk omarmt degene die op de Heer vertrouwt. Rechtvaardigen, wees opgetogen om de Heer en zing een lied, oprechten van hart.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 33, versen 1 tot en met 22. Rechtvaardigen, juich om de Heer. Wie oprecht is, moet hem eren. Speel op de citer een danklied voor de Heer. Maak muziek voor hem op de harp. Zing een nieuw lied voor de Heer. Speel met overgave, laat het klinken. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet, getuigt van trouw. Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel. De aarde is vervuld van de liefde van de Heer. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. Heel het heir van de sterren door de adem van zijn mond. Als in een kruik verzamelt hij het water van de zee. En in kelders bergt hij de oceanen. Laat heel de wereld de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de aarde ontzag voor hem hebben. Wat hij uitsprak, dat ontstond. Hij beval en het gebeurde. De Heer doorkruist wat de volken beramen, verijdelt wat naties ontwerpen. Wat hij zelf beraamt, gebeurt altijd. Wat zijn hart bedenkt, geldt voor elke generatie. Gelukkig het volk waarvan de Heer God is. De natie die hij tot zijn erfdeel koos. Vanuit de hemel kijkt de Heer neer. Hij ziet al de kinderen van de mensen. Vanaf de plaats waar hij troont, overziet hij alle bewoners van de aarde. Alle harten heeft hij geboetseerd. Hij begrijpt dan ook al hun daden. En geen koning kan winnen, hoe sterk hij ook is. Hoe krachtig hij ook is, geen krijger kan zich redden. Geen strijdros kan instaan voor de zege. Hoe sterk het ook is, redding brengt het niet. Nee, het oog van de Heer rust op degenen die hem vrezen en die op zijn liefde vertrouwen. Hij zal hen vrijwaren van de dood, hen bij hongersnood in leven houden. Vol vertrouwen zien wij uit naar de Heer. Hij is ons schild. Hij is onze helper. Ja, om hem is ons hart verheugd. Op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen. Uw liefde, Heer, zal over ons komen. Wij wachten op u.

De Psalmen. Psalm 34, versen 1 tot en met 23. Opnaam van David. Hij veinsde krankzinnigheid tegenover Abimelech. Die joeg hem weg en David vertrok. Alef. De Heer wil ik altijd prijzen. Ik zing steeds een loflied op hem. Beet. Ik juich om de Heer. Laat de armen er verheugd naar luisteren. Gimel. Prijs de Heer tezamen met mij. Laat ons zijn naam verheerlijken. Dalet. Toen ik de Heer zocht, gaf hij antwoord. Van al mijn angsten heeft hij mij verlost. He. Wie naar hem opzien, stralen van geluk. Geen blos van schaamte kleurt hun gelaat. Zayin. Deze arme mens riep, en de Heer gaf gehoor. Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden. Geet. De engel van de Heer zet wachtposten uit rond degenen die hem vrezen. Zo brengt hij redding. Teet. Proef en geniet. Hoe zoet is de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem gaat schuilen. Jood. Jullie, zijn heiligen, heb ontzag voor de Heer, want degenen die hem vrezen, komen niets tekort. Kaf. Overmoedige welpen lijden gebrek en honger, maar wie de Heer zoeken, ontbreekt het aan niets. Lamed. Kom, kinderen, luister naar mij. In ontzag voor de Heer zal ik jullie onderwijzen. Mem. Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten? Noen. Houd je tong dan weg van het kwaad. Houd je lippen weg van de leugen. Sameg. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek vrede, jaag die na. Ayin. Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardige. Het oor van de Heer naar hun hulpgeroep. P. Maar het gelaat van de Heer keert zich tegen de bozen. Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde. Tzadé. Als mensen roepen, geeft de Heer gehoor. Hij verlost hen uit al hun noden. Kof. Als je hart gebroken is, is de Heer nabij. Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt. Resh. Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, de Heer verlost hem telkens opnieuw. Shin. Hij waakt over heel zijn beendergestel. Geen enkel lid zal breken. Tau. De boosheid zelf brengt de boosdoener de dood. Wie de rechtvaardige afwijst, betaalt met spijt. Maar de Heer houdt zijn dienaren in leven. Wie bij hem schuilt, kent geen spijt.

De psalmen. Psalm 35, versen 1 tot en met 28. Op naam van David. Heer, berecht wie mij berechten. Bevecht wie mij bevechten. Grijp schild en wapenrusting. Sta op en sta mij bij. Neem lans en speer. Ga mijn achtervolgers tegemoet. Geef mij uw woord, uw redding ben ik. Laat iedereen die het op mij heeft gemunt met beschaamde kaken staan. Laat verslagen afmarcheren iedereen die uit is op mijn ongeluk.

laat ze als kaf op de wind zijn. En laat de engel van God hen opjagen. Laat hun weg donker en griezelig glad zijn. En de engel van God hun achtervolger. Zonder reden spannen ze een net voor mij. Zonder reden graven ze een kuil voor mij. Dat rampspoed hen zal treffen, onverhoeds het slinkse net hemzelf vangt. Die rampspoed, laat hij erin blijven. Dan zal ik om de Heer juichen, mij verheugen om hem die redt. Heel mijn gebeente spreekt het uit. Heer, wie is als u? U bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en arme van degene die hem plundert. Valse getuigen staan tegen mij op. Zij stellen vragen en ik weet van niets. Zij vergelden mij goed met kwaad. Door iedereen ben ik verlaten. En als zij ziek waren, dan kleedde ik mij in een boetezak en kastijde mij met vasten. Dan bleef ik bidden diep in mijn hart. Als was het voor mijn naaste, mijn broeder. Als iemand die treurt om zijn moeder. Zo ging ik rond in rouw, diep gebogen. Maar nu ik val, komen ze lachend bijeen. Ze komen bijeen rondom mij, treffen mij onverwachts. Ze verscheuren mij zonder ophouden. Die kring van goddelozen spot met mij, knarsetand tegen mij. Hoe lang, Heer, ziet u het aan? Trek mij los uit hun wurgende greep, ontruk mijn vege lijf aan de leeuwen. Dan zal ik u danken en eren in de grote bijeenkomst. U prijzen te midden van die vele mensen. Sta niet toe dat mijn vijanden, die leugenaars, gnuiven. Ze verraden mij zonder reden. Sta niet toe dat ze mij door hun wimpers beloeren. Zij willen over vrede immers niet spreken. Ook al willen wij vrede in dit land. Op drogredenen baseren zij zich. Een grote mond hebben zij. Ze schreeuwen, die stakkerd, zijn misdaad hebben we zelf gezien. Maar u hebt het doorzien, Heer. Zwijg niet, Heer. Blijf niet bij mij vandaan. Ontwaak, sta op, verdedig mijn recht. Vecht voor mijn zaak, mijn God en mijn Heer. Laat uw gerechtigheid over mij oordelen, Heer, mijn God. Laat hen niet gnuiven om mij. Geef hen geen kans om in hun hart te zeggen, die stakkerd, we hebben hem. Geen kans om te zeggen, verslonden. Laat iedereen die om mijn ongeluk gnuift voor schut en schande staan. Laat iedereen die zich verheven acht boven mij in schaamte en schande gaan. Laat iedereen die op mijn eerherstel bedacht is zingen en lachen. Zij mogen zeggen, gedurig herhalen, groot is de Heer die zijn dienaar vrede gunt. Mijn tong zal uw rechtvaardigheid verkondigen en uw lof zingen alle dagen.

De psalmen. Psalm 36, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David, de dienaar van de Heer. De zonde orakelt in het hart van de boze. Ontzag voor God heeft hij niet voor ogen. Hij vlijt zich daarmee. Zijn ogen zijn zo blind dat zij zijn zonde niet willen zien of haten. De woorden van zijn mond zijn heilloos, zijn een leugen. Met wijsheid en eerlijkheid heeft het niets te maken. Hij beraamt op zijn bed onzalige plannen. Hij kiest de verkeerde weg. En wat kwaad is, veracht hij niet. Hemelhoog, Heer, is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Uw rechtvaardigheid is een ontzaglijk gebergte. Uw rechtsorde is zo ruim als de oceaan. U redt mens en dier. Hoe kostbaar, God, is uw liefde. Goden en mensen mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Zij voeden zich met de overvloed van uw huis. U drenkt hen met de stroom van uw vreugde. Ja, bij u is de bron van het leven. Omdat u licht geeft, zien wij licht. Laat uw liefde uitgaan naar degenen die u erkennen. Uw rechtvaardigheid naar degenen die oprecht zijn van hart. Laat de voet van de trotsen mij niet inhalen. De arm van de goddelozen mij niet verjagen. Ik zie de boosdoeners vallen. En eenmaal neergeslagen, niet meer opstaan.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 37, versen 1 tot en met 40. Op naam van David, Alef. Wind je niet op over de zondaars. Wees op boosdoeners niet jaloers, want zo snel als het gras vergelen zij. Zij verdorren als het groene kruid. Bid. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en teer op zijn trouw. Ja, schep vreugde in de Heer. Hij zal je geven waar je hart om vraagt. Gimel. Leg je weg in handen van de Heer, vertrouw op hem. Hij treedt op. Je rechtvaardigheid laat hij stralen als licht in de morgen, je rechtschapenheid als zon in de middag. Dalet. Wees stil voor de Heer, kijk naar hem uit. Wind je niet op over degene die voorspoed kent bij het uitvoeren van boze plannen. Hé, weg met je woede, laat je razernij varen. Wind je niet op, dat brengt maar ellende. De zondaars worden immers uitgeroeid, maar wie op de Heer bouwt, zal het land bezitten. Wauw. Nog even geduld en het is afgelopen met de boze. Je zoekt waar hij staat, maar hij is niet meer. Terwijl de armen het land erven en in overvloed van de vrede genieten. Zayin. De boze smeet plannen tegen de rechtvaardige. Knarst tegen hem op zijn tanden. Maar de Heer kan om hem lachen, want hij ziet dat zijn dag al is aangebroken. Geet. De bozen ontbloten hun zwaard. De bozen spannen hun boog om armen en zwakken te vellen, om degenen die de rechte wegen bewandelen te vermoorden. Maar hun zwaard treft hun eigen hart. Hun bogen worden doormidden gebroken. Teet. Met zijn armoede is een rechtvaardige rijker dan de vele bozen met hun overvloed. Verbrijzeld wordt immers de arm van de bozen, maar de Heer houdt de rechtvaardigen overeind. Jood. Vol zorg houdt de Heer de vrome mensen in leven. Hun bezit is een blijvend bezit. Zij staan niet te schande in kwade tijden. Zelfs in hongersnood hebben zij meer dan genoeg. Kaf. Maar de bozen gaan ten onder. Vergaan als bloemen op het veld. De vijanden van de Heer gaan op in rook. Lamed. De boze leent en geeft nooit iets terug. De rechtvaardige geeft almaar uit goedheid weg. Wie door de Heer gezegend worden, bezitten het land. Vervloekten gaan ten onder. Meem. De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de Heer. De Heer houdt hem vast als een vriend op zijn weg. Ook al valt hij, terneergeslagen is hij nooit, want de Heer houdt hem bij de hand. Noen. Van kindsbeen af tot in mijn ouderdom zag ik nooit dat een rechtvaardige was verlaten, of zag ik zijn kinderen bedelen om brood. Uit goedheid geeft hij telkens te leen. Zijn kinderen worden erom gezegend. Samech. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Dan vind je voor altijd een woning. Want de Heer heeft rechtschapenheid lief. Hij laat zijn getrouwen niet in de steek. Ayin. Zij blijven voor altijd onder zijn hoede. Maar de kinderen van de boze worden uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen het land bezitten, daar voor altijd een woning vinden. P. De mond van de rechtvaardige spreekt wijze woorden. Zijn tong zegt wat recht is, want in zijn hart leeft de wet van God. Hij gaat met vaste tred Gods wegen. Tsade. Al loeren de bozen op de rechtvaardige, al zoeken zij een kans om hem te doden, de Heer geeft hem niet prijs aan hun hand. Hij levert de rechtvaardige niet uit aan een vonnis. Kof. Vertrouw op de Heer en houd zijn weg aan. Hij zal je verheffen tot bezitter van het land. Je zult de verdelging van de bozen beleven. Resh. Ik zag eens zo'n goddeloze tiran, als een reuzenboom spreidde hij zijn takken. Ik kom weer voorbij en hij is weg. Hoe ik ook zocht, hij was niet meer te vinden. Shin. Maar let eens op de vrome, op een eerlijk mens. Een mens van vrede heeft toekomst. De zondaars worden uitgeroeid, allemaal. Voor de bozen is er geen toekomst. Tau. Van de Heer komt redding voor de rechtvaardigen. Hij is hun vesting in tijden van nood. De Heer zal hen helpen en bevrijden. De Heer zal hen verlossen van de bozen. Want zij zochten een schuilplaats bij hem.

de psalmen. Psalm 38, versen 1 tot en met 23. Een zangstuk op naam van David om eer te bewijzen. Heer, straf mij niet, al bent u woedend. Sla mij niet, al bent u zo boos dat uw pijlen mij overvallen, het gewicht van uw hand mij neerdrukt. Niets is meer heel aan mijn lichaam, zo woedend bent u. Niets is meer gaaf aan mijn beenderen, zo zondig ben ik. De zonden groeien mij boven het hoofd, als een last die ik niet meer kan torsen. Mijn wonden etteren en stinken, zo dwaas ben ik geweest. Ik loop gekromd en diep gebogen. Ik leef heel de dag in rouw. Mijn lendenen gloeien van koorts. Niets is meer heel aan mijn lichaam. Ik ben uitgeput, totaal gebroken. Ik kan wel schreeuwen, zo bonst mijn hart. Heer, u kent mijn zuchten. Mijn kermen is u toch bekend. Mijn hartslag stokt, mijn kracht heeft mij verlaten. Zelfs het licht van mijn ogen raak ik kwijt. Vrienden en buren ontlopen mijn ellende. Mijn verwanten blijven op afstand. Degenen die mijn dood zoeken, spannen hun strikken, eisen mijn val in dreigende taal, strooien leugens rond, heel de dag. En ik speel de dove die niet kan horen, of de stomme die geen mond opendoet. Ik gedraag me als iemand die niets hoort, die geen enkel weerwoord heeft. Maar op u, Heer, blijf ik hopen. U geeft antwoord, mijn Heer en God. Nu ik vraag, laat hen niet om mij gnuiven, niet triomferen als struikelen mijn voeten. O, ik voel dat ik ga vallen. Ik kom nooit los van mijn pijn. Ik maak geen geheim van mijn schuld. Mijn zonden beangstigen mij. Mijn doodsvijanden staan sterk. Talrijk zijn degenen die mij ten onrechte haten. Zij vergelden goed met kwaad. Zij klagen mij aan en ik zoek hun welzijn. Heer, laat mij niet in de steek. Mijn God, blijf niet weg, maar haast u en kom mij te hulp. Heer, die mijn redding bent.

De psalmen. Psalm 39, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op naam van Jedutun. Een zangstuk op naam van David. Ik dacht, let goed op je gedrag en zondig niet met je tong. Houd je mond in bedwang, zolang de boze je uitdaagt. En ik hield mij stil. Ik bleef om beters wil zwijgen. En mijn verdriet werd wakker. In mijn binnenste smeulde mijn hart. Mijn gepieker wakkerde de brand aan tot een vuur, zodat mijn tong niet langer kon zwijgen. Heer, laat mij mijn einde zien. Laat mij de maat van mijn dagen zien, zodat ik besef hoe kortstondig ik ben. U maakte mijn dagen handbreed, niet meer. Mijn levensduur stelt niets voor in uw ogen. Ja, ieders bestaan is ijdel, zelfs dat van de gevierde man. Het is als een snelle schaduw. Ja, ijdel is het zich druk te maken. Wie spaart, weet niet wie zal erven. Wat heb ik dan nu nog te hopen, Heer? Ik sta te wachten op u. Bevrijd mij van al mijn zonden. Maak mij geen mikpunt voor de dwazen. Ik heb gezwegen. Ik wil nog zwijgen. Maar u treedt op. Houd uw plagen weg van mij. Ik sterf als uw hand zo blijft dreigen. U straft de mens en verwijt hem zijn zonden. U vreet aan zijn vreugde als een mot. Ja, ieders bestaan is ijdel. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn roep om hulp. Blijf niet doof voor mijn geweeklaag. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een gast, zoals mijn vaderen waren. God, laat mij met rust en geef me wat vreugde voor ik doodga en niet meer besta.

De psalmen. Psalm 40, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten op naam van David. Een zangstuk. Vurig zag ik uit naar de Heer. Hij boog zich en hoorde mij roepen. Hij trok mij omhoog uit het rampzalige graf. Omhoog uit slijk en moeras. Hij liet mij weer op rotsvaste grond staan, gaf mijn stappen weer stevigheid. Een nieuw lied gaf hij mij in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zien wat de Heer heeft gedaan en vertrouwen op hem vol ontzag. Gelukkig de mens die op de Heer vertrouwt, zich niet inlaat met aanmatigende mensen, niet met leugenaars of met hun bedrog. Veel hebt u tot stand gebracht voor ons, Heer, mijn God. In wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met u meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, het zijn er te veel om op te tellen. U wenst geen slachtoffers en geen geschenken. Om te luisteren hebt u mij oren gegeven. Brandoffers en zoenoffers vraagt u niet. Daarom zeg ik, hier ben ik. Ik sta klaar. Over mij staat in de boekrol geschreven, U wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens. Uw wet is voor mij vlees en bloed. Van uw heil ben ik de blijde verkondiger binnen de grote gemeenschap. Mijn lippen houd ik niet gesloten, dat weet u, Heer. Ik houd uw heil niet geheim diep in mijn hart. Van uw trouw en redding maak ik melding. Ik verzwijg voor de grote gemeenschap niet het verhaal van uw liefde en trouw. En u, Heer, zult uw hart niet sluiten voor mij. Uw liefde en trouw zullen mij altijd beschermen. Nu kwellingen mij omsluiten, te talrijk om ze te tellen. Nu mijn zonden mij hebben ingehaald en het voor mijn ogen schemert. Nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en mijn hart het begeeft. Ik bid u, o Heer, red mij. Kom snel, Heer, en help mij toch. Laat iedereen die uit is op mijn dood voor schut en te schande staan. Laat iedereen die mijn ondergang wil, beschaamd de aftocht blazen. Schrikken moeten ze van hun eigen schande, zij die zeggen, ha, ze hebben hem. Laat iedereen die uitziet naar u, zich verblijden en verheugen in u. Ieder die hecht aan uw heil, steeds zeggen, groot is de Heer. Nu ik arm ben en zo ellendig, zal de Heer aan mij denken. Mijn helper en bevrijder bent u. Wacht toch niet langer, mijn God.

De psalmen. Psalm 41, versen 1 tot en met 13. Al heb ik misdaan. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Gelukkig degene die voor de armen zorgt. Als hij zelf in nood is, brengt de Heer hem uitkomst. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in heel het land. U levert hem niet aan zijn vijanden uit. De Heer zal aan zijn ziekbed staan. U brengt degene die ligt weer op de been. Ach, zeg ik, Heer, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij rampen toe. Wanneer gaat hij dood? Zal zijn naam verdwijnen? En komt er al iemand kijken, dan is zijn medelijden vals. Zijn hart vergaart slecht nieuws. Eenmaal buiten brengt hij de roddel op straat. Ze staan met elkaar over mij te fluisteren, alle mensen die mij haten. Ze schrijven mijn noodlot toe aan mijzelf. De kwade geest is in hem gekomen. Nu hij ligt, staat hij vast niet meer op. Zelfs mijn vriend, die ik het meest vertrouwde, die at van mijn brood, trapt mij in overmoed na. Wees mij genadig, Heer. Help mij op de been, dat ik het hun mag vergelden. Hieraan zal ik zien dat u van mij houdt. Geen vijand zal over mij triomferen. U houdt mij ongedeerd overeind. U geeft mij voor eeuwig een plaats voor uw aanschijn. Gezegend is Israëls God, de Heer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

De psalmen. Psalm 42, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten, een kunstig lied op naam van Korachs zonen. Zoals een hinde om waterstromen schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar u, God. Mijn keel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik bij God komen en zijn aanschijn zien? Mijn tranen zijn voor mij voedsel voor de dag en de nacht. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou? Dit alles bedenk ik en ik laat mijn gemoed de vrije loop. Wanneer ik optrek in de stoet, met de anderen optrek naar Gods huis in een feestelijke stoet, waar alles van dankbaarheid zingt en danst. Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding. Ik ben zo zielsbedroefd. En almaar moet ik aan u denken, vanuit dit land van neergang en van netten, vanaf de geringe berg. Van afgrond naar afgrond weergalmt het luide bruisen van uw watervallen. Al uw springvloeden en uw golven storten over mij heen. De Heer zendt mij bij dag zijn genade. 'S Nachts zing ik een lied voor hem, een smeekbede tot de God van mijn leven. En zo zeg ik tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in zak en as zitten, door mijn vijanden vernederd? Terwijl heimwee mijn hart verteert, sarren mijn tegenstanders mij. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou? Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding.

God, mijn vesting, waarom verstoot u mij? Waarom moet ik in zak en as zitten, door mijn vijanden vernederd? Zend uw licht en uw trouw, zij zullen mij leiden, meevoeren naar uw heilige berg, naar de tent waar u woont. Dan ga ik op naar het altaar van God mijn enige blijdschap. Van dankbaarheid zal ik zingen voor u, God mijn God bij Siederspel. Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn

De psalmen. Psalm 44, versen 1 tot en met 27. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een kunstig lied. Wij hebben het, o God, met eigen oren gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld, wat u tot stand hebt gebracht in hun dagen, de dagen van toen. Met eigen hand hebt u de volken verjaagd en op hun plaats onze vaderen geplant. Met eigen hand hebt u naties verdreven en onze vaderen bevrijd. Want zij hebben het land niet door hun eigen zwaard geërfd. Hun eigen arm redde hen niet. Dat deden uw arm en uw rechterhand, uw stralend gelaat, omdat u aan hen verknocht was. U bent mijn God en mijn koning, die Jacob de overwinning verleent. Met u duwen wij onze belagers omver. In uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Ik vertrouw niet op mijn boog. Niet mijn zwaard schenkt de overwinning. U redt ons van onze belagers. U stelt onze vijanden aan de kaak.

Dankzij God mogen wij alle dagen zingen. Elke dag eren wij u. Wij prijzen uw naam voor eeuwig. Toch hebt u ons verstoten, vernederd. U trekt niet meer met onze legers op. U laat ons vluchten voor onze belagers. Onze vijanden plunderen er gretig op los. Als schapen voor het spit levert u ons uit. U hebt ons verspreid onder vreemde volken. Voor een spotprijs verkoopt u uw volk en u wordt van de opbrengst niet rijker. U maakt ons tot mikpunt voor onze buren, tot spot en verachting voor onze omgeving. U maakt ons belachelijk bij de volken. De naties schudden meewarig het hoofd. Voortdurend staat mij mijn schande voor ogen. Het schaamrood bedekt mijn kaken. Zo gaan die gemene spotters te keer. Zo sart mij die wraakzuchtige vijand. Dat alles is ons overkomen. Ook al zijn wij u niet vergeten. Al hebben wij uw verbond niet gebroken. Al liet ons hart u niet in de steek. Al hebben onze voetstappen uw pad niet verlaten. Waar jakhalzen huizen, hebt u ons geknecht. U hebt ons onder de schaduw van de dood bedolven. Zijn wij de naam van onze God dan vergeten? Hebben wij onze handen naar vreemde goden uitgestrekt? Ach, God moet toch beter weten. Hij kent toch de schuilhoeken van ons hart. Om uwentwil doodt men ons de hele dag door. Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht. O Heer, ontwaak! Waarom slaapt u? Ontwaak, stoot ons niet voor goed af. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende en nood? Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. Sta op en kom ons te hulp. Bevrijd ons, omwille van uw liefde.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 45, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan, op naam van Korachs zonen, een kunstig liefdeslied. Mijn hart wil zingen, trilt van muziek. Dit lied draag ik op aan mijn koning. Mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. U bent de mooiste onder alle mensen. Beminnelijkheid ligt op uw lippen. Zo heeft God u voor altijd gezegend. Held, gort uw zwaard op de heup. Dat noem ik waardigheid en pracht. Trek glanzend op naar de overwinning. Storm vooruit voor trouw en gerechtigheid. Uw rechterhand schiet scherpe pijlen. Dat noem ik verschrikking. Volken vallen aan uw voeten neer. De vijand van de koning ligt verslagen. Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. De scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. U bemint het recht en u haat het onrecht. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Naar mirre, aloë en kaneel geuren al uw kleren. En uit ivoren paleizen klinkt oorstrelende muziek. Zie, koningsdochters met juwelen omhangen. En rechts van u, uw gemalin, in goud uit Ophir gekleed. Jonkvrouw, hoor, kijk om u heen en luister. Vergeet uw volk, het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Kniel voor hem neer, dochter van Tyrus, en de rijksten van de aarde zullen u huldigen. De koningsdochter is stralend in goud doorstikt gewaad. De bruid wordt naar de koning geleid, hofdames in haar gevolg. Omstuwd door geestdriftig juichende mensen gaan zij het paleis van de koning binnen. De zonen zullen de plaats innemen van de vaders. U zult hen tot heersers maken over heel het land. Ik zal uw naam vermelden, generatie na generatie. Daarom zullen volken u danken, voor eeuwig en altijd.

De psalmen. Psalm 46, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, op gedempte stem, een lied. God is onze toevlucht en vesting, bij uitstek onze helper in de nood. Al beeft de aarde, wij kennen geen angst. Al wankelen de bergen daar diep in de zee. Laat het water woeden, de vloed schuimen en de bergen schokken onder dit springtij. Er komt een wijd vertakte rivier vreugde brengen in de stad van God. Woonplaats en heiligdom van de Hoogste. Daarbinnen houdt hij zijn verblijf. Zij wankelt niet, want God zal haar helpen zodra het ochtendlicht daagt. Laat de volken tieren, koninkrijken vallen, laat de aarde beven op zijn donderstem. Met ons is